0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg.
2: Show.
3: Dit is L1.
2: Het is vrijdag. Welkom bij de voorgloeier.
4: Goedemorgen.

0: korte muurtjes aan en zo.
1: Lekker hoor, ik vond het wel even lekker, zo'n afkoeling.
0: 10 graden was het boete, Maarten. 10 graden, jongens, dat de ijsbegels niet aan de neus hangen. Ongelooflijk.
2: Terwijl de nachtwaker in het museum zo rondeloopt, de bakker verse Limburgse vlaai maakt, de vrachtwagenchauffeur een nieuwe thermoskan met koffie klaarzet.
3: Ja, lekker.
2: Klikken overal in Limburg, wekken radio's en tv's aan op het ochtendspektakel van L1. Goedemorgen Limburg. Een nieuwe dag is begonnen. Pascal en Maarten zijn klaar voor een nieuwe L1 ochtendshow.
0: Ja, ja, zeker op deze Feel Good Friday. Weekend zijn binnen voor de deur, maken zo meteen de deuren open. Tenminste, als de sleutel nog pas, maar dat is niks voor sinds vorige week. Dus het zit allemaal wel goed. Welkom.

0: Al in sommige huiskamers klik je wekkerradio's aan. Wat we dachten van de ouderwetse wekkers en deurkers die opengooien van caravans, waar mensen uitkomen. Die op dit moment zeggen van wetsen, wat was in de wandelshow? Stond er de nacht, want die moeten we zo meteen weer aan gaan doen voor de Heuvelland Vierdaagse. Tweede dag alweer, hoppakee! Jan de Beeldhouwer had gezegd, was al op 10 kloor gisteren, jullie, hè?
1: Ja, die waren al om 12 uur worden binnen.
0: Echt woord, ze hadden de ganze dag gedaan. Alleen mijn tuinstukken gekeken naar de rest van binnenkwam.
1: Een soort lange tijd op de wei.
0: Op de wei? Ja,
1: al die mensen binnenkwamen.
0: Ja, maar dat zocht door Sjoen uit, hè. We zagen gisteren de beelden van Marco Minne-Huppert. Die stuurde ons filmpjes van wie dit er eigenlijk allemaal uit zocht door. Ja, dat is Nijmegen klein, hè. Ze moesten wel zeggen,
1: eigenlijk. Ja, zoiets. Ja.
0: En ik vroeg me ook af, weer dat met de rest van de familie eigenlijk bier is geweest. Want het is natuurlijk prachtig natuurlijk om toch te maken over met de familie. Dus 8 kilometer is goed te doen met de kinderen ook,
1: ja,
0: hè. Ja, dat is met 2 vingers in de neus, hè. Ja. Maar goed. Oké, vandaag Friedrich. Dus als het goed is, tenminste, is het de 7e.
1: Dat is goed. Ja,
0: is dat goed?
1: Ja, dat is goed. Nou, en dan weten ze ook wat voor een dag het is meteen, hè?
0: Ja, ik weet wel wat het is voor 7 augustus.
1: Dat moet jij zeker weten.
0: Ja, de dag van het beer!
1: Ja. Dat is schrik.
0: Ja, dat is zo wel. Dat had ze niet gedacht dat ze dat zou weten. Maar goed, als er iets met beer te maken is, dan weet ik het wel. Dag van het beer.
1: Duist nog iets speciaals op de dag van het beer, of nee?
0: Nou, ik heb gisteren even vuurgeproefd.
1: Burgerproof.
0: Ja, was het lekker fris. Binnen bij ons in Hoes was het zo warm. Ik denk, nou, wet ze wat? Ik zeg, wet ze wat? Tegen mijn vrouw. Ik wil even lekker boeten. Ik trek wel een lekker flesje open. Dat heb ik gedaan, dus ik heb nog even zo'n kabouterke opgemaakt.
1: Een kabouterke? Niet in eigen beer.
0: Dat is bijna op.
1: Dat was gaan brouwen, jong.
0: Ja, dat werd 10. Maar voor ik eens drinken, dat duurt wel 6 weken.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is
1: dan
0: wel zo.
1: Mr. Erdinger is niet voorbij gekomen.
0: Nee, Mr. Erdinger is bij mij niet. Ja, ik had er gisteren wel. Ik heb wel een alcoholvrije meegenomen in de supermarkt gisteren. Oh, maar dat was niet meneer Erdinger. Ik had een hangen.
1: Dat is hem niet geworden.
0: Was ik koning Willem. Nee, is niet. Ik heb toch een kabouterke gedaan. Voor het
1: goed. Genoeg over het beer dan.
0: Want?
1: Want er is ook een QR-code.
0: Heet er niet voor beer dan?
1: Nou, ik zal het even laten horen.
0: Nou, ben benieuwd. Nou, loop maar op.

0: Het zegt echt niks, hè.
1: Het zegt me dan
0: niet. Ik ben vast lovend, hè.
1: Ja, dat doe ik. Nou, betaal, hè.
0: Loestig.
1: Ik kan er mee niet voor maken.
0: Vooral naar beer, Steven.
1: Oh, daar zit toch een beursje beren.
0: Heb ze net gehoord.
1: Nou, alles door Bert Robben eerst een keer te pakken met ballades en beer. Dat was een beetje duidelijker geweest, hè? Of bier, heer, oren, ik val om, oor. Dat is ook een hofplaat voor mij. Nou goed, oké.
0: Eipot nat van Veer op een Rie.
1: Veer op een Rie?
0: Ja.
1: Ja, goed. Nou, ik hoop dat ze ook allemaal een beetje op een Rie hebben vandaag. Veer zeer zeker. En dat betekent dat we deze dag gewoon voor die lekkere, positieve platen zeker om het weekend in te gaan. Maar eerst moet toch nog even de Fransje Broekhuizen. Heet hij ook over de dag van het beer?
0: Nou, net op zijn pleitje. Daar staat Feel Good Friday Relax.
1: Ja, huurt toch ook die beer, een beetje relaxen.
0: Ja, relax is op het strand geschreven. In het zand.
1: In het zand.
0: Met een zeester ervoor. Hij zegt Feel Good Friday, internationale dag van het bier.
1: Ah, net dat toch? Ja, goed zo.
0: Toch voor de volgende ga ik naar...
1: Ja.
0: Kunt het al bijna raden, hè?
1: Ja.
0: Journey Kaagman,
1: ja,
0: met Memories.
1: Ja, ja, ja, ja. Earth of Fire, hè. Gure gisteren dat bericht natuurlijk voorbij komen. Dat Journey is overleden, 79 jaar. En ja, we weten allemaal nog wel. Dat we toch op een gegeven moment dachten, wat zit ze dat er altijd strak hoed, wat kiekste er altijd strak. Maar toen had ze dus al de ziekte van Parkinson.
0: Ja.
1: En ja, uiteindelijk is het toch nog jaren bios gebleven. En gisteren dan kwam dat bericht. En dan viel het toch een beetje kaap die dag. Ik denk ze toch zelf van, ja, dat is toch een beetje in de blauwe pak, hè. Dat had iedereen de deur, hè. Maar dat was ook niet vergeten. Er was een andere, en zeker in het begin van de jaren 90, daar was ik behoorlijk fan van. Tony Scott is ook overleden.
0: Oh ja.
1: Hij had best wel toch wel hitjes gehad. Beetje hip-house noemden ze dat. The Indian, The Chief. Nou, dat vond ik toch wel heel gave platen. En nou ja, goed, het is ook van de zin gewoon veel te vroeg. 54 jaar, zo'n oktober pas 54 weer. En dan denk ik toch bij zichzelf van, jongens, geniet ervan, hè. Geniet van het leven, zolang als ik ken, want heb ze maar even. En dat doen we zeer zeker op deze dag om 12:06. En we zeggen, goeiemorgen Rob van de Hoven, de taxichauffeur. Hallo.
2: Goedemorgen mannen, met Rob, de taxichauffeur.
1: Hey, Robby.
2: Ik ben gisteren nog vanuit Venlo met twee adressen vertrokken naar Rotterdam en Maasdam.
1: Ja, ja.
2: En daarna ben ik terug gereden naar Rotterdam, weer terug van een Venlo.
1: Zo heet, dat is een ritje.
2: En vandaag moet ik werken met middagdienst, maar ik ga dadelijk om 9 uur de tandarts.
1: Oeh, wat is los?
2: Om te kijken of er wat er nog te redden valt van mijn vuurkant.
1: Oh ja, ach, joh, wat een drama.
2: Dan moet het anders gebeuren, maar dat ga ik dan weer. Een
1: stuk betonniezel erin.
2: En wat betreft de voorgloeier, dan ga ik voor Sonja met Boemeladi Boem Boem.
1: Boemeladi Boem Boem,
2: ja. Ik zou zeggen, nog een fijn uitzending. En tot maandag radio.
1: Radio, hè. Heb ik ook de clip erbij gestuurd. Dus dat heb je super kwaliteit, zowel video als audio. Kent ze Sonja nog? Boemeladi Boem Boem.
0: Ja, ja, ja.
1: Had meerdere van die hitjes, hè, Sonja. Van Ik ben verliefd op John Travolta.
0: Ja, dat weet ik ook.
1: Waar is goed om dat een keer te huren. Dankjewel, Rob van der Hoven. Nou, nu dacht natuurlijk Jan Stultjes dat het de allereerste was. Maar dat was echt Rob van der Hoven.
0: Ja, inderdaad. Maar Jan Stultjes was niet veel later, hoor. Die was om 12:07.
1: Mm-hmm.
0: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor de volgende voor Neil Diamond.
1: Oh, met
0: I Am I Said.
1: Och, wat een prachtige plaat. I Am I Said. We gaan hem erbij knallen. Huppakee, Stetelbie.
0: Ja, daar zie ik Margo Heijnen ook weer komen. Ja. Dat is ook vrij vroeg vanochtend. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Op deze Feel Good Friday. Ja, dan ga ik toch voor Earth and Fire met Weekend.
1: Ik ken me daar wel een klein beetje voorstellen. Dat veel mensen die gedacht hebben. Dat is natuurlijk ook niet zo'n market, hè. Iemand die de Idols op de kaart heeft gezet, was toch de allereerste die erbij sting. Zei van, je gaat niet door, hè. Dus,
0: het was ook echt een heel streng jurylid.
1: Ja, ja, zeer zeker. Maar rechtvaardig, zeggen we altijd.
0: Absoluut.
1: Maar rechtvaardig.
0: Ja.
1: Kom eens zeker door deze ochtend om te kijken welke platen gaat weer. Sonja Boemeladi Boem Boem, Earth and Fire, twee stripjes en Neil Diamond met I Am I Said. Dit is Erlijn met de ochtendshow. We zitten op zoek naar lekkere feelgood platen. En dit is Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Don't miss the know-it-all from Teddy Swim. Binnen weekend, dit is Alain met de ochtendshow. Hebben ze ook een lekkere feel-good plaat om de dag mee te beginnen. En hoppakee, weer zijn de volgende debios van drie keer tijd. Lot dacht dat niet, nee. Het is Fozzy.
1: Hey. Goedemorgen Pascal en Maarten.
0: Ja,
1: alleen goeie wappies.
0: Hallo, we zijn
1: nou, terug. Nou, dat is weer Feel Good Friday.
0: Ja, zeker jong.
1: En ook Feel Good is.
0: Wieso?
1: Goed, ik ben onderweg naar Hukkeloven. En dan gaan we een vennoot rommelen en dan gaan we nog even naar Halen.
0: Ja.
1: En dan hou ik eigenlijk de pinder in te gaan houden voor van ze veel potjes doen op morgen bij het terrasje op bij de Luxor.
0: Oh.
1: Samen met Stefan en Annemieke. Helemaal zin in. Even lekker lunchen door en nog even wat notafelen.
0: Wow.
1: Dus mocht Pascal en Maarten mocht zin hebben, ja, je weet waar we zitten dan. Hè? Dus van harte welkom, we regelen het over.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Goed, orde van de dag. Dan ga ik vandaag het weer proberen met K3 met Oya Lili. We gaan het wel zien, hè. Jongens, mocht er niet meer zijn, dan wens ik u gewoon een fijn weekend voor alle anderen. Nog een schoenen werkdag ook. Fijne uitzending aan Radio.
0: Wat heet het toch met K3 en Oya Lele? Ik heb geen idee eigenlijk. Hè? Volgende week gaat het natuurlijk wel gebeuren hier bij Allee. Want ach jongens, we hebben ze liggen. Kaarten voor K3.
2: Zing mee met K3.
0: Het fijne is dat ze dan zo meteen een plaatje vergezot op Chris. En dan moesten ze dan aap zingen. Zullen we dat even testen, Maarten, bied
3: ik? Ik ben niet zo... Ja, ik kan het proberen.
0: Ja, volgende week, dan gaan we dus het volgende doen. Ik heb dus platenklooster van K3 en dan moest die aap zingen. Dat komt er, hè?
3: Hey, oh, mama, mama, die, hey, oh. Zoiets, denk ik.
0: Ja, kijk of het klopt.
3: Geen kaart.
0: Nou ja, niet voor die zangkunsten, maar moet wel eerlijk toegeven, het was wel goed, jong. Dus zo geet het volgende week. Dus als je erbij wil zien, blijf luisteren naar het ochtendspectakel hier bij L1. We hebben maar 10 kaarten voor de K3 in de Dolen van Tegelen. Dat is natuurlijk prachtig. Ik wil er eigenlijk zelf ook gaan zien. Kan ik niet met een gemorfde stem meedoen? Is hij van, hallo, bedankt.
3: Laat die vrouw bellen.
0: Joh, dat zou ik het zien, hè. Ik mijn vrouw ging bellen. Lord Fossi bellen, dit zal ook wel willen, hè? Dit is helemaal fan van K3. Dat hebben we al gehuurd, hoor. Goed, Oya Lele, op Blieske erbij zitten. Dus volgende week hier in het ochtendspectakel bij L1 kaarten te winnen voor nemenzangers dan K3. Weet wel wie ze heet, hè? Niet de nieuwe?
3: Nee.
0: Ja, macht, hè?
3: En, ik ben nog Karin, Kathleen en...
0: Beb, Truus en Toos, hè? Ken ook. Ik heb ze maar gezien.
3: En Christel niet vergeten, hè?
0: Christel, ja. Dat is Thomas. Goedemorgen.
4: Hoi, vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo, jongen.
4: Mijn bijdrage gebeurt Beluga Lagoon met Tegelen.
0: Zo.
4: Fijne uitzending weer.
0: Dank je.
4: Een groot weekend ervast. En radio, hè?
0: Ja, er zit natuurlijk wat toe, zei het huurs, hè? Moest bij de buren wakker, maar wat een moeilijke plaat, hè? Beluga die begin, zeg het? Het goed kan ons absoluut persoon.
3: Ik heb het maar half verstaan.
0: Ja, ik
3: ook, hè?
0: Ja, verloesteren nog.
4: Bijdragebeurt Beluga Lagoon met...
0: Beluga Lagoon?
3: Beluga Lagoon.
0: Lagoon, denk ik.
3: Ja.
0: En dan heb het?
4: Tegelen.
0: Wie?
4: Met Tegelen.
0: Tegren. Ze heb ik niks.
3: Beluga Lagoon, artiest heb ik gevonden. Ja. De Glen. Dat is het.
5: Castagnette, mensen! Oh, wat lekker is dit toch weer? Zo in de vroege ochtend. Aangevraagd door Dennis Thomas. We gaan even luisteren naar Beluga Lagoon op de radio.
0: Zo, dan hebben we het hier. Lekker, man.
3: Komt hij erop?
0: Geen idee. Werd er misschien bij de buren gehuurd die het gisteren toen laatst in de oven hebben gedreven dat er bijna stoor was om de politie te bellen. Dat is allemaal niet gebeurd. Dennis, dankjewel man. We komen erbij zitten. Balloon en Lagoon en Gren. Wat heb je toe?
3: Ik heb binnengekregen Yvonne Vullers. Die zegt, goedemorgen. We zijn onderweg naar Edinburgh. En we luisteren uiteraard aan jou en Pascal. Feel Good plaat. Reminiscing van de Little River Band.
0: De Little River Band met Reminiscing. Is dat een veel goed plaat?
3: Zou ik wel moeten zoeken natuurlijk.
0: Ja, dat wist dat
3: voor, ik. Voor hun wel misschien.
0: Ja, heel goed.
3: Ja. Mark van Dijk dan, die zegt... Goedemorgen Maarten en Pascal. Op deze Feel Good Friday ga ik voor Jan Smit en Marco Schuitmaker.
6: Ja,
3: en? Van Koes tot Purmerend.
0: Oh, Koes tot Purmerend.
3: Weet je hoe ze Purmerend noemen ze in Amsterdam?
0: Geen idee.
3: Purmerreutel.
0: Purmerreutel?
3: Ja.
0: Purmerreutel. Nou, daar hebben ze meer van dit soort uitspraken ja, natuurlijk, hè? Ja, ja, goed.
3: Dan heb ik hier onze secretaresse, Monique de Marketenser.
0: Ja.
3: Die dacht toch weer aan Alan Jackson, It's 5 o'clock somewhere.
0: Ja, ja, dat, die denk je dan eraan, hè. Maar goed, dat is het, straks 5 o'clock is dat wet, hè. De mooiste kloek, kloek, kloek, zeker op de dag van het meer.
3: 5 o'clock geweest.
0: Ja, in de morning, hè. In de morning.
3: Ruud uit Klummen dan nog even. Ja. Die zegt op deze Feel Good Friday gewoon ik voor Status Quo met
0: The Wanderer. The Wanderer van Status Quo, die hebben gewoon zeker op in zitten. Nou, we hadden net al een van die mensen die aan de turfkie gewoon zitten morgen. Maar we mogen aanschuiven, maar ik weet niet wat ze ook eens doen. Maar gisteren op Joets, hè, de weekend.
3: Ik gewoon op Joets.
0: Ach, ach, ach, ach.
3: En ik zit op ergens in Pruises.
0: Ik gewoon op de boots. Boom, boom, boom, boom, boom.
3: Op de boots, joh. Ja.
0: Stefan, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Hey, Stefan.
7: Pascal en Maarten.
0: Hallo, Stefan.
7: Op deze Feel Good Friday.
0: Dat is het, jong. Hartelijk welkom.
7: Ja, eigenlijk wil ik vandaag nog eens proberen met Burning Love van Elvis.
0: Echt hoor.
7: Ja. Maar ja, weet ze, die gooien we even in een zwembad. Dat thema is even weer afkeulen. Want...
3: Ja.
7: Ja, wat er gisteren gebeurde, toch bij de vuurgloeier. Ik heb toch wel compassie met tegen Pascal.
0: Ja.
7: Bino.
3: Ja, ik voel hem
7: Bino had ze die 69 te pakken.
3: Ja,
7: en dan komt er donderdag even de hoek om. En die kunt me even goed in de deed te strooien.
3: Ja, ja, ja,
7: ja. Ja, ik was er al zo lang mee bezig. Al vanavond dat ze die naar barbecue cursus hebben gehad op z'n 4 dagen.
3: Ja, ja.
7: Ja, dat is nu toch wel zo wat dat wet zei. Ik ga ook lekker met de 69's. Dat thema is erin komen voor dit weekend.
0: Held.
7: Eigenlijk, ja, niets komt voor niets tegenwoordig. Zou dat ik wel tegenover moeten kunnen zetten.
0: Nou,
7: want dat is toch een klein vreugdedansje door de studio, om de broers heer.
0: Oh,
7: als de 69's erin komen.
0: Ja,
7: maar... Is ik een goed idee. Suggesties zijn natuurlijk altijd welkom.
0: Ja, ja, dat dacht ik al.
7: Nou heren, ik wens ik alvast een heel fijn weekend.
3: Toekomstig
7: en radio.
3: Ik gun het
0: echt. Ja, dat
3: zal. Ik gun het echt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, dat zal. Maar gewoon, of het gaat weer, nou, dat vreugdedansje. Nou ja, wil ik wel door.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Lekker man. Och jongens, het is half zeven gewoon. Dit is LA met de ochtendshow. En we zitten op zoek naar lekkere feel-good platen om het weekend mee in te gaan. Wat zal dat zien deze ochtend? Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Nou, zit het er alweer binnen is, uur? Roel de Jong, dit is toch ongelooflijk wat er allemaal door is?
2: Is er alweer onderweg, of nee?
1: Is er wel onderweg? We gaan eens even loesteren. Roel, goedemorgen. Hallo.
3: Hey, goedemorgen. Maarten en Pascal.
1: Hey, hallo, man.
3: Even wat gegeten. Ik heb net bijna 4,5 uur rijtijd erop zetten.
1: Zie je wel.
3: Staan we in Narbonne, 2,5 uur voor Joret de Mar. Dus ik ga zo lekker de slaapcabine in en even nog een uurtje of twee slaap pakken. En ik zou zeggen, ik spreek jullie waarschijnlijk maandag weer.
1: Oh.
3: Fijn weekend. En als voorgloeien voor vandaag, ik zou hem bijna vergeten. Ik kwam op Spotify Just Be tegen van Marco Schiffelers.
1: Oh.
3: Een leuke vrolijke plaat en misschien leuk om het weekend te beginnen. Mannen en iedereen, fijn weekend. Ik ga even mijn hok in. Hoi hoi.
1: Hoi hoi. Ik ga even mijn hok in. Het een filmpje bieden door van zijn hok.
2: Ik zal dat dadelijk even laten zien.
1: Ja, dat is wel spannend. Dan Marco Schiffelers. Het is een keer hier in de ochtendshow geweest. Weet ze dat dan? De DJ.
2: Dat is wel lang geleden.
1: Ja, dat is een tientje geleden. Maar dat maakt allemaal niks voor. Marco is zeker even stabiel zitten. En ja, slops en rol hebben jullie straks alweer hier bij L1 in de Ellen Ochtend Show. Dan, dames en heren, gaan we toch eens even kijken wie ze er meer gemeld heeft via de L1-app. En laat het nu ook weer een hele bekende zien. Ja, ja, ja, Kulsje Frans, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Hoe is toch Kulsje Kruis? Zo, dit is een mooie. Je let op het weekend en alle feestjes.
1: Ja.
4: De kasteleins en alle horecapersoneel. Een beetje had ze onder de riem steken, want die moeten ook best wel allemaal heel werken.
1: Zeker.
4: Toch deze dag, midden ogen bij schoon weekend. En een had ze onder de riem voor de horeca en alle personeel doorheen. De lidje van de boeren.
1: De boeren?
4: De wiet met jetzt de lampenhoes.
1: De lampenhoes, ja.
4: Toch voor weekend met de. Ik freu mich aan, schon dat deze koffie verzorgt. Ik hoop dat dat bij u ook alle neu, oftewel heem, of bij u in de studio zo lukt.
1: Jawel.
4: Zo niet, ja, maar radio.
1: Radio, hè? Ik heb extra pleertje gedreven, want ik moest van Maarten even koffie horen.
2: Zo is het, vandaag was ik aan de beurt.
1: Ja, het is een goede boeren dit, hè? Ik heb ze met het aaienhangmulken van oma is dit. Dat is goed gelukt.
2: Gedaan, jong.
1: Ja, een beetje buisman ingedaan, deze vreugde ook, hè?
2: Dat hebben ze bij mij toch niet gedaan?
1: Ja, moest ze proeven.
2: Ik vind dat niet lekker.
1: Proeven ze even. Proeven ze, het is koffie van oma.
2: Buisman.
1: Nee. Niet? Ach, jong, scheiden goed. Had ik maar neergezakt.
2: Ik wil zelf koffie.
1: Had ik maar neergezakt wat drinken door heb. Goed, dan mocht ze wel zeggen, mensen gaan allemaal een recap storen.
2: Boris van der Ven.
1: Ach, is dat er weer.
2: Die komt met een klassiekertje, hoor.
1: Ja, wel.
2: Zombies and She's Not There.
1: De zombies, och, dat is een fantastische plaat natuurlijk. Ja.
2: En dan heb ik hier Roger.
1: Roger.
2: Goedemorgen, Legends der Legends, schrijft hij. 1000 trauma wijd van Anita Zimmerman.
1: Annemarie Zimmerman is
2: Tornero,
1: dat? Tornero.
2: Winter weekend en radio, zegt
1: radio,
2: hij erbij.
1: Dank u wel.
2: Willem het Verfburgen zegt, na een prachtige Dens Donna-dag gisteren, kon ik vandaag voor, yes, de Nolan Sisters.
1: Grote vriend Willem het Verfburgen, dank je wel.
2: Ze kunnen het toch ook allemaal net zoals ik, hè?
1: Ja, ja, maar goed, dat ze dichter weer voortrekken op donderdag, had ik niet verwachten.
2: Het is toch gebeurd.
1: Ja,
2: Patrick Maas komt weer met Radio Nonnenvot en Plonjvot.
1: Ja, maar dat wil ook maar niet lukken met die Plonjvot, hè?
2: En dan pak ik nog eventjes Ralf van Mossenveld mee.
1: Ja.
2: Morgen Maarten en Pascal. Vandaag graag het meest aangevraagde nummer van Fozzy dit jaar.
1: En dat is?
2: Dus ga ik voor K3 met Oja Lele.
1: Ongelooflijk dat K3 met Oja Lele het favoriete pleitje is van onze Fozzy. Ik ben benieuwd of ze zich volgende week ook aanmeldt om voor die kaart te vertegelen. Ja. Oh, dat zou goed zien.
2: Nou, ik heb ondertussen het filmpje van Roel van zijn hok.
1: Nou, los kieken dan.
3: Goedemorgen. Half zes, waar heb ik zin in? Het is zo'n broodje met lekker gehakt en het zit in.
1: Oh, dat is een macht in tron.
2: In een hok.
1: Dat is die macht in tron.
3: Lekker.
1: Wat is dat?
2: Daar waren de magnetron waren bezig. Het leek een hok voor jou.
1: Nou ja, goed. Ik dacht dat gebeurd is. Wat een sleep, maar daar hadden we toch even mis. Maar die zoet, jongen. Roel, smakelijk eten, jongen. Hallo.
5: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Feel good Friday, ja. Feel good Friday.
1: Ja.
5: Ik dacht bij mezelf, I call it riding in the world in that old watch car.
1: Yeah.
5: I'm never gonna be just another heart. I'm just loving you, baby.
1: Yeah.
5: Hey there, loving you, baby.
1: Yeah, yeah.
5: Hey there, loving you, baby. Ain't I'm loving you so? Ja, ain't that I loving you, baby. Opgenomen op 10 juni 1958. Tijdens de film sessions van King Creole. Ja. Gezongen door de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Radio,
1: dankjewel man. Huppakee, weer een bijdrage van Elvis Presley. En we hebben dan weer een klein beetje de Wikipedia-pagina bijgepakt. Dan weten we precies wat er allemaal weer gebeurd is. Ja, dat is toch ongelooflijk, hè? Dat het allemaal bijgehaaien is van Elvis, hè? Van ons weten we ook niet meer wat we van de laatste keer een luier hebben gewisseld, hè? Dat is allemaal niet bijgehaaien. Maar goed, bier, Marco Vonk, Wout. Dank voor de bijdrage. Zometeen meer. Zullen we eens even de Venga Boys doen?
6: Oh, lekker.
1: Doen we!

0: aflevering van BNB voor Liefde. En er zit er één, hè. Die zit er op de beach. Dat is in de Rolls-Royce te wassen. En allemaal zo'n onzin. In de shalom.
1: Dat ja. is die... ja, Timothy.
0: Snimming type uur, dit man. Die, ik vind het... Ja, als, ik kijk er wel eens naar een dingetje. Jong, best wel gelukkig. Dan heb ze alles. Maar die ziet er toch niet gelukkig uit, die jongen. Het is zo'n lang gezicht.
1: Ik kan er niks van zeggen, jong.
0: Ja, bijzonder niet. Ik heb ze... Ja, denk ik, ja... Zullen we gaan met de veerboot, gaan we even naar de andere kant.
1: En nee, dat was een grapje, was dat?
0: Ja, dat bedoel ik. Dan komt er weer aan met zo'n een of andere jacht van een paar ton. Denk ik, jong, gewoon met de rubberboot weven. Oh, ja, ik kan daar niks mee met die gast. Maar goed, goed. Volgens het voor de rest wel een beetje...
1: Ja, maar net iedere dag.
0: Nee, gewoon, het is niet zo dat ze blijft plekken. Het is misschien straks als het weer de winteredictie begint. Ja, dan zit er zoveel stof van de televisie te koekeloeren.
1: Ik moet zeggen.
0: Ja.
1: Er zien wel types bij.
0: Nou. Ha. Ze zoeken ze wel uit. Maar was het nu, nou, de laatste aflevering was ook niet zo spannend. Maar misschien dat, nu is het wel weer dat ze denken van... Nou, daar zitten we inderdaad. Ja, ik zeg tegen die pizza. Timothy zegt ze het, hè?
1: Timothy.
0: No. Goed, maar die doet. 24/7 geworden op L1. Hier luisteren ze naar de ochtendshow. Waar we toch maar eens even moeten gaan kijken. Want Michel Bakker, die is weer druk bezig geweest. Heeft natuurlijk weer een spreuk voor ons voor dit weekend, hè? Nou, we gaan naar Michel. Michel, goedemorgen, vriend. En ik hoop natuurlijk de Nolan Sisters.
2: Goedemorgen, Pascal. Maarten, vrienden van de gezellige Feel Good Ochtendshow der Nederlanden. Hier, de Barregaander, met de volgloeien. En ik ga het gelijk weer proberen met de Nolan Sisters. I'm in the mood for dancing. Dan hebben we ook volgloeien in Feel Good Friday. Goed, de Barregaander. Ga nog een paar uurtjes op links door, nog een paar uurtjes dom kieken. Dan heb ik vakantie. Maar voordat we eruit gaan, heb ik er nog een mooie spreuk voor jullie. Vakantiepret van vroeg tot laat, met een groene knuppel is er altijd raak. Dat is een spreuk voor vandaag. Ik wens iedereen een hele mooie vrijdag. En we spreken ons natuurlijk maandag in mijn vakantie. Ah. Natuurlijk weer bij de gezelligste ochtendshow der Nederlanden.
0: Yes. Dankjewel, man.
2: Dit was de Barregaander voor L1 Radio. Radio,
0: hè? Zit wel, moet even een. Er zit een klein foutje in, Marco. Michel bedoel ik. Met een groene knuppel. Zit een S te vuil aan. En één is met de hoofdletter. Dan moet met een klein letter.
1: Enkelvoud en meervoud door elkaar heen gebruiken.
0: Ja, we willen het eigenlijk perfect hebben. Maar ik snap als ze met helemaal in het hoofd zitten bij de vakantie.
1: Dat is snel gemaakt.
0: Vakantiestress is dat.
1: Ik denk dat het snel gemaakt is. Dat snel de cabine in gevlucht is om de laatste ritten te maken.
0: Maar ik vind het wel goed. Door nog één keer, Maarten.
1: Vakantiepret van vroeg tot laat. Met een groene knuppel is het altijd raak.
0: Hoppakee, dat doen we ermee. En zeker met de Nolan Sisters van weer een stripje erbij in met I'm in the mood for dancing. Dankjewel daarvoor.
1: Nogmaals, het zij je gegund.
0: Het geloof ik, jong. Ah, gisteren was het dienendag weer, hè?
1: Ja, zo is het.
0: Je hebt een zondag gezicht gezeten. Ja, natuurlijk ook, hè? Nou, laten we kijken wat er naar bier is gekomen, dan.
1: Roland de Buxemeister.
0: Ach.
1: Daar heb toch wel weer een opmerkelijke opmerking vandaag. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op de laatste 7e augustus van 2026...
0: Ik kom maar.
1: ...wil ik graag horen Benny met Amigo Charlie Brown.
0: Benny? Is dat Benny...
1: Benny?
0: Big Benny?
1: Nee, je is een andere Benny.
0: Oh.
1: Maar ik heb hem even voorgeloesterd. Het is wel lekker, hoor. We kennen het allemaal. Hey, Amigo Charlie, maar dan een Duitse versie.
0: Ja, dat gaat van dicht aan, hè?
1: Ja, zeker. Petra Stroom.
0: Uh-huh.
1: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Ik wil een keer Marshmallow Moonshine horen met Het Schoot Vandaag.
0: Het is zeker goed vandaag, ja. Dat vind ik zo'n plezier.
1: En daar is hij dan weer.
0: Wie?
1: De Prins Oud Gelijn.
0: Hoppakee, onze hoogheid Prins Hansje Vaassen.
1: Jazeker. Hij zegt, vandaag een toepasselijke voorgloeier... Weekend van Earth and Fire.
0: Oeh, ja, ik kreeg wel concurrentie.
1: Hij zegt
0: van
1: Rip Journey Kaagman.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik vind het altijd zo bruut klinken, Rip.
1: Ja.
0: De bus Rip, maar dat is rest wel in Rest peace. In Peace. Ja. Dus dat snap ik dan wel weer.
1: Pak ik nog even Ronald mee?
0: Ja, pak ik. Ja.
1: Goedemorgen, omdat ik gisteren roet in het eten gooide. Pascal, luister goed.
0: Ja.
1: Ga ik vandaag mee met de Nolan Sisters.
0: Hey, I'm in the mood for dancing. Grote vriendengroep van mij.
1: Het ja, tandje komt eraan, mensen.
0: Ja, ja, goed, maar... dat weet ik niet. Maar Jos, je rookt, ik ken ik altijd zorgen voor gans gedangers, hè. Gin dobre, ja. Jos.
3: Gin dobre, Maarten en Pascal. Goedemorgen, gloeiopjes. Op, het is een feel good Friday. Ja, zo rustig wie je het de laatste dagen hebt gehad. Heb ik gisteren weer drukker gehad. Ik heb gisteren na het werk nog even een kort interview gehad over Noord Scoort. Dat is een informarkt die we hier organiseren in Brunsen Noord. En dat heet een informarkt weer van allerlei instanties en verenigingen die in Brunsen Noord aanwezig zijn. Om de lui te informeren wat, wat we allemaal hebben. Mm-hmm. En dan kunnen we ook de politie, brandweer, politie. Dus we maken er ook meteen een zwaailichtendag van.
0: Zwaailichtendag.
3: En daarna heb ik een vergadering gehad van de... Ja, van de werkgroep activiteiten van de vastelovende Bronsum.
0: Ja.
3: En daar hebben we de sleuteloverdracht besproken.
0: Kijk.
3: We hebben de parelordeuitreiking besproken.
0: Onar.
3: We hebben dat bepaald weer de parelorde gekregen.
0: Oh, dat hoorde we dan al.
3: Ja, dus het was een vruchtig dagje gisteren.
0: Zeker,
3: en
0: voor
3: de vuurgloeier hou ik gedacht aan Biawa Meva. Dat is een oud liedje wat in een nieuw jasje is gestoken. Disco Polo. Wie ik dat van de week ook al heb genoemd.
0: Ja.
3: En dat is een hartstikke leuk liedje. Ik zeg, je maakt er een hele zonne dag van. Een heel mooi weekend. En af weer een schnitzel en radio.
0: Radio, als de clip, net zo fijn, de clip is net zo fijn als het liedje, dan weet ik het wel, joh. Het ziet er gewoon, het ziet er gewoon uit. Ja, ja, dat is fantastisch, man. De clips kunnen ze mooi maken vandaag, hè. Maar ik ben wel benieuwd wie dat straks gaat doen. En nu de EU heeft bepaald dat ze als ze iets met AI maakt, dat ze dat dan even kenbaar moest maken.
1: Dit is gemaakt met AI. Gelukkig hoeven wij dat niet te doen, want wij zijn er gewoon iedere dag live.
0: En we zien echt...

0: Zometeen 10 minuten nog, dan beginnen ze weer aan de Heuvel aan Vierdaagse, dagje nummer 2. Uiteraard zijn onze gloeibappies ook aanwezig. Jan de Beeldhouwer en Mia en Marco Huppert. Die zien we rondlopen. We gaan straks even contact met ze opnemen. Misschien wie de eerste dag is verlopen. Maar we huurden al gistermiddag een ene keer van... Wow, ik ben er al, Jan de Beeldhouwer.
1: Ja, dat waren vrug.
0: Zeker, lekker het zunkje gezet, hè?
1: Ik zal het zeggen, we hebben er ook andere mensen bij gekregen.
0: Echt hoor? Ik ben benieuwd.
1: Dacht ik het later.
0: Ja?
1: Ze zitten eerst rustig te ontbijten.
0: Oh, die mensen.
1: En ik heb met ze afgesproken dat we ze even kunnen bellen.
0: De vlecht roept mee al, hè?
1: Ja. De geit pas om een uur of 11 lopen, maar we kennen ze eerder bellen.
0: Nou, gewoon zo meteen zeker even door. En sowieso heb je ons al aan de lening. Dat is Henkie Leenders. Henk, goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen, Paske van Maarten. Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Hey Henkie.
2: Ja, en de positieve nummers ga ik eens voor... Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
2: Met het plots overleden van Johnny Kaagman.
0: Ja,
2: lijkt me dat wel een gepast nummer. Weekend.
0: Weekend, stripje erbij.
2: Van
0: ja.
2: Earth & Fire.
0: Juist.
2: Fijne dag in de studio. Alvast een heel fijn weekend.
0: Ja, dankjewel man.
2: Warm weekend gewend. Oh. En we horen ons waarschijnlijk maandag. Radio, hè?
0: Radio, hè? Dankjewel. We hebben er één stuk van de naam even afgehoord, Maarten. Want het was het te lang, hè? Was Earth and Fire.
1: Earth and Fire.
0: Earth and Fire.
1: En als er wind bij komt, dan hebben ze gans andere muziek.
0: Ja, dan klinkt disco-achtig, hè? Maar goed, dit weekend was al goed. Ho, tijd voor... Hey. Hebben we een... Nee, die hebben we al gehad.
1: Weer een andere hey.
0: We hebben een beroemdheid bij ons in de uitzending.
1: Oh, ik zie het inderdaad.
0: Ja, het is niet zomaar immers.
1: Koning Herodes zelf.
0: Ja, Herodes is hemzelf. Sjoen, dat we natuurlijk ook kennis hebben kunnen maken met zijn grote beeldenis op beeldbord langs de weg. Ik zeg tegen hem van, moest eens kijken door. Oh, is dat niet? Ja,
1: dat is hem.
0: Dat is Mario.
1: Ja, ja.
0: It's me, Mario. Hè? Ja.
3: Goedemorgen. Goedemorgen, Pascal.
0: It's me, Mario.
3: Op deze spannende vrijdag. Spannend.
0: Nee,
3: het is helemaal niet spannend. Nee. Zeg ik nou. De spanning hebben we achter de rug na die grote brand de afgelopen week. Maar goed. Dat schijnt onder controle te zijn. Ik zie ook niks meer, dus dat gaat allemaal prima. Hey, voor deze vrijdag, Feel Good Friday, ik ga mee pas.

0: Pascal.
1: Met?
0: Want ik vind het ook een geweldige plaats. De Nolan Sisters. En I'm in the mood for dancing. Ik wens jullie een geweldige vrijdag. En radio.
2: Ja, dat was een klein beetje gaan oefenen natuurlijk. Van de
3: om de toffels heen lopen.
2: Ja, moet je eens even kijken. Ik heb geen joh.
3: Ja, ja.
2: Als ik een skippiebal, dan neem ik er mee. Van hey, die kan je er aan kijken. Het geluk gezongen. Misschien zijn het geluk vandaag wel een mini-kantje om er mee te maken met die plaat van de Nolan Sisters. Hey, Mario.

0: Zo hé, nou, ik was al een beetje te oefenen. Maar dat gaat allemaal gans goed komen voor de rest van vandaag. Dit is L1 met de ochtendshow. En we huurden de drekskaters met een gelukkig oog. Bijna is het zover, het is bijna 7 uur. Maar voor het 7 uur is, moeten we toch nog eens even gaan kijken naar Diana. Goedemorgen meid, welkom in de uitzending. Diana was in bijdrage.
1: Goedemorgen Maarten en Pascal. Hey, goedemorgen gloeiwappies. Voor deze vriendenkonings voor de Bee Gees met Stayin' Alive. Allemaal een heel gezellig weekend.
0: Radio. Goed, ook een heel fijn, gezellig weekend. Hè. Dankjewel, fijn dat ze een keer dat je bij was. Zo meteen nog de bijdrage van Schraven, Schilder is er al. Heike Spits is er weer.
2: Hartstikke druk.
0: Het is keidruk, zinnig, hè. Man. Hé, hey, Annemieke is er ook. Annemieester. Ja. Nou ja, dat wordt de drukte van belang. Trek even een nummerke als je binnenkomt hier bij de kassa. En als de nummerke 6 is, ben je zo meteen in de buurt. En nummerke 7 kun je er achteraan. Maar Mario Head, het eerste nummerke, nummer 4.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Meijel. De auto botste hard op een boom. FC Landgraaf is getroffen door vernielingen op het eigen sportcomplex. Het is al de vierde voetbalvereniging in korte tijd die te maken krijgt met vandalisme. En de vakvereniging Brandweervrijwilligers vraagt zich af waarom de werkwijze van de brandweer tijdens de natuurbrand in Venray niet eerder is aangepast vanwege de aanwezigheid van munitie in de bodem.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
3: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
2: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
4: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
2: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden.
5: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
6: Hey Frank.
7: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
6: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
7: Oh ja, joh.
6: Gereedschapkist, meterkast.
7: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
6: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
7: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
8: Top! Jij blijft Bob.
6: Maf Kees.
7: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
9: Gevaarlijk goedkoop. Highlight.

0: Zeker op deze Feel Good Friday. En de dag, ze zien weer begos, hè? 7 minuten. Die eerste lopers die. Ja, die marcheren weer, hè?
1: Links, rechts, links, rechts.
0: Ja, dat is ook mee gewoon. En dan stuur ik die even weg. Geef ze maar even mee door een paar kilometer.
1: Ah, oké.
0: Hoi. Was wel om 7:30 voor hier in, voor nu, hè? Dus een holse hier, hè? Goed, Annemieke, goedemorgen, meetje. Welkom in de uitzending. Hallo, kus.
2: Goedemorgen, Asco en Maarten.
0: Hallo.
2: En alle gloeiwappies op deze Feel Good Friday.
0: Dat is het.
2: Yes, ik dacht vandaag, stuur maar eens lekker vrucht erin.
0: Ja, dus
2: dan ben je er ook zeker bij.
0: Ja.
2: Vandaag starten we eens heerlijk van een toes. Dat is ook wel eens lekker
0: de bus
2: lekker over de hoed. Voor de hutstorm. Helemaal fijn gestroomd, was het laat en mocht ik een bus met een hoes nemen. Dus,
0: dat is fijn voor de baas.
2: Ik heb niks te klagen, zou ik maar zeggen.
0: Nee.
2: Nou, voor de Feel Good Friday plaat voor vandaag. Ik heb wel eens vaker aangevocht.
0: Ja,
2: Moa Lolita, dat vind ik toch wel een leuk liedje.
0: Moa Lolita.
2: Dat is altijd wel een leuke jeugdherinnering dus. Wimit, iedereen een fijne dag en radio.
0: Radio, Moa Lolita. Goed, maar zeker erbij zitten hier op het Lieske, dat toch al best wel lang is. Maar goed, er zijn wel een paar platen bij die een beetje een voorrang hebben vandaag.
1: Ja, Fire.
0: En een of andere Nolan Sisters.
1: Ja, zet er nog maar een streepje bij, want haar wil hem ook.
0: Haar, ja. Haar, held. Dankjewel, Haar.
1: En Annemie ook.
0: Annemie ook, ja. Dankjewel. Belt niet op vandaag, hè?
1: Nee.
0: Ronald ook?
1: Nee. Jawel. Die heeft wel weer een favorietje van mij.
0: Ja.
1: Even kijken, het is een beetje een guilty pleasure.
0: Oeh.
1: Sade.
0: Oeh.
1: King of Sorrow.
0: Oeh. Sade, King of Sorrow.
1: Ja.
0: Hey, wacht even, Annemiek wil toch niet ook de Nolan Sisters? Wil ze wisselen, Annemiek?
2: Oh ja, wat Ron aanvroeg is natuurlijk ook wel heel erg leuk, hè. Oya Lili van K3. Dan mocht ik ook wel even met ons,
0: vind
2: ik.
0: Nou, zeg
2: want het is toch wel een van de leukste jeugdsentimenten ooit. Lekker mee bleren en zingen met K3, heerlijk. Dus ik kom volgende week ook wel mee dan, hè? Met
0: dat geloof ik.
2: Kans op kaarten voor K3 te winnen.
0: Zeker.
2: Ja, dat wil ik wel eens proberen. Zo ga je genig. Dus ik gewoon lekker met Rob met. En inderdaad, morgen gewoon gezellig samen op het terras zitten.
0: Oh,
2: dus Maarten en Pascal, als je niks te doen hebt, schuif lekker aan.
0: Hoi,
1: Johan. Dat jou al, hè?
0: Ja, dat zei je wel. Maar we zeggen al, Maarten en de Pruus en ik gewoon boem, boem, boem doen. Ja, wat is boem, boem, boem? Dat is iets met...
1: Dat is geen terras in ieder geval.
0: Stampte patat is op een rij vanmorgen. Dus, zullen we even oefenen? Ik kom er, hè? Hey, mama, hey, yo.
1: Het leeft.
0: Hey, yo. Hey, yo. Zo, hè? Hey, yo.
1: Met galm klinkt dat beter.
0: Ja, klinkt het sowieso beter. Wat is voor nog I'm in the mood? Dat klinkt nog veel beter. Maar zover is het nog niet. Eerst maar eens kijken wat André het.
1: Ja, André Jansen. Goedemorgen, heren. Ik probeer het gewoon nog eens met Dance Yourself Dizzy van Liquid Gold.
0: Ach.
1: Vind ik ook wel een beetje richting de Nolan Sisters gaan. Dat is een beetje dezelfde tijd, hè. Groetjes en radio, zegt hij. André, uit Boxmeer. Of... zegt hij, Liv Marie van de Pavaier.
0: Ja, wacht even jongens, maar even voor stil. Ik heb net een berichtje binnen van de NOS. Acteur Peter Faber is overleden.
1: Ach.
0: Ja, 82 jaar. En van, ja,
1: daar schrik ik van.
0: Ja, ik zit het nu in één keer. Ik heb een breaking bang. Moest ik kijken, in 2018, wieveel helden er eigenlijk gewoon. En dat is toch een van mijn helden, vroeger bij Schatjes. Dat was toch een van de film Mama is Boos. Kent ze toch nog wel?
1: Ja, zeker.
0: Is toch van ons heen gegaan. My god, wat is allemaal aan de hand? In het Limburgse landje verder boete. Poeh, 82 jaar. Nou, rest in peace, kunnen we dat wel weer zeggen. Ja.

0: hot van Ina. En hoppakee, boot is niet zo hot, maar het werd wel weer 26 graden. Hè. Vanmorgen toen we hier naartoe kwamen, ik... Dus dan dat de verwarming in de auto nog inderdaad. Ja, dat is wel aangeslagen, joh, want het was 13 graden. Ik wil het toch in de Pascal-mobiel, in de Pauze-mobiel wil ik het toch wel 20 graden hebben. Is toch wel lekker?
1: Och, mietje.
0: Dat is een aaie oets voor een mietje.
1: Ja, ik mocht het zeggen tegen
0: Dirk. Ja, dan mogen ze alles zeggen, jongen. Ik heb er graag een meute mee. Rob van Hoven had een reactie op de bus van... Ja,
1: Annemieke.
0: Ja, van Annemieke. We zitten natuurlijk met ontzettend veel taxichauffeurs. Rob, vertel eens even. Wat, wie zit het?
2: Ja, man. Even terugkomen op Annemieke. Die zag dat ze fijn de bus toe zit.
0: Ja.
2: Nou, als taxichauffeur en loondienstbus... en dat is de taxi... toestoon of de taxibus, dan mocht de baas zich per dag 15 minuten intrekken. Dus ik moet ook eerder een dag 15 minuten afstoon aan de baas. Omdat je taxivoertuig bij mij toe hebt staan. En dat is CO-matig is dat toegestoon. Groetjes.
0: Groetjes. Oh.
1: Wat is dat?
0: Ja, dat vroeg ik ook aan. Wat is van de rare CO's.
1: Krijg je dan extra een rundje een blukje om privé met zo'n wagen rijden?
0: Ja, ik denk als toch maar op een team bij die werkbeurs van maken de hoed bedoel. Dan veel moet er drie keer rijden. Ik bedoel, ik snap het niet. Maar goed, maar niet goed. Iedere branche zangers natuurlijk en iedere CEO is zangers. Maar dan weten we wel een beetje wie de taxiwereld ineens zit.
1: Ja, ik denk weer hier drie kwartier. En dat is ook niet in ons salaris metgenomen.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Dus die hoeft niet naar de baas toe te rieën.
0: Ja.
1: Dus trekken ze dan eraf.
0: Ja, goed. Nou, dat kan gebeuren. Laten we eens even kijken. We hebben het niet even een minuut aftrekken. We hebben gewoon een minuut erbij doen, want het is druk deze ochtend. Ja. Wat kunnen we nog erbij schrijven,
1: Maarten? Ik heb hier Hai Smits, die zegt... Goedemorgen, groeispiralen. Doe maar Fossies lievelingsnummer van K3.
0: Hola, jullie.
1: Maar Robert Loke, die gaat dan weer voor Earth and Fire met Weekend.
0: Ja, zit Tommy.
1: Glenda... Die zegt, doe mij maar de Nolan Sisters.
0: De Nolan Sisters, doe jij het hel tegen hel, jongens.
1: En Ronnie Notemans, die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Ja, op deze Feel Good Friday kon ik voor Hooked on a Feeling van Blue Sweat...
0: Hoppakee.
1: Fijne uitzending van Ronnie Notemans.
0: Ronnie Notemans,
1: donder. Marley Zijlstra, die gaat voor Earth and Fire met Weekend ook.
0: Ja, Weekend.
1: En Peter Meijer, goedemorgen Maarten en Pascal. Feel Good Friday, ik ga ook mee voor Jan Smit met Tranquilo.
0: Tranquilo.
1: Een lekker zomerliedje bij... blijf bij de mooie zomerse weer natuurlijk, hè, zegt hij. Robbie Bakkers, die gaat voor Earth and Fire met Weekend.
0: Nou, moest eens even kijken. Dan werd het toch nog even een beetje spannend. Maar even tellen, hoor. Maar we zien nog niet, jongens. Zijn nog van alles binnenkomen hier. Kent zich ook nog even aan mij door natuurlijk. Via de L1-app, Lord van de Guur. Want er zit een veel goed plaat om een weekend mee te beginnen. We gaan naar Miley Cyrus, The Midnight Sky. Just know he, uiteraard bij L1.

0: Ik roer de koffers in. Gisteren werd ons ontvallen Johnny Kaakman. En zojuist bekend geworden dat Peter Faber is overleden. 82 jaar. Ach, Peter Fabertje. Zeden nog eens vader deed moeilijk had met de opvoeding van de kinderen bij schatjes. Ho, ho, ho. Wat is dit? Viespeuk? Heerlijke film vond ik dat altijd. Ik heb me zo vaak gezien.
1: Ja, zeker.
0: Dat bij die tweede film, Mama's
1: Boys. Een oorlogsfilm werd het op een gegeven moment.
0: Eigenlijk waar, hè. Ach, jongens. Die jongen die verroot er maar van alles uit, hoor.
1: Er komt er nog één binnen.
0: Wat?
1: Mark van Dijk.
0: Ja, ga je hem redden?
1: Ik denk het misschien wel. Ik wil wisselen naar de Nolan Sisters.
0: Oh, dat gaat makkelijk. Hoor, ik heb gaan schoten. Maar goed, veel z'n best. John, hallo.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Goedemorgen,
2: Groeiwappies. We zijn ook weer een beetje wakker.
0: Ja, een beetje wakker.
2: Iedereen een fijne dag verder.
0: Dankjewel, man.
2: En vandaag is goed wel Friday.
0: Ja, ja.
2: Ik zat te denken aan K3.
0: Ja. Oh, nee,
2: la, la.
0: Oh, ja.
2: Ja, la, la, la, la, la. Hoetjes, hoi, ben hier hoor. Fijne weekend allemaal.
0: Zeker, nou, iedereen heeft er zin in, hè?
3: Zing mee met K3. K3.
0: Volgende week komen we de doorn, gaan we ze weggeven. Kaarten voor de K3 in de Doolhof. En dat beurt gaat, jongens. Oh ja, Lele is een van de favorieten. En de mogen volgende week misschien wel meezingen. Maar we hebben platen een stukje geknipt. En ik mocht ze afzingen. En als het goed afzingt, ja, dan best kunnen we de winnaar hier bij L1.
1: Zeker.
0: Ik ben echt benieuwd wie er dan maar volgende week gaat lopen. Dan, gelukkig heb ik hier nog Leon.
1: Ja, Leon. Die komt ook met een lekker nummer, hoor.
0: Welke dan?
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Ja.
1: Een feel-good plaat. En daar kan ik mij ook wel in vinden.
0: Welke?
1: De Mountain Crew met Amsterdam. Die kwam als Amsterdam.
0: Ja, ja, dat is ik ook gezegd. Ja, heerlijk, joh. Ja, ja.
1: Radier van Leon Moetgelen.
0: Maar goed, dicht heb ik geteld. Nou. Ik ben klaar voor mijn dansje.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja, nou, kom maar.
1: Ik heb goed geteld.
0: Kom maar.
1: 8 stemmen?
0: Ja, voor de Nolan Sisters aan de moed
1: voor. Oh nee. 7 stemmen?
0: Ja, de Nolan Sisters.
1: Nee. Voor de Nolan Sisters.
0: Nee. Wat?
1: 8 stemmen? Voor Earth and Fire.
0: Dus?
1: Weer pech. En ik heb het dich zo gegund.
0: Nee, man. Echt, hoor?
1: Ja. Dan mocht ze het natellen wat mij betreft.
0: Ja, ik sluit
1: het op. Telraam komt hier altijd.
0: Ja, ik nou goed. Nou, volgende week weer. Nou goed, vandaag is het aan de Waal geboren Earth and Fire.
1: Wel terecht ook, toch?
0: En tuurlijk, hè. Ten nagedachtenis is aan Johnny Kaakman. Dankjewel, Limmer, voor het stemmen. En deze keer op het Spotify.

0: Tickets voor K3 in Tegelen.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert. Beweegt Limburg.
3: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
2: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hekkert, beweegt Limburg.
3: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van €80.000. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
5: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
6: Houd misdaad uit je buurt.
5: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: 19:30 voor de laatste nieuws, Maarten. FC Landgraven is getroffen door vernielingen op het eigen sportcomplex. Van een tractor die vrijwilligers gebruiken voor het onderhoud zijn de ruiten vernield. Club heeft aangifte gedaan en bekijkt camerabeelden. FC Landgraaf is al de vierde voetbalvereniging in korte tijd die te maken krijgt met vandalisme na Waasrade, Amsterrade en Alfa Sport. Een bestuurder is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Meijel. Zijn auto botste op de scheidingsweg hard tegen een boom. Slachtoffer raakte bekneld en moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. En daarna is hij zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vakvereniging Brandweer Vrijwilligers vraagt zich af waarom de werkwijze van de brandweer tijdens de natuurbrand in Venray niet eerder is aangepast vanwege de aanwezigheid van munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem. Brandweerlieden liepen daardoor extra risico. Nadat tijdens het blussen ontploffingen waren gehoord, werd de EOD ingeschakeld en paste de brandweer haar werkwijze pas aan. Een speedboot met 3 opvarenden is gisteravond gezonken op de Maas in Maastricht. Dat gebeurde ter hoogte van de John F. Kennedy-brug. De 3 personen werden door de brandweer uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer in Limburg vrij zonnig en droog. Er staat weinig wind en vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 25 graden. Vanavond klaart het verder op en koelt het snel af.

0: We gaan eens even beepen wat er allemaal aan de handjes in de wereld en ook in dit lunch.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ah, we hoorden het zojuist al. En net na 7 uur kwam het bericht binnen. Acteur Peter Faber is overleden. We kennen hem uit veel films, waaronder Schatjes in 1984... waarin hij zijn 4 brutale kinderen in bedwang probeerde te houden.
2: Dat betekent dat u de zaak er zo voor staan, ik vanaf vandaag, de 26e, je moeder is getuige, ik elke pesterij, elke poging van jullie kant om ons het bloed onder de nagels vandaan te treiteren, met gelijke munt zal terugbetalen.
0: Ja, dat lukte niet helemaal, die film. Nee. Verder speelde Peter Faber in Siske de Rat, waar hij de vader was van Siske. Hij blonk ook uit op het toneel en won 2 keer de toonaangevende toneelprijs Louis d'Or. Hij is 82 jaar geworden. Maandag is er in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord een openbaar afscheid van Peter Faber. Mensen kunnen in de ochtend de laatste groet gaan brengen.
3: De duinbrand bij Ouddorp is onder controle. Brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
4: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
3: Ja, de brand woedde ruim 7 uur en kon worden tegengehouden door natte, daar is hij weer, stoplijnen. Dat is in feite een sproeisysteem, zoals je dat kent in de tuin, maar dan in het groot.
0: En dan tabaksgigant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met behulp van kunstmatige intelligentie. Een groep artsen diende een klacht in. Een advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
5: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte.
0: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens dan weer naar de website van de EU werden gestuurd.
3: Het gaat hard met de eclipsbrillen, want woensdag is de grootste gedeeltelijke zonsverduistering te zien sinds 1999. De zon, de aarde en de maan staan dan in 1 rechte lijn en dus zie je maar 1 randje van de zon. Om dat goed en veilig te kunnen zien heb je zo'n eclipsbril nodig. Ondanks dat die flink duurder zijn geworden, zijn ze niet aan te slepen, zegt deze verkoper tegen Hart van Nederland.
6: We zijn wel eens wat gewend. Er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dus dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks. Maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
3: Eigenlijk dus een hele sterke zonnebril, zo kun je het ook noemen.
0: Ja.
3: Kijk dus ook niet door een gaatje van een cd heen, waarschuwen oogartsen. Want dan heb je kans dat je ogen blijvend beschadigd.
0: Ja, moet je door de cd zelf kijken. Oppervlak. Dan.
3: Wie heeft er nou nog een cd?
0: Ah, die ligt ergens nog wel, hoor. En in Nederland kunnen mensen van hetzelfde geslacht al 25 jaar met elkaar trouwen. Dat jubileum werd gisteravond gevierd op de World Pride. Op het Museumplein in Amsterdam mocht iedereen voor de gelegenheid met elkaar trouwen, voor de lol, in een gigantische roze opblaaskerk.
7: And what is your answer?
8: Yes, I most certainly do.
7: I hereby declare you for one day. You're married, you may kiss the bride.
9: Gefeliciteerd Annemarie en Teerza.
10: Bedankt.
9: Was het een moeilijke beslissing?
10: Nee, zeker niet. We kwamen hier en we wisten gelijk al, dit gaan we doen.
11: Ik heb zulke emotionele momenten gezien van mensen die hier vandaag met elkaar wilden trouwen.
9: Het doet iets met ze, terwijl ze weten dat het niet echt is.
11: Precies, het is gewoon genieten vandaag.
0: Ja, het was niet echt, maar trouwen was niet gratis. Je moest wel even een kaartje kopen.
3: En dan even voetbal, want Ajax en Twente zijn weer iets dichter bij het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax versloeg thuis het Ierse Shelburne met 3-1. En FC Twente had geen enkele moeite met het Slovaakse Dutch. De Tukkers wonnen namelijk met, hou je vast, 6-0.
0: Wow.
3: Trainer Van den Brom stelde wat andere spelers op en was daardoor tevreden.
12: Als dan alle 4 de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat we, ja, dat het geslaagd was. Dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Kan niet op.
3: Ja, volgende week zijn de returns en dan volgen nog de play-offs voor de poolfase van die Conference League.
0: En wat gebeurt er meer vandaag? Ja, de FC Cambuur trapt het nieuwe seizoen van de Eredivisie af met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. Uiteraard gaan we hier straks rond de 20:20 ook bijpraten wat er allemaal staat te gebeuren in het Limburgse voetbal gebeuren, want ook dat start natuurlijk weer. En de wielrensters in de Tour de France van, die wacht de zware bergrit naar de Mont Ventoux. En tot zover het mediaoverzicht hier bij L1.

0: Malone in de LN Ochtendshow. Ik ben zo ontzettend benieuwd of het goed weer is vandaag voor de Manjeleers van de Heuvelland Vierdaagse.
1: Nou ja, je kunt zelf dat wel een beetje inschatten. Want vanmorgen stond jij op en kwam je buiten richting L1. En moest je rijden met de auto en kwam je buiten en zei je...
0: Skaat, hè, joh. Ja. Maar toen was het 13 graden. En hier in Maastricht was het zelfs 10 graden. Dus ja. Ik ben benieuwd, als er komt 7 nog een startbus... Hoeveel gaat het op dat moment is dat? Misschien een graadje 15, 16? Moet ik even Jeske meenemen.
1: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Maar ja, goed, al lopende word je lekker warm.
0: Gewoon zo meteen maar eens even bellen.
1: Het zonnetje schijnt fantastisch. En omdat jij het over die Heuveland Vierdaagse hebt... beginnen we daar in de buurt, dus natuurlijk wel een beetje afstand... op Maastricht graag een airport met Helmut Weiser.
2: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leent Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we overwegend zonnig weer. We zien een blauwe hemel, we zien een wolk in de lucht en er zijn geen vliegtuigstrepen die waarneembaar zijn. Wel zien we over de totale breedte van het zuidoosten richting oosten aan de horizon een oranje-gele gloed verschijnen. Als we langzaam van het zuidoosten richting het oosten gaan, zien we daar weer de fireball verschijnen. De opkomende zon die ons vandaag toch weer van 15 uur aan daglicht voorziet. Iets minder weer dan gisteren, maar zoals gisteren ook genoemd, we kunnen er zeker mee vooruit. Vanuit het oosten richting het noorden, ja, ook daar is die lucht kraakblauw, hemelsblauw, zou Wiltura zeggen. Temperatuur 11 graden, behoorlijk fris rond het tijdstip. We hebben wat moeten inleveren rond het tijdstip, maar de nachten daarvoor zijn een stuk frisser geworden en wel beter. Er staat een zwakke zuidenwind met bijna geen windvlaag van betekenis. Het is droog, beloven we droog te blijven. Dus we kunnen ze opmaken toch voor een mooie dag en een mooi weekend qua temperaturen. Verder zou ik zeggen, denk aan die zonnebril, goed smeren, aan het drinken, aan de dieren en natuurlijk aan de ouderen. Verder wensen jullie een fijn weekend, fijn sportweekend toe. Radio, hè?
0: Radio, dankjewel Helmut Weiser. En welke twee platen zitten erin vandaag?
1: Wiltura.
0: En?
1: Heb ik even gemist.
0: Fireball.
1: Oh ja, Fireball.
0: Ja.
1: Dat was trouwens prachtig om te zien, hè?
0: Ja, zeker.
1: Fireball.
0: Zeker was dat prachtig om te zien. Nou, Sjoen net de lepjes verstopt had, hè? Kwart voor acht, ja, dus L1 met de ochtendshow. Vorige week geven we kaarten weg voor K3. Die komen in de Doolhof in Tegelen. En misschien zien die kaarten wel voor dicht, maar dan moesten ze wel op de kop kennen, al die platen.
1: Ja, ja.
0: Ben benieuwd. Goed, waar komen we in?
1: Nog meer blauwe lucht.
0: Nog meer.
1: En wat noordelijker in de provincie.
0: Ja.
1: Wie André van Maris.
3: Goedemorgen Pascal en Maarten op deze vredige morgen van Noordegrashoek, de weerwaarneming. Het is fris vanmorgen. Er was een heel klein beetje wind, amper merkbaar. Maar wel een strak blauwe log met een opkomende zon natuurlijk. Ja, dat belooft weer een zomersdagje te worden vandaag. We hebben een frisse nacht achter de rug. Maar het is vanmorgen wel lekker om naar boete te zien. Tja, en in de loop van de dag zullen die temperaturen toch weer op gaan lopen. Nou, pak een beetje een graad of 5, 26 denk ik vandaag. Dan moet het maar doen. Goed blijven drinken.
1: Ja.
3: En ik zou zeggen, tot de volgende week weer. Een fijne dag in de studio en... Radio A.
0: Vanuit de Graashoogte was er weer André van Maris met zijn dagelijkse weerwaarneming voor het noorden van de provincie.
1: Zag het er prachtig uit, hè?
0: Het ziet er prachtig uit. Zo prachtig goed. Ik ga zo meteen die ochtend rolhoeken opmaken, want het zonnetje, ik heb sommige ramen bij alleen al naar binnen toe.
1: Het ziet er prachtig uit. Het
0: ziet er gewoon goed, joh. Daar ben ik toch benieuwd, want ja, Peter Meijer, de heeft altijd verschillende plekken is er al geweest, hè, deze week. Maar ja, gehoord vandaag weer
1: Hij was veelvuldig in Maasbracht.
0: Mm-hmm.
1: Hij was bijvoorbeeld bij het Sluizencomplex, hè?
0: Ja.
1: Vandaag is hij weer wat verder gaan lopen en is hij in Stevensweert.
4: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars L1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Stevensweert bij de vestingwerken. Ja, het is vanochtend een hele frisse ochtend met 11 graden. Maar wel een hele blauwe lucht. Nagenoeg geen wind. En het wordt vandaag toch een hele mooie zomerdag met 3, 24, misschien wel 25 graden. Voor de rest, ja, geniet ervan. En als je buiten bent, de zon is nog steeds krachtig. Smeer je goed in. En maak er een mooi weekend van. En tot maandag.
0: Radio, hè? Hij grossiert natuurlijk in wateren die...

0: weekend. Drukken met fietskop in de auto over de nachtsif. En dan is het ganse boterhammetrommelke hartstikke leeg, jongens. En misschien heb je wel een guilty pleasure boterhammetrommelke met K3 erop.
1: Zing mee met K3. K3.
0: Volgende week komen we er door niet meer alleen meezingen met K3. En dan zegt dan West van, oh, dat zit al die platen. Ik zing ze met mijn kinderen al die ganse dag. Meisjes in de dol van. Vuur op de kaarten, hier liggen bij alleen. Ik ga ze volgende week binnen. Ze komen namelijk in de Dolen van Tegelen. En volgende week gaan we eens even kijken wie de grootste fan is hier van K3. Maar goed, de fan van Lopen, dat zien Jan de Beeldhouwer, Marco Nina Huppers. Maar ook Erwin van de Beuken, Oemijl, die komen we straks ook even volgen. Wist dat was eerst een bellen? Even met Jantje bellen?
2: Ja.
0: Door we zo meteen.
2: Volgens mij loopt het snelst.
0: Ja, dat ben ik wel zeker. En dat duidt niet met de auto, met de vleegtuig of met de boer. Nee, gewoon met zijn eigen poetertjes. Zijn eigen veurtjes. We gaan eens even vragen of er al wat blow op zien gekomen. Of dat allemaal van mij veld. Of er nog een show in de dag heeft gehad gisteren. Zeker op het veld, als de trucums. Dat ze on een boog doorlopen. Ze denkt bij zichzelf van yes! De eerste 28 kilometer zitten in de bijen. Dit is Rowan Heerzen op L1. Onder mij.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
2: Voor elke keukenwens en elk budget is EKN...

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
5: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Meijel. De auto botste hard op een boom. FC Landgraaf is getroffen door vernielingen op het eigen sportcomplex. Het is al de vierde voetbalvereniging in korte tijd die te maken krijgt met vandalisme. En de vakvereniging Brandweervrijwilligers vraagt zich af waarom de werkwijze van de brandweer tijdens de natuurbrand in Venray niet eerder is aangepast vanwege de aanwezigheid van munitie in de bodem.
6: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
8: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Ja, dat moeten weten. Weet je dat er agent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
7: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar, 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
9: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
7: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden.
10: Hey Frank.
11: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
10: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
11: Oh ja, joh.
10: Gereedschapkist, meterkast.
11: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
10: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
11: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
12: Top! Jij blijft Bob.
10: Maf Kees.
11: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
13: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
0: Nu
14: Bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
15: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
16: Liefde voor Limburg. Wakker leren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Okay. En zo kunnen we niet alleen maar weekend door de bier, maar ook weer gewoon het eindpunt van vandaag, wat betreft de mensen die meiden met de Heuveland Vierdaagse. Kregen van Marco Huppels al een paar foto's binnen, met op een keertje over de mensen die de 8,7 kilometer doen.
1: Ja.
0: Komen vandaag door Houten, Ter Blijt, komen ze langs, Vilt. En ze komen in Valkenburg, hebben we truc. Ja, dus spek met eier.
2: Ik zie ook spek met eier inderdaad binnenkomen. Daar zit er nu aan.
0: Ja, dat hebben ze
2: wel
0: nodig.
2: Dat hebben ze wel nodig om te kunnen lopen natuurlijk. En een straffe bak staat er ook bij.
0: Ja, dat moet ook zeker een strafbijksje. Maar goed, wie is het dan met Thij de Beeldhouwer? Want ik ben toch wel eens even benieuwd.
2: Jan,
0: wie het met,
2: Jan.
0: Of, nee, Jan de Beeldhouwer, ja. Thij de Schilder is het en Jan de Beeldhouwer. Van allerlei mensen in ons geleden. 9 voor 8 in al een uur en 9 minuten het lopen. De eerste lopers weer. En onze Jan dit uit de 24 kilometer Duiter. Dat is best wel veel.
3: Goedemorgen, jongens.
0: Goedemorgen, kerel. Meneer de Beeldhouwer, hoe maakt u het?
3: Goed, heel goed.
0: Ja, de eerste dag, wie is het voor gewoon, jong? Was het zwaar voor dich?
3: Nee, heel lichtjes was het.
2: Er was al vroeg binnen.
3: Ja, ik was om 11:30 al binnen.
0: Maar goed, de Heuveland staat wel bekend door de beklimmingen. Welke klim vond je nou het pittigste de laatste?
3: Vandaag hebben we de beklimmingen.
0: Ja, en waar ga je allemaal overheen?
3: Twee keer de Bemelerberg en dan richting Gasthuis.
0: In richting Gasthuis. En dan heb je, neem ik aan, ook wel een rugzakje mee, waar je toch van allerlei spulletjes in hebt. Wat zit er in jouw rugzakje?
3: Ja, drinken, eten, fruit. Sokken.
0: Sokken, ja. Heb je al blaren gehad dan?
3: Nee.
0: Wat is nou de reden dat jij geen blaren hebt? Of heb je gewoon heel fijn gisteren nog eventjes in een badje gedaan en goed verzorgd?
3: Lekker een bad gelegen.
0: Heb je helemaal een bad gelegen, Jan?
3: Ja, helemaal lekker een bad.
0: Heb je goed gedaan, jongen. Nou goed, wat is voor jou de grootste uitdaging eigenlijk? De afstand, de heuvels of het gewoon 4 dagen volhouden?
3: Gewoon 4 dagen volhouden.
0: Ja, maar vertel ons even, neem eens even mee. Want we hoorden van jou wel dat je net na 12 uur gistermiddag dat je over de steep kwam. En dat je kunt zeggen van ja, de eerste dag zit erop. Wat heb je allemaal nog gedaan?
3: Daarna hebben we lekker een biertje gedronken en dan zijn we naar huis gegaan.
0: Oh, lekker. Nou, dat is niet zoveel dan, hè? Ik had verwacht dat je eigenlijk wel eventjes had gekeken hoe de andere mensen vergaan is.
3: Maar de eerste dag moet je een beetje rustig aandoen. En vandaag blijven we wat langer hangen.
0: Oh, zo zit dat in elkaar.
2: En wat voor overnachtingslocatie hebben jullie dan?
3: Ik heb een hotel in Valkenburg.
0: Oh. Was dat moeilijk om te krijgen, zo'n hotel? Want ik neem maar...
3: Nee, ik zit er al 15 jaar. Er zitten alleen wandelaars.
0: Oh, je hoeft alleen maar te bellen en zeggen van hier is hij weer. Jan de Beeldhouwer, daar ben ik er weer.
3: Ja.
0: Wat was het nou de mooiste plekje wat je gisteren tegen bent gekomen op de route?
3: Gisteren hebben we over Margraten plateau langs het Amerikaans kerkhof gelopen.
0: Ja, dat is altijd wel indrukwekkend daar. Heb je er even bij stilgestaan?
3: Ja, we zijn even eroverheen gelopen.
0: Ja, dus ik ben er ook één keer zelf geweest. Ja, dat is iets dat vergeet je nooit meer natuurlijk, hè?
3: Nee.
0: En dan gaan we het even over de liedjes hebben. Want ja, we weten natuurlijk dat er overal altijd van die liedjes gezongen worden. Wat is het favoriete liedje bij jullie in de optocht?
3: Dat is hier niet. Hier zit zijn rust.
0: Lekker
3: rust. Geen muziek.
2: Geen potje met vet ook.
0: Nou, dan moet je toch wel de oortjes in hebben af en toe, hè? Of zit je gewoon alleen
3: daar? Nee, genieten van de natuur.
0: Ja, dat moet je ook zeker doen, Jan. Nou goed, de komende dagen ga je het weer even lekker door. Misschien dat we je maandag dan even terugbellen om te kijken hoe dat het verlopen is, hè?
2: Of strakjes,
0: hè? Waar zit je nu? Waar kunnen de mensen
3: jou... Ik ben bijna op de post, ik dier een keer.
0: Waar kunnen ze jou aan herkennen?
3: Ik heb een petje van Heuveland en...
0: Alleen trouw,
3: Jan.
0: Ja, kijk, dat doe je
2: zo
0: goed.
2: Zo hoor het graag.
0: Jan, huppakee, de volgende kilometers. En dankjewel dat jij voor bij ons een uitzending was.
3: Ja, jongens, tot maandag.
0: Hoi, Jan de Beeldhouwer.
4: L1 Ochtendshow.

0: All in all, een heuvel zitten Limburgers. Al zien ze misschien mensen wegbrengen. Wel verre orde, zoals Roel de Jong, die is buschauffeur. En er zit inmiddels weer binnen in Spanje. Laat eens even huren, waar ben je, Roel? Hallo?
1: Kijk eens, Maarten en Pascal. Wij zijn er, althans, wat de mensen stappen. We staan alle bussen.
0: Oh, Spanje, maar kijk.
1: De hoofdstraat van Lorettemar.
0: Lorettemar.
1: Tot maandag.
0: Tot maandag, fijn. Dat we huren dat we minstens in werken gewoon die voor in het Limburgse land in de verre zijn, in het vreemde.
2: Ja, Roel is toch wel onze ultieme buschauffeur, hè?
0: Ze hebben maar wetzuur. Het weer de mensen door een gans busje vol gebracht. En die gewoon lekker vakantie vieren. En er zijn natuurlijk ook veel mensen die hebben een bijdrage wat betreft de Heuvelland Vierdaagse. Want daar kregen we ook een fotootje van. Van Leer de Vouwers. Ze zegt, ja, gisteren was mijn man Jacques zo lief om zijn zus te helpen als vrijwilliger van de Heuvelland Vierdaagse. Of steeds al bij een controlepost.
2: Ja, dat staat er ook bij. Controle.
0: Controle, ja. Controle staat hij erbij. CDMI. Dat is prachtig. We gaan straks nog veel meer mensen volgen. Want we hadden een familie uit Meijl hadden we te pakken gekregen.
2: Het is een slechter.
0: De slechter op Meijl.
2: Ja, de slechter van Meijl.
0: We komen straks bellen. Hibi L1.

0: Holiday.
1: L1 Media Overzicht.
2: Ja, deze dag, we zitten op vrijdag de 7e van augustus, hebben we deze ochtend te horen gekregen dat acteur Peter Faber is overleden. Hij was bekend van vele rollen, zowel op toneel als tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje, Schatjes, en was hij de vader van Siske de Rat.
3: Ziet er goed uit.
4: Dank je. Wil je wat van me drinken?
3: Geef maar een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij gingen scheiden? Dat kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Maar heb je toch niks.
2: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023... met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Begin juli werd Faber opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. Hij is 82 jaar geworden.
5: Dan de duinbrand bij Ouddorp. Die is onder controle. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
6: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
5: Ja, de brand woedde ruim 7 uur en kon worden tegengehouden door natte stoplijnen. Dat is in feite een sproeisysteem zoals je dat kent in je tuin, maar dan in het groot uitgevoerd.
2: Tabaksgigant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met behulp van kunstmatige intelligentie. Een groep artsen diende een klacht in. Een advocaat vertelt waar de tabaksfabrikant zich schuldig aan heeft gemaakt.
7: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte.
2: Er hingen grote posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werden gestuurd.
5: En het gaat hard met de eclipsbrillen, want woensdag is de grootste gedeeltelijke zonsverduistering te zien sinds 1999. De zon, de aarde en de maan die staan dan in één rechte lijn en dus zie je maar een randje van de zon. Om dat goed en veilig te kunnen zien, heb je zo'n bril nodig. Ondanks dat die flink duurder zijn geworden, zijn ze niet aan te slepen, zegt deze verkoper.
8: We zijn wel eens wat gewend. Er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we het nog nooit meegemaakt. Dus dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks. Maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
2: Maar kun je het ook met een cd'tje doen?
5: Nou, het advies is om dat ook niet te doen. In ieder geval niet door het gaatje van die cd kijken. Ja. Oogartsen waarschuwen daarvoor. Want ook dan heb je kans dat je je ogen zelfs blijvend beschadigt.
2: Even opletten dus. En in Nederland kunnen mensen van hetzelfde geslacht al 25 jaar met elkaar trouwen. En dat jubileum werd gisteravond gevierd op de World Pride. Op het Museumplein in Amsterdam mocht iedereen voor de gelegenheid met elkaar trouwen. Voor de lol in een gigantische roze opblaaskerk.
9: And what is your answer?
10: Yes, I most certainly do.
9: I hereby declare you for one day. You're married, you make his surprise.
11: Gefeliciteerd Annemarie en Tirza.
12: Bedankt.
11: Was het een moeilijke beslissing?
12: Nee, zeker niet. We kwamen hier en we wisten gelijk al, dit gaan we doen.
11: Ik heb zulke emotionele momenten gezien van mensen die hier vandaag met elkaar wilden trouwen.
13: Het doet iets met ze, terwijl ze weten dat het niet echt is.
11: Precies, het is gewoon genieten vandaag.
2: Ja, zeker genieten. Maar het trouwen was niet gratis, je moest wel een kaartje kopen.
5: Nou, het is vandaag 7 augustus. De wielrenners in de Tour de France van... Ja, die wachten nog een zware bergrit naar de Mont Ventoux.
2: Oh, die rots.
5: En ja, het voetbalseizoen gaat weer van start. Hè. De Eredivisie onder andere. SC Cambuur trapt dat nieuwe seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Excelsior.
2: Excelsior. Nou, straks over een dik uurtje. Dan gaan we eens even kijken hoe het ervoor staat allemaal met het Limburgse bord gebeuren. Doen met Jelle Kleine. Maar eerst

0: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
1: Houd misdaad uit je buurt.
0: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
2: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
4: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
3: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
4: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Groter in wonen. Maastricht.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren... en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen... die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Het is 8:30, het laatste Limburgse nieuws hoor je van Maarten.
12: Voetbalclub FC Landgraaf is getroffen door vernielingen op het eigen sportcomplex. Van een tractor die vrijwilligers gebruiken voor het onderhoud zijn bijvoorbeeld de ruiten vernield. De club heeft aangifte gedaan en bekijkt camerabeelden. FC Landgraaf is al de vierde voetbalvereniging in korte tijd die te maken krijgt met vandalisme na Vaasraden, Amsterraden en Alfa Sport. Een bestuurder is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Meijel. Zijn auto botste op de scheidingsweg hard tegen een boom. Het slachtoffer raakte bekneld en moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Daarna is hij zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vakvereniging Brandweervrijwilligers vraagt zich af waarom de werkwijze van de brandweer tijdens de natuurbrand in Venray niet eerder is aangepast vanwege de aanwezigheid van munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem. Brandweerlieden liepen daardoor extra risico. Nadat tijdens het blussen ontploffingen waren gehoord, werd de EOD ingeschakeld en paste de brandweer haar werkwijze pas aan. Een speedboot met drie opvarenden is gisteravond gezonken op de Maas in Maastricht. Dat gebeurde ter hoogte van de John F. Kennedy-brug. Drie personen werden door de brandweer uit het water gehaald. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer in Limburg, vrij zonnig en droog. Er staat weinig wind en vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 25 graden. Vanavond klaart het verder op, maar koelt het wel snel af.

0: Straks hoort om eens even, hebben we ook de families allemaal meelopen zien in de Heuveland Vierdaagse. Dat huurden we gisteren ook al van de organisatie. Die zeiden van ja, het is echt een loop ook voor allemaal families. Kent ze toch te maken vanaf 8 kilometer toe. Dus ja, zover is eigenlijk maar wil, zeg maar. En de eerste mensen hebben we al gevolgd deze ochtend. Dat was Jan de Beeldhouwer. Der loopte 24 kilometer. En de duidelijk goed.
1: 28.
0: 28 zelfs. Nou, het is dan nog veel meer. Maar ja, goed, als ze dan ergens bus en dan moest ze natuurlijk ook wel de zorgen dat ze een kamer hebben. En ja, dat is wel gehuurd, hè. Hogere btw overnachtingen vanaf begin dit jaar. Dat maakt de toeristische ondernemers vooraf behoorlijk nerveus. Ook in Arsen zijn er dit jaar minder toeristen en komen boekingen vaker pas laat op het laatste moment binnen. Toch blijft het dorp veel vakantiegangers trekken en kijken ondernemers met vertrouwen vooruit. Onze collega's van Omroep Venlo spraken met Robert Blok van Resort Arsen en Lennart Peters van de Maasparel.
2: We zien nog steeds wel dat de mensen ons weten te vinden in Arsen. Maar we merken toch wel dat er in Arsen en ook in de wereld heel veel aan de hand is momenteel.
3: Daarmee doelt Peters onder meer op de maaswerken die momenteel in het dorp plaatsvinden. Volgens beide heren is Arsen daardoor tijdelijk minder aantrekkelijk voor toeristen. Maar dat is zeker niet de belangrijkste reden.
4: Ja, voornamelijk de btw-verhoging heeft er heel veel mee te maken. Daardoor zijn de prijzen natuurlijk flink hoger geworden. In eerste instantie was de btw 9% tot en met vorig jaar. En dan vanaf dit jaar is dat in één keer opgehoogd naar 21% vanuit de wetgeving. Ja, en dat is natuurlijk een grote stap. Ik hoor wel van collega-bedrijven, met name aan de kust, dat daar het aantal Duitsers echt tot wel 30% is afgenomen. Omdat Duitsers Nederland echt duur vinden. Ik denk dat er toch nog wel veel Duitsers hier komen. Ik merk het hier nog niet zozeer. Omdat ze natuurlijk toch heel dicht bij die grens zitten. Dus als ze willen tanken of boodschappen doen, dat is in Duitsland goedkoper. Dus dan kunnen ze ook heel makkelijk even de grens overgaan.
3: Volgens Blok heeft de regio nog altijd genoeg te bieden aan toeristen. Die met veel plezier naar deze regio blijven komen.
5: Ja, gezelligheid. Mooie locatie, mooie omgeving. Dus wat dat betreft top.
6: En je kan hier leuk fietsen. Je kan naar Duitsland voor die pretparken. Nu zijn ze allemaal naar Ierland. En dit is dus een uitgelezen dag voor ons om een rondje te fietsen. En dat is hier natuurlijk ook fantastisch mooi om te doen.
7: Ik vind het hier fantastisch. Ik vind het een prachtige regio. De mensen zijn vriendelijk. Ik vind het hier gewoon heel leuk.
8: Nou, wel de mooie last minute gezien online. Dus dat is eigenlijk de reden. We hebben niet specifiek Limburg gekozen. Maar omdat we een mooie aanbieding zagen. Dus dat is eigenlijk de reden. Ja, we zijn nog niet eerder in Limburg op vakantie geweest.
4: Nou, de vakantie is in zoverre veranderd dat ze inderdaad steeds meer last minute boeken. Voorheen boekten ze 2-3 weken van tevoren. Zelfs ver in het verleden terug boeken ze al in januari. Om zeker te zijn dat ze in de zomer een plekje hebben. Maar nu gebeurt het dat mensen op vrijdagochtend om 10:30 boeken en 's middags om 4:00 voor de deur staan. Nou, over het algemeen is de ervaring wel dat als er zo'n prijsverhoging komt, dan zie je een klein dipje in omzet en bezetting. En dan hadden we dat in coronatijd eigenlijk ook een beetje. Maar dan zie je daarna eigenlijk toch wel weer dat het aantrekt. En ik hoorde vanochtend ook op de televisie dat het vertrouwen van ondernemers en consumenten weer gestegen is ten opzichte van de afgelopen maanden. Dus nou ja, dan is dat weer een positief geluid, om het zo maar te zeggen.
2: Ik zie de toekomst wel positief in. Momenteel zijn er veel werkzaamheden aan de hand in Arsen vanwege de nieuwe dijken. En volgend jaar moet dat allemaal klaar zijn. En dan hebben we dadelijk een prachtig nieuw centrum in Arsen.
0: Ja, dit is inderdaad wel mooi. Maar goed, je voelt het wel in de beurs natuurlijk. Als de BTW op overnachtingen in het begin van het jaar omhoog gaat. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen er even afwachten van. Zullen we gaan? Zullen we niet gewoon? Maar het is wel schoen in de Limburgse Lijn. Dat huurden ze wel. Dit is Beppie Kraft van Walter Kroes. Over de Brug.
9: Plein is verlaten. Het is weer.

kan er nog maar weinig vertellen. Gisteren was het wel zo dat er verjaardag was van Neil Armstrong. Is de man die de allereerste keer in de top had gezet op de maan. Oh, waanzinnig. Ik kan er weinig mensen zeggen, hè, dat ze van, ik heb op de maan gestaan. De mensen zeggen van, ja, dat kluiven we allemaal.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dag, twee even rug. Goedemorgen. Welkom bij de uitzending. Ik neem aan dat je vandaag weer in een lekker ontbijtje zit.
1: Ja, ik zit toevallig wel lekker in een warm croissantje en gebakken eiken. Lekkere verse sudrans. Het kan niet op.
0: Nou, het kan niet op, inderdaad. Maar een stukje vlees erbij, neem ik aan.
1: Jazeker. We hebben een lekkere grillworst kriegen we vandaag.
2: Is het goed? Ja. Je hebt zelf goed metgenomen?
1: Nee, dat toch niet. Nee. Wat ze hier maken, dat is ook allemaal goed spul.
0: Oh, okay. Ja, zeker. Ja. Hey, maar ik neem aan dat je een vakantie hebt en je denkt van met z'n wat we gewoon lekker gaat moois doen, dan gaan we lekker naar het zuiden toe, even nog geul en dan daarna een heerlijk stukje wandelen. Want de eerste keer mee door met de Wandervierdaagse, de Heuvelandvierdaagse, wie is het verlopen?
1: Ja, tot nu toe geweldig, inderdaad. De eerste keer, we hebben ja, 2 weken mogen we van deze vakantie genieten. We zijn begonnen eigenlijk in het Zwarte Woud in Duitsland. Daar hebben wij al wat vuurproefjes mogen doen om eraan te wennen. En nu de 2e week zijn we dan begonnen hier in het zuiden van Limburg om te starten aan de Wandervierdaagse. En ik moet zeggen, dat bevalt ons geweldig.
0: Ja.
1: Gisteren was al een prachtige dag. Super weer hebben gehad. En een zeer mooi uitgestrekte wandeling hebben mogen beleven. En een perfecte organisatie, moet ik zeggen.
0: Dat is mooi om te horen, maar normaal zou ik me toch wel afvragen. Want waarom word je niet lekker naar Spanje, zon, zee, strand? Maar je zegt, we gaan lekker gaan ondernemen, wandelen.
1: Ja, zeker. Weet je, als je een paar uurtjes witcher bent dan zo'n eigen dorp, er is zoveel moois te beleven. Daar hoeven wij niet voor naar het Butjeland eigenlijk in te gaan.
0: Kijk, heel erg graag. Ik wil even een applausje vergeven voor deze uitspraak. Want er is niks zo fijn als ons eigen Limburgse land, hè?
1: Ja, zeker. En als je hier al richting het zuiden in gaat, ja, dan wanen we wel in een heel ander gebied. En dat is gewoon fantastisch. Niet dat de mijl niet zon is. Dat is ook hartstikke zon, want daar hebben we ook heel veel zon en goede evenementen. Maar ik moet zeggen, als je dan deze kant op gaat, dan is het echt genieten.
0: Ja, mijl is natuurlijk op de kaart gezet door de mooie Limburg een paar jaar geleden. Hebben we er lekker allemaal kunnen kijken door het ganse dorp heen. Maar nu moeten we toch eens even in het zuiden gaan kijken. Je hebt het gisteren ook gedaan. Heb je blaren aan de vuurtjes?
1: Nou, blaren dat wel niet, maar daarom pakken wij ook samen de 14 kilometer. De wederhelft Sandra, die heeft een beetje last van de knij. En ik zit een beetje mee heel spoor. Dus we moeten wel een beetje lust van dat lichaam. Dus pakken we de 14 kilometer en doen we daar lekker rustig op ons gemak. Zodat we van al het moois wat hier deze regio te bieden heeft, kunnen genieten. Dus heerlijk.
0: Ik neem aan dat je ondertussen ook heel veel foto's maakt van het mooie Limburgse landschap.
1: Ja, we komen op prachtige plaatsen dat ik denk van, god, is hij hier ook nog? Ja, dat is echt gewoon fantastisch. Ja. En ook met de mensen rondom me heen, er doen er wel ontiegelijk veel mee, zo'n 8000, wat ik heb begrepen. Maar er onderweg ving ik geen laas van.
0: Nee, die hebben lekker ook.
1: Nee, maar ik bedoel, gelopt lekker met die mensen. En ooit loop ook wel stukken zoa alleen. En dan maken we eens een preutje mee, iemand in een heel ander dorp. Ja, dat is gewoon echt super gezellig.
2: Waar wordt dan over gepraat?
1: Eigenlijk over de ervaringen van hun. Sommigen die hebben ook voor de eerste keer meegedaan, sommigen die lopen al voor de 18e keer mee. Gewoon de ervaringen en gehuurd steeds terugkomen, dat gewoon perfect georganiseerd is. En dat moet je eigenlijk meegemaakt hebben, dit.
0: Zijn er nog veel Limburgers of komen zo mensen uit de andere provincies tegen?
1: Nee, we komen ook andere provincies tegen, zeker. Ja. En dat maakt het ook wel heel schon om hier aan mee te doen. Maar natuurlijk ook wel uit Peel en Maas.
0: Zeker. Ik heb wel bekende tegen van, hé, dat loopt slechter, zo geet dat, hè?
1: Ja.
0: Goed, nou, wie laat wordt je weer van start?
1: Nou, wij maken nou ons ontbijtje lekker af en dan stappen we de fiets op. En dan is er nog zo'n kleine 8 kilometer fietsen. Dus tot het evenemententerrein. En dan gaan we lekker starten, gaan we ons inchecken. En dan gaan we een heerlijke route wandelen van 14 kilometer. Met prachtig weer, wat we weer voor de boeg hebben vandaag.
0: We gaan ook ontzettend veel succes wensen. Erben en Sander van den Beuken, goed mee als door mij en de Heuvel af vandaag. En dankjewel dat je voor al even voor Scammer maken op de radio.
1: Gerrie
0: gedaan.
1: Succes
0: hoi,
1: met de
0: uitzending. Ja, hoi, dankjewel. Hoi. Ja, we zullen net kijken naar die foto's van Maarten van dat kerkje met al dat...
2: Oh, jongen, dat is alles op wat je hartje begeert. Hè.
0: Dit is alleen met de ochtendshow en Gotcha and Somebody That I Used To Know.
3: Now and then I think of when we were together.

0: Breukelen.
1: XXX Loets Ballen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Ballen in Wurselen.
2: Gevaarlijk goedkoop.

0: Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Meijel. De auto botste hard op een boom. FC Landgraaf is getroffen door vernielingen op het eigen sportcomplex. Het is al de vierde voetbalvereniging in korte tijd die te maken krijgt met vandalisme. En de vakvereniging Brandweervrijwilligers vraagt zich af waarom de werkwijze van de brandweer tijdens de natuurbrand in Venray niet eerder is aangepast vanwege de aanwezigheid van munitie in de bodem.
8: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
10: Ziet er goed uit.
11: Dank je. Wil je wat van me drinken?
10: Geef maar een biertje. Dat zou er van zich als wij gingen scheiden. Dat kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Het zijn er met mij getrouwd blijven. Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Mij heb je toch niks.
9: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
12: Ik zag dat een patiënteninformatie van gynaecologen. En dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
9: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden.
13: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
14: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
13: Feel their magic and be there.
14: Get your tickets at dedoolhof.nl.
15: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen.
16: Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
17: Hekkert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
18: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
17: Ontdek nu bij Hekkert de nieuwe Leap Motor B05 al vanaf €25.995.
19: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
20: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.

0: dat ik toch het woord vulva-lip net gehuurd heb.
1: Hè?
0: Ja, heb ze niet gehuurd. Hoofdredacteur van de Dingen van Dalen, dit gezag, begon het woordje vulva-lip opnemen. Vulva-lippen komt in de Dikke Vandaal te staan. Het krijgt dus de officiële status van Nederlandse taal. Dat huurden we net. Nu is allemaal. Ja, kan je straks maar even terugkomen wat net het is. En straks gaan we het ook hebben over de sport. Want ja, Eredivisie voetbal begint weer.
2: Vrief tien pupsje uit die ogen.
0: Doe weer eens even.
2: Spring maar uit die warme bed.

0: wakker werd.
1: Ja.
0: Wakker brieven met een L. Hij hoort de show.
2: De slechter Oud Meijl hadden we al aan de lijn. De meiden met de Heuvelland Vierdaagse. De familie Hupperts, die komen uit het Hoge Noorden. Uit Rede Emst. Komen we straks gewoon even bellen in de Ellen of the Show. De volgende deze dag de wandelaars van de Heuvelland Vierdaagse. En wandelen is populairder dan ooit. En dan merken ze de ogen. Ruim 8000 deelnemers gingen gisteren van start. Een record. En opvallend is dat steeds meer complete gezinnen meelopen. Onze collega Judith Kuipers wandelde ook een stukje mee. Maar doet dat met de familie Lumens uit Bergen ter Blijt. Van zelf de jongste kinderen. En de tackle, Thatcher, die kilometers trotseren.
3: Daar is Eva. Luc. Guusje. Nena. Sophie. Julie.
4: Daniel.
5: Audrey.
4: Sjoerd.
5: Sylvie.
6: Stephanie.
7: En als laatste Leon.
5: We zijn eigenlijk met drie zussen en de partners en onze zes kinderen. Dus voor zijn één grote familie, ja.
8: Wie weet gaat gelopen?
5: 8 kilometer.
8: En je hebt ook de hond weer gezien.
6: Ja, dat klopt.
8: Wie het, hè?
6: Dat is Thatcher.
9: De familie gaat met hond Thatcher en jongste lid Eva van 5 op pad naar het startpunt van de Heuveland Wandelvierdaagse, waar dit jaar veel mensen aan deelnemen.
10: We hebben iets meer dan 8000 deelnemers. We zullen rond de 8100 deelnemers uitkomen. Dat is meer dan andere jaren en dat is zelfs een record. Want we hebben nog nooit zoveel deelnemers aan de start gehad.
8: Wie komt dat, denk ze?
10: Ja, een combinatie van goede promotie maken, maar vooral ook het mooie weer wat het op dit moment is. Het is echt wel wandelweer.
8: Zou het ook zo kunnen zijn dat jullie gewoon steeds meer zijn gaan wandelen?
10: Ja, dat huurt en dat lezen we natuurlijk ook in onderzoeken. En dat profiteren we als evenement zeker ook wel aan het.
9: Na de teamjaal kan de familie op pad. Het is de derde keer dat ze deelnemen en dat doen ze om verschillende redenen.
11: Ja, gezelligheid. Dus gisteren is een opening en dat is ook wel heel erg leuk om naartoe te gaan. Kingen vinden het ook heel erg leuk met van allerlei optredens en zo. En ja, goed, via daar wandelen, we zijn als familie allemaal bij.
8: En de kinderen, doen die veel gamen? Zit die normaal dikker stil of zijn het wel doeners?
11: Nou, ze zitten wel veel achter de schermpjes. Maar we stimuleren het wel. We gaan ook dikker op pad en ook wel met ons allen.
8: Ja. Top, succes!
11: Oké. Ja, dankjewel.
2: Lekker net, hè? Met zoete zin. Hè? De familie Lumens uit Bergen ter Blijt. Samen meiden met de tackle, Thatcher. Kilometers trotseren. En de jongste kinderen die over allemaal mee. Dat is een fijne van de Heuveland vandaag. Ze hebben zo gewoon een gooi pakbier die we gisteren nog aan de lien hadden.
1: Ja, zeker.
2: Straks volgen we nog de familie Hupperts. Maar eerst gaan we naar Ecuador. Tenminste, gaan we naar Loesteren. Door met Tash in de Ellen Ochtend Show.

0: Nou ja, geluk kan ze niet kopen. Ik had een klein beetje geluk moeten hebben, maar dan had ik eerder moeten zien. Maar ik had veel eind juli mijn seizoenskaart van VVV moeten horen. Dan had ik fijn in de vernieuwde spelerstunnel gestoord. Maar het is toch niet nu niet in. Ja, Jelle, dat was het geweest natuurlijk. Hè. Met de naam Pascal van Lindendoor. Ja, steekt hij de naam er ook in? Of heb
1: nee. Maar dat zou wel een mooie zesde richting ja. Trouwe aanhangen.
0: Ja, ik vind dat wel iets moois dat ze dat daar gedaan hebben. Ja. Want we gaan op de Shadow staat, dan weten we dat het weer zover is. Voetbalseizoen staat voor de deur. Vanavond met twee Limburgse clubs in actie. Tot we beginnen met mijn clubske VVV. Spelen als enige thuis tegen Heracles. Hoe staat de ploeg ervoor?
1: Ja, VVV als club moet je misschien wel vragen hoe staan ze ervoor. Ja. Want ze hebben nieuwe eigenaren, nieuwe technisch directeur, nieuwe trainer met Marinus Dijkhuizen. En toch ook wel een aantal nieuwe spelers. Een mix van jong talent en routine. En als routinier is bijvoorbeeld Alex Schalk gehaald. Nou, die heeft een keur aan clubs, is dertiger. En wordt toch ook wel een beetje gezien, althans dat wordt zijn rol, als een soort van mentor voor al die jonge gasten.
2: Nou ja, een beetje wel. Daar maken ze ook goed gebruik van. Hè. Veel vragen, veel willen weten. En
3: wat voor vragen krijg je dan van de jongens bijvoorbeeld?
2: Ja, wat voor vragen krijg je? Ja, kijk, je merkt gewoon bepaalde situaties op trainingen en wedstrijden, die heb ik sneller door dan een ander. Dat is gewoon omdat je ervaren bent in tegen verschillende systemen spelen, tegen verschillende culturen. En dat heb je iets sneller door. En dan kan je de jongens daarmee gewoon helpen, weet je wel. En dat is eigenlijk ook wel, dat hoort er ook bij op deze leeftijd natuurlijk.
0: Ja, we hoorden dus ook Sam Kale, onze verslaggever die bij de Cool was. Voel je daar ook een andere sfeer nu alles daar veranderd is?
1: Nou, het is niet zozeer anders, maar ze steken hun ambities niet onder stoelen of banken. Hè? Ja? Serieus meedoen om een play-off ticket. Dat lukte vorig seizoen gewoon uiteindelijk niet. En dat moet nu wel. Schalk zegt verderop in dit interview ook, maar ik ben niet alleen ervaren, maar ik ben nog zeker niet uitgeblust. En ik ben ook niet hier alleen om de mentor uit te hangen. Ik kom hier om play-offs te spelen. En hij noemt dan het voorbeeld toen ik een aantal jaren geleden met ADO hier speelde. Speelden we tegen elkaar in de Eredivisie.
0: Ja.
1: Zij heeft nog een bepaald beeld van VVV dat het ook veel beter kan.
0: Ja, en mod. En vanavond gaan we het voor eerst keer zien dan absoluut. Tegen Heracles. Andere club die vanavond speelt is Rode JC. Zijn zij klaar voor de competitie?
1: Ja, zij gaan op bezoek bij FC Emmen. Dat is meteen de verste uitwedstrijd van dit seizoen voor de Kerkradenaren. Zijn ze klaar? En ik denk dat eigenlijk voor al die clubs geldt. Ze zitten nog in een soort van verlengde voorbereiding. Want de selecties zijn nog niet allemaal compleet. Roda heeft gisteren afscheid genomen van de Duitse middenvelder Joey Müller. Maar wie komt daarvoor terug? Dat is een beetje dan de vraag. Dus of Roda klaar is, dat gaan we vanavond zien. Het is een hele grote groep van clubs die in diezelfde range van de ranglijst spelen. Roda wil de top 5 aanvallen. Gaat dus ook voor promotie. Maar ja, er zijn er nog een paar die dat willen. Ja. Dus ik denk dat een goede start Roda wel serieus zou kunnen helpen. En ook de club zou kunnen helpen om spelers over de streep te trekken om naar Kerkrade te komen.
0: We elkaar toch even aftasten, zeker aan het begin van het seizoen.
1: Ja, absoluut.
0: Hey, dan ontbreken Fortuna en Vervenigen het lijstje. Wanneer komen zij in actie?
1: Ja, Fortuna morgenavond. Gaan we straks bij Rian Mode in Roeteregio wat dieper op in. Ik ga even bij de training van Fortuna kijken, die in om 11 uur. Fortuna begint morgenavond met een pittige kluif. Uit tegen landskampioen PSV.
0: Oh ja, dat is leuk.
1: En er zijn nog wel wat veranderingen bij Fortuna. Nieuwe spelers, nieuwe gezichten. Wel dezelfde trainer, Danny Buijs. Dus dat is altijd garantie voor spektakel.
0: Zeker.
1: En MVV, die sluiten speelronde 1 voor wat betreft de Limburgse clubs af. Op zondag, einde van de middag, 16:45, aftrap in de Geuselt tegen Jong FC Utrecht. Zou moeten kunnen voor de eerste keer. Maar MVV heeft dan ook heel wat goed te maken voor seizoen 19e.
0: Ja,
1: dat moet beter.
0: Straks bij Rian dus meer. En uiteraard meer vind je op onze site lnieuws.nl. Dit is

0: regelen.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
8: Half 10, laatste limmers en nieuws hoor je van Maarten.
9: Situatie na de grote natuurbrand bij Venray is weliswaar stabiel, maar nog lang niet voorbij. In de Boshuizenbergen laait het vuur op sommige plekken nog op en de brandweer blijft er patrouilleren. Ook omwonenden merken de gevolgen. Er is nog rookoverlast tussen Venray en Boksmeer. Rijden tot en met zondag ook geen treinen. De nasleep kan volgens de brandweer nog zeker een week duren. FC Landgraaf is getroffen door vernielingen op het eigen sportcomplex. Van een tractor die vrijwilligers gebruiken van het onderhoud zijn bijvoorbeeld de ruiten vernield. De club heeft aangifte gedaan en bekijkt camerabeelden. FC Landgraaf is al de vierde voetbalvereniging in korte tijd die te maken krijgt met vandalisme na Vaasraden, Amsterraden en Alfasport. De vakbeweging Brandweervrijwilligers vraagt zich af waarom de werkwijze van de brandweer tijdens de natuurbrand in Venray niet eerder is aangepast vanwege de aanwezigheid van munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem. Brandweerlieden liepen daardoor extra risico. Nadat tijdens het blussen ontploffingen waren gehoord, werd de EOD ingeschakeld en paste de brandweer de werkwijze pas aan. Een speedboot met drie opvarenden is gisteravond gezonken op de Maas in Maastricht. Dat gebeurde ter hoogte van de John F. Kennedy-brug. De drie personen werden door de brandweer uit het water gehaald. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer in Limburg vrij zonnig en droog. Er staat weinig wind en vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 25 graden. Vanavond klaart het verder op en koelt het snel af.
10: Liefde voor Limburg, dit is L1.

0: 13 graden. Wend er maar een beetje aan, want volgende morgen zit er weer de R in de morgen. Dat is weer een beetje kaaier. 4 uur voor half 10, dus LA met de ochtendshow. Vanochtend kregen we in één keer een breaking binnen. Oftewel een heel belangrijk bericht. Dat acteur Peter Faber is overleden, 82-jarige leeftijd. Hij werd begin juli opgenomen in het ziekenhuis omdat hij benauwd was. Hij bleek te gaan om hartproblemen die niet meer verholpen konden worden. Peter Faber speelde films als Max Havelaar, Soldaat van Oranje en Schatjes, waarin hij zijn brutale kinderen in bedwang probeerde te houden.
1: Dat betekent dat u de zaken er zo voor staan, ik vanaf vandaag, de 26e, je moeder is getuige, ik elke pesterij, elke poging van jullie kant om ons het bloed onder de nagels vandaan te treiteren, met gelijke munt zal terugbetalen.
0: Ja, dat lukte niet helemaal, hè. Het werd één grote oorlog.
2: Het was een slagveld.
0: Hank Balian was de producent van Schatjes. Hij herinnert zich Faber als een veelzijdig mens.
3: Komend van toneel, hij heeft ook nog een filmprogramma geproduceerd. En ik me een beetje in de jaren 70, tweede half jaren 70. En filmacteur en toneelacteur. En daar is hij natuurlijk begonnen. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ja, maandag 17 augustus is er in Amsterdam een openbaar afscheid van Peter Faber. En mensen kunnen in de ochtend dan een laatste groet aan hem brengen.

0: weer de vreugde ook al. Uiteraard met de vrijbuiters. Ik ken ze deze nog. Naar de aaien.
1: Ries de pap met prumkes, tra-la-la-la-la.
0: Hey.
1: Ries de pap met prumkes, tra-la-la-la-la.
0: Ah, dat is een lekker oudje natuurlijk van de vrijbuiters. En misschien is er nog wel gezongen, maar we huurden vanmorgen al van de mensen die zeiden van, nou, er werd weinig gezongen via de Heuveland Vierdaagse. Vooral gelopen en ook zeker met goede families. Tackles waren erbij, de Tackle Tesser was samen met de familie Loemens uit Bergen te blijden te lopen. Onze collega Judith Kuipers die maakte er een schoene reportage van. Kent ze nog even zien op onze site ellennieuws.nl. Maar ja, dan is de vraag, wie is het met de familie Huppert?
2: Nou, inderdaad.
0: Marco, goedemorgen.
3: Goedemorgen,
0: naar de hallo, de bus is weer onderweg.
3: Wij zijn op moment op rustpunt.
0: Oh, het rustpuntje. Ja, we zagen vanmorgen zagen we wat foto's van jullie binnenkomen. Dat jullie beginnen de dag met spek en eieren.
2: Ja.
3: 100%. Eigenlijk moet een goede basis liggen, toch?
0: Ja, zeer zeker. En dan daarna even grote bankjes gemasseerd?
3: Nee, rustig aan door. Rustig aan opbouwen.
0: Je hebt het gisteren allemaal goed doorgekomen, ziet Grut?
3: Ja hoor.
0: Vertel eens.
3: Lekker rustig door van Duits op Leiden richting Meers en door terug. Het was geweldig om te doen.
0: En wie gaat het toch vandaag eigenlijk?
3: Vandaag is er vandaag in Terblijd, logisch, het startlocatie en eindlocatie. En vandaag heet het nog het Valkenburg naar het Shimano Center.
0: Oh,
3: en dat is ook voor een moment.
0: Oh ja, we zien al een groot keertje wat ze ons gestuurd hebben. Ze kennen tenminste een klein beetje meekijken. Nou, 8,7 kilometer is niet niks, hè?
3: Ben je nu al op de helft geweest?
0: Ja, dat is allemaal fantastisch. Nou goed, dan wie laat je hier binnen nu al? En dan gewoon eens even kijken natuurlijk straks bij andere mensen wie het allemaal geeft. Want we hadden Herman van de Beuken natuurlijk ook al een lien. De slechte hoed mij al de 14 kilometer loop. Ik hoor u ontzettend veel succes wensen vandaag, Marco.
3: Hey, dank je.
0: De groetjes, hè?
2: Hoi.
3: Dank je. Hoi.
0: Wie zal de organisatie het vinden op dit moment? Ik verom het toch af.
2: Rooie pankbier, hè?
0: Ja, even rooie pankbier bellen. Eens kijken of die een lien krijgen. Dat zal natuurlijk wel hartstikke druk zien.
4: Dat
0: huurden we ook voor de mensen. Die zeiden allemaal, ja, het is allemaal zo goed.

0: geregeld en dat allemaal. Het is fantastisch. En zeker ook allemaal die families bij jij, hè?
1: Ja, het is heel veel. Ja. We hebben echt heel veel gezinnen met kinderen die meewandelen tijdens deze vakantieperiode. Dus dat is ook heel leuk om te zien.
2: Ja. Zie je er ook uitvallers al?
1: Niet dat voor weten. Maar moet ik eerlijk zeggen dat ze zich niet allemaal melden als ze zouden uitvallen. Maar ik heb niet zo tot nu al echt uitvallers zien.
0: Dus eigenlijk is dit een editie hoe de burgers kunt doen toe.
1: Tot nu toe echt fantastisch, ja. Ja, absoluut. Okay. Absoluut.
0: We gaan vandaag ook wat heuvelkens op. Kent ze ons even meenemen welke heuvelkens daar beuveren gewoon?
1: Ja, heuvelkens. We gaan in ieder geval vandaag richting de kanten van Blankenberg, Welsde, richting Gulpen. Die kanten gewoon van, vandaag op.
0: En een prachtig werk, hè?
1: Ja, absoluut. Heel lekker, heel lekker. Ik sta nu zelf ook op een post in Blankenberg. Ik ben hier een keer. Ja, dat zag je echt op hier zo. Heel mooi.
0: Schoon edities. Roy, dankjewel. Dat is even de moesting wat komen. Heel veel succes, hè?
1: Goed zo.
0: Hoi, hoi, hoi. Ja, het gaat hartstikke goed, mensen. We gaan doorwandelen. We marcheren eigenlijk door het Limburgse landschap. Debal met Ermel van den Beukenhoed, Meijel, Marco en Mina Huppers, Jan de Beeldhouwer en net even de organiseerde partij Roy Pakbier. En Jos en allemaal hier in de L1 Ochtendshow met Pascal en Maarten.

0: Absa 1, Absa 2, Pink, Josep, BLN, Absa 1 keer 3. What about us in Ellen of the Show? Bina Tino, zometeen Griebe Rian Wonen met Route Regio. En het is vrijdag begonnen, Nel. En volgende week gaan we hier kaarten weggeven voor K3. Nou, dat vind ik helemaal fantastisch. We moesten ervoor doen. Zo goed zorgen dat ze die K3-repertoire op orde hebben. Dat ze het allemaal eens meezingen. Gewoon platen afkappen en dan mogen ze meezingen. En dan heb ik zomaar 2 kaarten
1: gewonnen. Moest wel de AI-CD's afloesteren dan, hè?
0: Hoogte nu je.
1: Hoogte nu je?
0: Hoogte nu je, geen probleem. Als laatste even kijken op de Sheldwoordenkalender. Kom maar.
1: Doe, knatsbeer.
0: Knatsbeer? En de knatsbeer?
1: De knatsbeer.
0: Wat is dat?
1: Zuurkous.
0: En de zanekort.
1: Dan zaal ik het, ja. Dat
0: precies,
1: is het.
0: Dat is het, joh. Ja, ja. Dat ken ik wel. Hey, Maarten Knaatsch weer. Fijn weekend, jong. En tot morgen, hè.
1: Heug wie het zegt.

0: regelen.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Meijel. De auto botste hard op een boom. FC Landgraaf is getroffen door vernielingen op het eigen sportcomplex. Het is al de vierde voetbalvereniging in korte tijd die te maken krijgt met vandalisme. En de vakvereniging Brandweervrijwilligers vraagt zich af waarom de werkwijze van de brandweer tijdens de natuurbrand in Venray niet eerder is aangepast vanwege de aanwezigheid van munitie in de bodem.
10: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden.
12: Goedkoop.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

Goedemorgen, Loesters naar Route Regio. Leuk dat ze er bij is. Ook al begin ik eigenlijk met net zo'n leuk nieuws. Want er komt een verdrietig bericht uit de Gaia Zo, de nieuwe leeuwenman daar. Die is overleden. Eind juni komen vanuit Kopenhagen de nieuwe mannelijke leeuw, die samen met de twee leeuwinnen in de dierentuin een groep zou gaan vormen. Had een reis gemaakt vanuit Denemarken, is voorzichtig geïntroduceerd door. Ging eigenlijk best wel prima, maar deze week leek de mannelijke leeuw niet in orde te zijn. Hij wordt gewoon zich behandeld. En in een paar dagen ging het zo slecht dat hij uiteindelijk is overleden. De uitkomst is zeer onverwacht. En ook een grote tegenslag voor de Gaia Zoo. Dus we gaan nog kijken hoe dat aangelegen had. Maar helaas dus geen leuk nieuws vanuit Kerkro. Er is wel ook waar leuk dieren nieuws. Dat had te maken met Sjöp. En dat hier is dus al meteen.

0: bij L1 met het weekend voor de boeg. Kent ze misschien nog wel een leuk uitje gebroken? En we hebben Heijenraad, dat is een gugby sleenhaken vanuit de lucht naar beneden zou kieken. Zit toch geen gewoon maisveld? Boer Sander had toch een bijzonder doolhoflot te maken in de vorm van een shop. Een toepasselijk eerbetoon aan zijn partner, shoppenboerin Janine Lardinois. De hele leerde kennen tijdens het tv-programma Boer zoekt vrouw. En het is een opvallende nieuwe attractie in het Heuvelland geworden, zegt Sander.
1: Ik wil iets anders doen wat anderen dus niet hebben. Hè. En dan moest ik dus een gewas telen dit jaar. En denken, ga ik een maisdolf maken? Ga ik eens iets maken wat een ander niet heeft?
2: Je kende het al.
1: Ik ken het al vanuit Friesland, waar ik vandaan kom. En ik denk, laten we het hier ook eens introduceren. Ik heb een loonbedrijf gevraagd of die met een GPS-systeem... of je dat in zijn kaart kon tekenen. En dan uiteindelijk wordt het zo gezaaid. En dat is uiteindelijk gelukt. Dus in samenwerking met een goed loonbedrijf hebben we het zo kunnen creëren. Met deze droge zomer is het niet zo moeilijk. We hoeven bijna niet te maaien, dus het gras groeit er niet tussen. Maar het was moeilijk om de paden te vinden met een zitmaai, zal ik je vertellen. Dus,
2: Zelfs voor jou?
1: Zelfs voor mij, ja. Ja, dus, maar goed, ik heb het puur voor de mensen heb ik het gedaan, hè, om mensen te amuseren. Het is hier natuurlijk een heel toeristisch gebied. En mensen moeten wel wat te doen hebben.
0: Dan zou je misschien denken dat durf dat doolhof minder mais van het land komt. Maar dat is niet het geval. Sander had al met het inzaaien rekening met gehouden.
1: Het hele doolhof is 2 hectare. Dat is dubbel gezaaid. Het is zowel horizontaal als verticaal gezaaid. Dus er staan meer planten op 1 hectare in principe. Ja, dus dat compenseert de paden weer.
2: Hoe lang kunnen we nog?
1: Ik hoop toch tot eind oktober, half november ongeveer. Dat ik dan pas ergens... alles is weer afhankelijk. Het is, als het product rijp is, dan moet hij natuurlijk wel gehaakseld worden. Maar ik hoop wel zo lang mogelijk.
0: Een nieuwe attractie dus in het Heuvelland. Het Schapen Doolhof Tobie Boer Sander.

Dasha en Austin BL1. Met natuurlijk zometeen Bellen met Nel. Meer Limburgs nieuws komt eraan. Straks ook nog een nieuwe opgave in het routespel. En een goede metzinger durft tegen. Houdt die telefoon maar bij de hand.

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Het is 10:30, het L1 Nieuws, hoor je van Maarten Bonnemeijers.
11: De situatie na de grote natuurbrand bij Venray is weliswaar stabiel, maar nog lang niet voorbij. In de Boshuizenbergen laait het vuur op sommige plekken nog op en de brandweer blijft er patrouilleren. Ook omwonenden merken de gevolgen. Er is nog rookoverlast en tussen Venray en Boksmeer rijden tot en met zondag geen treinen. De nasleep kan volgens de brandweer nog zeker een week duren. De nieuwe mannelijke leeuw van Gaiazo in Kerkrade is onverwacht overleden. Het dier kwam eind juni vanuit Kopenhagen naar Limburg en werd succesvol geïntroduceerd bij twee leeuwinnen. Deze week ging zijn gezondheid plotseling achteruit. Hij werd onder narcose gebracht voor onderzoek, maar daaruit ontwaakte die niet meer. Onderzoek moet nu de doodsoorzaak uitwijzen. De vakvereniging Brandweervrijwilligers vraagt zich af waarom de werkwijze van de brandweer tijdens de natuurbrand in Venray niet eerder is aangepast vanwege de aanwezigheid van munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem. Brandweerlieden liepen daardoor extra risico. Nadat tijdens het blussen ontploffingen waren gehoord, werd de EOD ingeschakeld en paste de brandweer de werkwijze pas aan. Een speedboot met drie opvarenden is gisteravond gezonken op de Maas in Maastricht. Dat gebeurde ter hoogte van de John F. Kennedy-brug. De drie personen werden door de brandweer uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer in Limburg vrij zonnig en droog. Er staat weinig wind en vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 25 graden. Vanavond klaart het verder op en koelt het snel af.

I am losing my religion. Dit weekend is Heerlen het centrum van hip-hop. De Notorious IBE, het International Breakdance Event, is daar. Ik ben lang niet hip genoeg om daarvoor uitgenodigd te zijn. Maar het is wel heerlijk om daartussen rond te lopen. De Vulstan in het centrum van de stad. Een ja, internationale impuls. Maar ook al die sporters bij elkaar. Het is echt een ja, gemeenschap die door samenkomt. En die bewijzen van de stad even overneemt. En ik ben wel eens per ongeluk bij zo'n feest terechtgekomen. Bij bijvoorbeeld een van die dansbattles. En dat is echt fantastisch. De eerste keer dat ik Tokium dacht, hier moet ik gewoon ieder jaar naartoe. Dus ondanks dat het niet ja, mijn wereld is, zeg maar. Ik voel me niet cool genoeg te vuur. Denk ik nu wel ieder jaar. Ik ga er naartoe en ik ga ervan metgenieten. Soms komen ze per ongeluk ergens terecht. Als ze niet hij is verwacht, maar wat wel fantastisch bleek te zijn. En misschien is dat ook wel eens gebeurd. Op een vakantie bijvoorbeeld. Of gewoon een keer bij dig in het dorp. Op een uitnodiging van Emus Angers. Best wel eens op een feest terechtgekomen. Was ze van tevoren niet verwacht, gijs. En hoe ze nu nog wel eens aan dings, wie leuk dat het wordt. Geurt Ger van ligt via de L1-app. Want ik denk dat die verhalen er zijn. En voor mij gaat het dit weekend gewoon weer IBE zijn, maar dan gepland.

0: Gerard, 94 jaar, uit Nijweert. Goedemorgen, Nel.
1: Goedemorgen.
0: Er zijn deze zomer, eigenlijk elke zomer, allerlei vierdaagses. We hebben de Nijmeegse Vierdaagse al gehad. Nu is de Heuveland Vierdaagse bezig. Heb ze vroeger veel gewandeld? Heb ze lange wandelingen gemaakt?
1: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik ben geen echte loper. Ik heb wel zo gefietst. Maar echt goed lopen, daar ben ik niet goed in.
0: Oké, wel veel gefietst. Ook inderdaad fietstochten en zo gemaakt.
1: Overal gefietst.
0: Oh, leuk.
1: Als we van niet weer doet naar Omelen met de, of ook dikke wel te voet. Maar dat horen maar 15 kilometer. Dus daar was de motor niet weg. Maar dat Heuveland is best vol, hè?
0: Ja, dat is flink, hoor. Die kennen flink het kilometers maken.
1: En dat is een berg op en af, joh.
0: Ja, zeker.
1: Ik denk dat ze vandaag geluk hebben met het weer.
0: Dat is zo, ja. Gisteren wordt het gelukkig ook al ietsje beter. Toen hij immers gebeld en zei, het is in ieder geval bewolkt, dat Scheldeweg. Nu is het nog gaat koeler, dus dat is fijn. En dit weekend wil het vooral veel drinken en rustig aandoen.
1: Ja, gewoon zo.
0: Ja, Scheldeweg. Nu is het nog gaat koeler, dus dat is fijn. En dit weekend wil het vooral veel drinken en rustig aandoen.
1: Ja, gewoon zo. Ja. Gewoon
0: doen. Is het met dich, Nel?
1: Goed, het wel. Goed. Ja, goed. Niet echt goed, maar het schiet wel. Er zijn mensen die het slechter hebben dan zich, huur.
0: Ja, dat is altijd zo natuurlijk.
1: En die minder kunnen dan zich. Ik kan toch nog redelijk veel.
0: Ja.
1: Ik doe eigenlijk... Mijn poetsvrouw die heeft altijd vakantie. Van de 4 maand dat ze heen kunt, heeft ze al 3 keer vakantie gehad.
0: Oi.
1: En 1 keer naar een dokter moeten gaan. Dus ik weet wel wat ik moet doen zelf.
0: Maar kunt er dan geen vervanging?
1: Het is altijd goed.
0: Kunt er dan niet immers angers, als die er niet is?
1: Oh, ja, om de angers trekken wel.
0: Oh.
1: Nou zien het van 31 juli tot 30 augustus... komt er 1 keer 1 tussendoor.
0: Oh, ja, dat is niet zoveel.
1: Het ziet wel, maar... Nou ja, we wachten het af.
0: Ja.
1: Het komt wel goed.
0: Ja.
1: En als er een beetje meer of een beetje minder pof ligt, ik zie het toch niet.
0: Nee, dat is zo. En sowieso, met die hitte van de afgelopen tijd, hebben ze zelf al niet dat ze veel bewegen zijn hoes. Hè? Dan is het misschien al niet veel voor.
1: Neem eens iets zin om te werken en ik ging
0: precies.
1: Het ook goed.
0: Ja. Dat is ook zo. Laat ze maar lekker zitten, hè? De benen hoog. Zo is
1: goed.
0: Het. En met dich dit weekend, is het rustig aan?
1: Ja, ik doe altijd tamelijk rustig aan.
0: Ja.
1: Toen ik hem misschien zondig, hij is zondig jarig.
0: Ah, leuk.
1: Is al 71,
0: oh,
1: man.
0: Oh, wauw, 71, nou.
1: Dat is toch wat, hè. Mijn jongens weer gewoon ooit mensen al.
0: Ja, wie vult dat voor dich?
1: Nou ja, ik vind het wel fijn dat ik ze nog altijd heb. En dat is goed hier, dus dat is wel fijn.
0: Dat is echt bijzonder, Jonel. Die kinderen gewoon al 71 jaar metmaken.
1: Ja, en ik woon maar 30 jaar. Wie mijn moeder duurt ging. Dus die hebben al of pech dat ik zo lang leef. Dat kan ook.
0: Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat ik ze dat hoef te vragen.
1: Maar dat zou ik ook niet doen.
0: Maar dit was 30. Maar het wordt misschien ook wel een hele andere tijd met een band met de ouders.
1: Ja,
0: of niet?
1: Dat is wel 65 jaar geleden. Hè?
0: Ja,
1: in 62 is mijn moeder gestorven. Dus dat is al meer dan 60 jaar geleden.
0: Oh ja, ja.
1: 64 of zoiets.
0: Wat is
1: ik
0: een,
1: weet niet, op een boog kun je het niet meer bij houden.
0: Wat is een fijne herinnering die ze nog hebben aan die man? Wat woord gaat, wat ze altijd tegen?
1: Alles.
0: Fijn. Oh ja?
1: Als ik er nou aan denk, doe ik het nog toen.
0: Ja.
1: Na die 60 jaar. Ja.
0: Wat maakt haar zo fijn?
1: Ja, hartstikke goed. Alles was altijd goed. Die wordt altijd heel rustig. Hij altijd tijd. Het was altijd perfect.
0: Klinkt wel een beetje alsof ze dat van haar over hebben genomen.
1: En misschien wel. Ik heb ook wel... Ja, ik doe wel mijn best.
0: Ja, zo klinkt het wel. We zijn in ieder geval heel blij met dich.
1: Ja, zeker.
0: En ik denk
1: weten.
0: Zeker de kinderoog. Dus gang het maar lekker vieren die verjaardag zondag samen. Dat is leuk.
1: Ik ben buiten deze week het vriendje van mijn kleindochter uit Stockholm.
0: Oh ja.
1: Die is aan Nederlands leren.
0: Oh,
1: en toen zag ik, wat heb je nu geleerd? Ja, kruidvat. Altijd steeds verrassend, altijd voordelig, oma.
0: Nou, dat zijn wel belangrijke eerste woorden. Ik dacht, hij belt zich om de hand te vragen.
1: Nee, die hebben het goed samen en dat is perfect.
0: Oké, dat is mooi. Nou, goed, hem van de
1: Ik kan al tellen in het Hollands. Alleen 11 en 12 is hem nog te moeilijk en 13.
0: Oei.
1: Maar als het dan van tot en met 10, dat kan een groot. En dan 14, 15, 16, 17. Als het weer hetzelfde is als van tevoren,
0: ja.
1: Dan kan hem het ook
0: ja,
1: weer.
0: Snap ik. We hebben ook een hele gekke taal, hè? Dat begreep ik wel. Maar had nog geen tijd voor de 11e van de 11e. Kunt u nog even oefenen? Ja.
1: En als je nou weer buiten, weet je dat ook alweer. Dus kom goed.
0: Super. Nou, leuk om te horen, Nel. Ik spreek dich volgende week weer. Heel veel plezier op de verjaardag samen.
1: Hoi, goed.
0: Hoi, Nel. Tot volgende week.
1: Doei. Hoi.

0: Zucchero en Il Volobi. L1 met zometeen hier een vrolijk, positief, meezingbaar liedje. Durftig aangevraagd via de L1-app op vrijdag. Mocht dat alles zijn was wel. Dus ja, zolang het een grote hit is, dat is eigenlijk het enige kader. Want je kan hem wel een beetje kennen, is ze van harte welkom.
1: Heb die voor zusje het gemunde show, hey, ben je goed, regie.

0: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In de Boshuizer Bergen bij Venray laait het vuur op sommige plekken nog op en de brandweer blijft er patrouilleren. De treinen rijden er tot zondag niet. De nieuwe mannelijke leeuw van Gaiazo in Kerkrade is onverwacht overleden. En een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Meijel. Zijn auto botste hard tegen een boom.
0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden.
8: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
9: Gevaarlijk goedkoop.

0: Post Malone en Chemical BL1. Lottem deed de naam als Rozendorp dit weekend weer alle eer aan. Want het Rozenfeest 2026 gaat beginnen. En wie daar alles over weet is Jan Keltjes van de organisatie. Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Dat feest begint vanavond en duurt tot en met zondag. Hè? Zit je er gans klaar voor?
1: Ja, gans klaar is wat overdreven, maar het komt allemaal goed. Dus drukte hier op het terrein, maar het ziet er perfect uit en het komt gans voor elkaar.
0: Ja, wie staat het erbij op dit moment?
1: Nou ja, zondag op de eerste plaats. En er wordt op allerlei decoraties gewerkt en mozaïeken. En de vierstand wordt ingericht en deer wordt kaald gemaakt. En nee, het gaat allemaal prima. Het bruist even een actie, ja.
0: Ja, dat klinkt precies zo wie het zou moeten zijn. En nou een jaar overslaan, had dat helemaal wel al erin gezeten? Dat geweest van oké, maar dit gaat sowieso nu wel weer gebeuren?
1: Ja, het is eigenlijk altijd het traditionele ritme geweest. Elke twee jaar. Het is toch een heel aangehouden. We hebben natuurlijk de laatste zes jaar wat teruggeschaald. Wat compacter geworden. Maar met andere jaar, het is een groot evenement voor het dorp. En voor beslag op vrijwilligers en alles. En dat zult op dit moment toch eens het goede ritme, ja.
0: Ja, fijn, ja. En gaat compacter en zo, dat maakt het juist voor echt misschien ook wel weer leuk. Omdat het dan een beetje haalbaar blijft.
1: Nou, het valt meer te behappen wat dat betreft ook. Ja. We maken veel meer gevoel van de infrastructuur van de Rozenhof. En de Rozenhof ligt er fantastisch bij. Het is een terrein van 1,5 hectare. Waar honderden verschillende rozen stonden. Die stonden heerlijk in de bluigers in het weer van de laatste weken.
0: Ja.
1: En dat werd aangevuld met wat op mot gemaakte decoraties. Meer dan 10.000 sneebloemen komen erbij. 8 wow. Grotere objecten. Een paar honderd potplanten op een of andere manier. Er werd serieus werk aan gedaan. Het ziet er, ja, ik mag ik zeggen. Misschien ook het weer, misschien dat ik gebiased ben. Maar het ziet er fantastisch uit.
0: Super, ja, het is een beetje Kill Your Darlings. Maar heb ze één favoriet? Heb ze gehad van ze is hier? Moet ze echt nog komen kijken?
1: Ja, ik doe ik ook me niet aan branden. Ook omdat ik weet niet naar mij luistert. Maar ik vind het creatief wat het decoratieteam doet. Het wordt verzonnen ook door professionals begeleid.
0: Ja.
1: En er zitten ook emotionele momenten bij, wat aandenkens en toestanden. En ja, tegenover het live muziekprogramma is natuurlijk de grote trekker ook.
0: Ja.
1: Dus we hebben er zin in.
0: Ja, mooi. De noem zo gaat professionals. Vrijwilligers zijn natuurlijk ook bezig. Wie van jullie zijn nu de afgelopen tijd bezig met dit wel voor elkaar krijgen?
1: Ja, ik was een paar opmerkingen van over naar het voorbereiden. Maar we zitten rond de 300 vrijwilligers.
0: Zo.
1: Dat is toch op een dorpje van, wat zal het zien, kal 2000 mensen, is dat heel wat.
0: Ja.
1: En een deel vrijwilligers, dat wordt ook vergoed naar de verenigingen, namens welke ze hier deelnemen. Dus het draagt ook wat bij in de omgeving. Sponsoren hebben, ja, geweldig. Recordopkomsten, ook wat dat betreft. Dus voorbereiding loopt soepel. Ik heb goede zin.
0: Ja,
1: ik
0: heb
1: natuurlijk
0: alles
1: tot maandag.
0: Ja, heerlijk. Ja, dus goed om dicht nu al zo te huren, terwijl de spanning natuurlijk ook nog wel een beetje erin zit. Wanneer is voor dicht het moment van ontspanning?
1: Nou, het valt wel mee met de spanning. Hè? Ik bedoel, je wilt wel dat het goed gaat. Maar ik vind dat vanavond de kop eraf is en er stond toch wat mensen. We hebben vanavond een fantastische big band hier die echt alle spullen van soul en funk naar traditionele crooners.
0: Ja.
1: En ik ken ze toevallig. Dus zeker wel naar hoed. En dan als alles achter de rug is, de startschot is gegeven. Moet ik zo zeggen dat de eerste Pilske Coastals heel goed smaken.
0: Fantastisch, dat wordt genieten door dit weekend tussen het Rozenfeest 2026. Jan Keltjes, dankjewel en heel veel plezier de komende dag.
1: Ja, dankjewel. Hè.

0: Simply Red en Stars BL1.
1: Meezingen, meezingen.
0: Opvriedig.
1: Meezingen, meezingen.
0: Dan mag alles.
2: Het diepe zusje, het gummende show, hey, bij route, regie.
0: Yo! En dan wordt ook van alles aangevraagd. Maar ik ken wel net in de gedachtegang van Mark. Hij zegt, hey Rian, bijna weekend. En dus zin om weinig mee te zingen. Of in ieder geval om niet moeilijk te doen. Wat dacht je van een meezinger zonder tekst? En alleen maar de. En dan schikt er een linkje bij mij. Ik denk inderdaad dat je het prima kan met zingen. Dankjewel voor het aanvragen.

0: XXX Loods Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loods Pallen in Wusselen.
1: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
0: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loods, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Het is 11:30, het L1 nieuws hoor je van Maarten Bonnemaers.
9: De situatie na de grote natuurbrand bij Venray is weliswaar stabiel, maar nog lang niet voorbij. In de Boshuizerbergen laait het vuur op sommige plekken nog op en de brandweer blijft er patrouilleren. Ook omwonenden merken de gevolgen. Er is nog rookoverlast en tussen Venray en Boksmeer rijden tot en met zondag geen treinen. De nasleep kan volgens de brandweer nog zeker een week duren. De nieuwe mannelijke leeuw van Gaia Zoo in Kerkrade is onverwacht overleden. Het dier kwam eind juni vanuit Kopenhagen naar Limburg en werd succesvol geïntroduceerd bij de twee leeuwinnen daar. Deze week ging zijn gezondheid plotseling achteruit. Hij werd onder narcose gebracht voor onderzoek, maar daaruit ontwaakte hij niet meer. Onderzoek moet nu de doodsoorzaak uitwijzen. En in Lottum begint vandaag het traditionele rozenfeest. Tot en met zondag staat het dorp in het teken van rozen, muziek en kunst. Gebeurt allemaal in de Rozenhof, zegt Jan Keltjens van de organisatie.
10: Het is een terrein van 1,5 hectare, waar honderden verschillende rozen stonden. Die stonden heerlijk in de buigjes in het weer van de laatste weken. En dat werd aangevuld met wat op mot gemaakte decoraties. Meer dan 10.000 sneebloemen komen erbij, 8 grotere objecten. Een paar honderd potplanten op een of andere manier. Er werd serieus werk aan gedaan. Het ziet er, misschien ook het weer, misschien dat ik gebiased ben, maar het ziet er fantastisch uit.
9: Zo'n 300 vrijwilligers werken mee aan het evenement dat eens in de 2 jaar wordt gehouden. De vakvereniging Brandweervrijwilligers vraagt zich af waarom de werkwijze van de brandweer tijdens de natuurbrand in Venray niet eerder is aangepast vanwege de aanwezigheid van munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem. Brandweerlieden liepen daardoor extra risico. Nadat tijdens het blussen ontploffingen waren gehoord, werd de EOD ingeschakeld en paste de brandweer de werkwijze pas aan. Het weer in Limburg vrij zonnig, er staat weinig wind en vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 25 graden. Vanavond klaart het verder op en koelt het af naar zo'n 15 graden.

0: leek allemaal nog rustig. Maar het voetbalseizoen staat op het punt van beginnen. Jelle Kleine is eigenlijk al begonnen. Jelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In Sittard, bij de training van Fortuna.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Net afgelopen.
0: Net afgelopen. Gaan we veel andere dingen zien in het nieuwe seizoen?
1: Nou ja, in algemene zin zijn alle verwachtingen altijd weer hoog gespannen. Er is vooral veel hoop na zo'n voorbereiding aan het begin van het nieuwe seizoen. En als we het over Fortuna hebben, nog steeds de enige Limburgse club in de Eredivisie. En die willen heel snel weer een puntenaantal halen waarmee ze zeker zijn van een nieuw seizoen in het hoogste niveau in Nederland.
0: En waarbij we ook wat nieuwe namen weer zien.
1: Ja, dat is inderdaad waar. Bij Fortuna zien we die vooral in de aanval. Bijvoorbeeld Zeefuik is een grote, sterke speler die in de spits gaat spelen. En hij wordt ondersteund door Ole Romani. En dat is nou echt een jongen die een beetje een aantal omzwervingen heeft gemaakt. En nu wordt gehuurd van Oxford United. Dat is het tweede niveau in Engeland. Daar was hij niet zo helemaal happy. Dus hij is ontzettend blij om weer terug te zijn in Nederland.
2: Ik ken de competitie natuurlijk goed. Dat was voor mij het belangrijkste om in de competitie iets meer voetballen. In Engeland ook periodes gehad dat het weinig echt over de grond ging en zo. En voor mijn carrière was dit een hele goede stap. Dus ik ben heel blij dat ik hier ben.
3: Ja, nog steeds zo traditioneel kick and rush.
2: Ja, dit is natuurlijk onder in de championship is het niet al te mooi voetbal. En uiteindelijk ja, kies je ook voor jezelf en wil je ook natuurlijk een plek hebben waar je beter kan voetballen. En ik denk dat het hier zeker is.
0: Ja, dat klinkt goed. Maar de eerste wedstrijd, PSV uit, dat zal niet eenvoudig zijn, Jelle.
1: Nee, dat is de regerend landskampioen. En in de wetenschap dat die zelf twee pittige nederlagen achter de rug hebben, kun je er vooruit gaan dat in aanloop naar de eerste competitiewedstrijd in Eindhoven en omgeving alles en iedereen op scherp staat. Op weg naar een voor hun goed resultaat. Nou, Fortuna de taak om daar antwoord op te geven.
0: Fortuna speelt dus morgen. Hoe ziet het programma er voor de andere clubs uit?
1: Ja, in de keukenkampioendivisie, daar beginnen we vanavond al met twee Limburgse clubs in actie. VVV is de enige, is een van die twee, die spelen thuis tegen Heracles. Dat is een degradant. Ook bij VVV veel nieuwe gezichten, veel veranderingen. En Roda is die andere club die vanavond in actie komt. Die gaan op bezoek bij FC Emmen. En tot slot dan MVV, die sluiten wat Limburg betreft de speelronde 1 af op zondag om 16:45 met een thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Het is nog leuk om te vermelden dat de eerste divisie, zoals de keukenkampioendivisie vroeger heette, die bestaat dit seizoen 70 jaar. En dus hebben ze club-iconen uitgenodigd om bij de wedstrijden van hun club de aftrap te verrichten.
0: Oh, leuk.
1: Dus zien we vanavond bij VVV zien we Ger van Rosmalen de aftrap verrichten namens VVV. Bij Roda gebeurt dat door Jean Hansen. En op zondag bij MVV de 80-jarige Jo Bonfrère, die daar in de Geusselt de aftrap verricht.
0: Wat bijzonder. Genoeg te doen dit weekend. We blijven het volgen. Dankjewel, Jelle.
1: Graag gedaan.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel.
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. dewarmte.nl.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In de Boshuizer Bergen bij Vendrij leidt het vuur op sommige plekken nog op en de brandweer blijft er patrouilleren. De treinen rijden er tot en met zondag niet. De nieuwe mannelijke leeuw van Gaiazo in Kerkrade is onverwacht overleden. En vandaag gaat het traditionele rozenfeest in Lottum weer van start.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. En dan wordt het 20 tot 24 graden.
10: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
0: Gevaarlijk goedkoop.

0: Terrace Apart, BL1, hele goede middag. De mannelijke leeuw die eind juni vanuit Kopenhagen naar Gaia Zoo in Kerkrade kwam, is onverwacht overleden. Het dier zou samen met de twee leeuwinnen een nieuwe groep vormen en leek aanvankelijk goed te wennen, maar deze week ging zijn gezondheid plotseling achteruit. Ik praat erover met Rob Hupperts van Gaia Zoo. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe hard is dat overlijden aangekomen bij de medewerkers en verzorgers?
1: Ja, toch wel behoorlijk hard. Die zagen we eerlijk gezegd helemaal niet aankomen. Je gaf het al aan. Dier is hier een paar weken geleden, 2 maanden geleden gearriveerd. En zoals dat de leeuw gaat, is de introductie altijd best spannend. Maar dat is goed verlopen. En de beide dames en de nieuwe man waren goed aan elkaar gewend. En leefden al wekenlang prima samen. Totdat we opeens deze week zagen dat hij toch wel een beetje apart gedrag begon te vertonen. En naar aanleiding daarvan is zijn medicatie toegediend. Ja, daar reageerde hij eigenlijk ook niet echt op. En vervolgens heb je dan geen andere keuze dan het dier te verdoven om echt te onderzoeken wat er aan de hand is. Maar hij bleek dusdanig verzwakt dat hij niet meer uit die narcose is ontwaakt.
0: Oh wauw, ja, je zegt in eerste instantie was het apart gedrag. Wat voor klachten of symptomen waren dat dan?
1: Ja, lusteloos, een beetje apathisch reageren, wat totaal anders was dan het gedrag voorheen. Goed, dat is dan een goede indicatie. En in eerste instantie, het was warm, kan ook dat een dier daarom wat meer lusteloos is, maar het blijkt toch meer aan de hand te zijn geweest.
0: Ja, is er al een vermoeden waarom hij niet meer uit die narcose is ontwaakt?
1: Wat we in ieder geval weten is dat zijn nieren allesbehalve naar behoren functioneren. Nu is dat helaas een euvel wat bij veel oudere katten voorkomt. Alleen ja, de oorzaak waarom de nieren het niet goed deden, is het puur de ouderdom geweest of is het een andere oorzaak? Dat wordt op dit moment onderzocht in Utrecht. Daar is een gespecialiseerd laboratorium en daar hebben we nog geen uitslag van.
0: Oké, weten jullie wel al wanneer dat ongeveer zou komen, die resultaten, of is dat ook nog niet duidelijk?
1: Nee, ja, dat hebben wij niet in de hand. Daar zijn we puur afhankelijk van wat zij laten weten. Dat kan vandaag zijn, het kan ook volgende week zijn.
0: Ja. Wat doet zo'n plotseling overlijden eigenlijk met die twee leeuwinnen die nu net gewend waren?
1: Ja, dat is moeilijk af te lezen. Kijk, het was niet zo dat zij innig constant bij elkaar waren. De twee dames hadden hem geaccepteerd. Er bleek meer een klik te zijn met één dame dan bij de andere dame. Dus die kwam wat dichter bij hem in de buurt. Maar je kunt bij leeuwen niet aflezen dat ze heel graag bij elkaar willen zijn. Zoals apen bijvoorbeeld heel dicht bij elkaar kruipen, was dat daar niet aan de orde. Dus ja, ik denk dat zij er gelaten onder zijn. En de dierenwereld is natuurlijk al heel rationeel en heel hard.
0: Ja, en voor jullie, het is misschien wat snel, maar wat betekent dit voor het Volk of voor het managementprogramma? Komt er een nieuwe mannelijke leeuw naar Gaia Zoo?
1: Ja, dat ligt wel in de lijn der verwachting. Dit zijn twee oude dames. Volgens mij zijn ze alle twee 16 jaar oud. Om die reden is er ook een leeuw bij gezocht in dezelfde leeftijd. Omdat je wil het een beetje matchen bij elkaar. En dus nu zal er worden gekeken, zit er nog ergens in een dierentuin een leeuwenman die weg kan en deze kant op kan komen? Kan ik nu echt nog geen antwoord op geven?
0: Dankjewel voor de toelichting. Rob Hupperts van Gaia Zoo. We plaatsen alle informatie ook op L1.nl. Dankjewel, Rob.
1: Sterkte
0: daar. Hoi.

Jimmy Cliff en Reggae Night BL1 met zometeen een nieuwe opgave in het routespel. Eerst Marleen Rutte en het Limbo-project met Meer dan ik verdien.

kritische omschrijving op pad naar één plaats in Limburg. Welke is het toch? Een nieuwe opgave zo vlak voor het weekend. Ik denk moeilijk genoeg om het ganse weekend met te gaan. Maar we weten, is slimmer dan ik denk. Nee, ik onderschat ik niet. Heel vaak als ik denk is moeilijk, dan is het makkelijk en andersom. Dus ik laat me gewoon verrassen. Dag 1. Bij de ouders op zoek naar een speld. Bij de ouders op zoek naar een speld. Over welke plaats in Limburg gaat het? En waarom denken ze dat het die plek moet zijn? Check een appje om kans te maken op kaarten voor de kasteel ten Harsen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt. Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Het is 12:30, het L1 Nieuws. Hoor je van Dennis Ewald.
5: Goedemiddag. De politie Limburg ziet een forse stijging van het aantal meldingen over nepagenten. Criminelen die zich voordoen als agenten zijn geen nieuw fenomeen. Je zou zeggen dat de mensen inmiddels voldoende zijn gewaarschuwd en het gaat afnemen. Maar het wordt alleen maar meer. Judith Verbaan van de politie.
6: Ja, we zien met name de afgelopen weken dat het toeneemt. We hebben echt wel dagen erbij dat we 3-4 meldingen van nepagenten krijgen uit een bepaalde buurt. Maar ook wel eens op verschillende plekken. Ga erover in gesprek met je oudere familieleden, maar ook met buurtgenoten. Om het aan te geven dat het speelt en dat ze wel gewaarschuwd zijn. En vooral dat ze, wat er ook verzonnen wordt, laat ze niet binnen.
5: De politie registreerde vorig jaar 863 incidenten met nepagenten in Limburg. De grote brand die deze week woedde in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray heeft nog allerlei gevolgen. Tot en met zondag rijden geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Er is nog sprake van stank en rook en het vuur is al meerdere keren opnieuw opgeleid. Maar die brandjes zijn telkens snel geblust. De brandweer is nog aanwezig en Limburgs landschap houdt het gebied met een drone in de gaten. De situatie kan volgens een woordvoerder van de brandweer nog wel een week duren. Een nieuwe leeuw die in de Gaia Zoo in Kerkrade onlangs aan de groep werd toegevoegd, is ziek geworden en gestorven. Rob Hupperts van de Gaia Zoo.
7: Wat we in ieder geval weten is dat zijn nieren allesbehalve naar behoren functioneerden. Nu is dat helaas een euvel wat bij veel oudere katten voorkomt. Alleen ja, de oorzaak waarom de nieren het niet goed deden, is het puur de ouderdom geweest of is het een andere oorzaak. Dat wordt op dit moment onderzocht in Utrecht. Daar is een gespecialiseerd laboratorium en daar hebben we nog geen uitslag van.
5: Het 15 jaar oude mannetje kwam uit een dierentuin in de Deense Kopenhagen. Hij was speciaal geselecteerd omdat hij goed bij de twee ook al wat oudere leeuwinnen van de Kerkraadse dierentuin zou passen. En de dinsdag in Wansum vermist geraakte vakantieganger is weer terecht, dat meldt de politie. Dinsdag en woensdag werd met onder meer helikopters naar de 76-jarige man gezocht. Vanmorgen meldde de politie dat hij terecht is. Hoe het met de man is, is niet bekend. Dinsdag werd gezegd dat zijn familie zich zorgen maakt omdat hij moeilijk loopt en hij zijn wandelstok niet bij zich had. Het weer vrij zonnig, het blijft droog en in de loop van de middag wordt het maximaal 26 graden. In de avond is het helder en dan koelt het af tot een graad of 15.

Dag 1 in het routespel, dat geeft hoop. Want dan had Jekrenne dit pas voor de eerste keer gehuurd. Bij de ouders op zoek naar een speld. Het gaat over een plaats in Limburg, maar over welke is het toch? Eens even kijken, een paar gokjes op Rie van Ria Bocholt, Heerlen, Haler en Paarlo. Maar dat is het allemaal niet. Berg speelt in een hooiberg. Moeder Maas, daar moet Annemarie aan denken. Wim denkt aan Horst, daar werd vroeger kant gemaakt. En Fred denkt aan Pij. Pij is een synoniem voor pin, speld. Oeh, wat een goeie, Fred. Moet ik even onthouden voor de toekomst. Maar is helaas niet het goede antwoord nu. Zuster is enig nog, Maria Hoop, maar dat is het allemaal niet. Wat denk sticht dat het is? Schik een hapje.

Bino Weekend, hebben die hersenen dan juist alle rust en stond ze stil? Of hebben ze extra ruimte om groot na te denken over het routespel? Gewoon erachter komen nu in de L1-app. De opgave van vandaag. Bij de ouders op zoek naar een speld. Dat geeft over één plaats. Dus even kijken wat binnenkomt. Ik zie een Hulsberg binnenkomen. Als een gokje Vaals, als gokje Bergen ter Blijt. Dat denkt Richie. Lou denkt aan Venray. Even kijken, Maastricht of Belfeld. Vanwege Lieke Derks, dat denkt Karen nog. Ottersum, denkt Arno. Ger zit te denken aan Sittard, Zwijberg, Orlo. Ik zie veel gokjes binnenkomen. Oh, Sittard vanwege de Kolleberg. En de Reuver vanwege de zorgboerderij door. Maar toch zijn dat allemaal niet de goede plaatsen. En ken ik er kort over zin? Goede antwoord zit er ook niet tussen.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie ziet in de afgelopen weken een flinke stijging van meldingen over nepagenten. De treinen tussen Venray en Boxmeer rijden tot en met zondag niet. Dat is een gevolg van de grote brand van deze week. En een recent aan de groep toegevoegde leeuw in de Gaia Zoo is ziek geworden en gestorven. De oorzaak wordt onderzocht.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en 1.000 euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op €163 miljoen, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op.
12: Hey Frank.
13: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
12: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
13: Oh ja, joh.
12: Gereedschapkist, de meterkast.
13: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
12: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
13: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
14: Top! Jij blijft Bob.
12: Maf Kees.
13: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
0: Gevaarlijk goedkoop.

0: De Kid Laroi. En Justin Bieber en Stay Be Alleen. Van harte welkom op deze vrijdagmiddag. Uitgelaten sfeer bieden zaak met natuurlijk strakke Oet Welke Vief. En het is vandaag de dag dat de nieuwe leeuw in Gaiazoen na een paar weken is overleden. De mannetjesleeuw kwam vanuit Kopenhagen naar Kerkrade om een groep te vormen met twee leeuwinnen. Ja, na een goede start meldde de dierentuin dat het dier toch is overleden. Het complete verhaal is te vinden via onze site l1news.nl.
1: Hallo, dit is met Monique. Ik heb gestemd op de Vief en Wakkelcontact.
2: Atemloos is Helene Fischer, waar we pas nog heen zijn geweest in grote concerten in Gelderland.
3: Atemloos, door de nacht, spür wat leven met ons maakt.
0: De Vief, L1. Nou, zeg maar, Oet Welke Vief kennen we zometeen een liedje draaien. Wakkelcontact.

Sting, Englishman in New York. Ja, vroeger moesten ze dan met die routekaart lopen. Hè? Dat papier veurig, ja, en alle mensen tegen de gaande lopen en zo. Hartstikke lastig. Met die telefoons tegenwoordig is het tenminste wat makkelijker. Hè? Het is L.A. met natuurlijk strakke oet. Welke vief? Monique kwam met wakkelcontact en viel met Helene Fischer. Geef maar even durig via de L1-app.

0: Lenny Kravitz, I'll Be Waiting. En de nummer 1 hit van Shakira en Burna Boy, Die Die. Dit is L1 Hit Appie. Zometeen in het L1-nieuws hoor je tot wanneer er geen treinen rijden tussen Venray en Boxmeer. En de DJ die ervoor zorgde dat jij genoeg parkeerplek had bij de supermarkt.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De politie Limburg ziet een forse stijging van het aantal meldingen over nepagenten. Criminelen die zich voordoen als agenten zijn geen nieuw fenomeen. Je zou zeggen dat de mensen inmiddels voldoende zijn gewaarschuwd en het gaat afnemen. Maar het wordt alleen maar meer. Judith Verbaan van de politie.
9: Ja, we zien met name de afgelopen weken dat het toeneemt. We hebben echt wel dagen erbij dat we 3-4 meldingen van nepagenten krijgen uit een bepaalde buurt. Maar ook wel eens op verschillende plekken. Ga erover in gesprek met je oudere familieleden, maar ook met buurtgenoten. Om aan te geven dat het speelt en dat ze wel gewaarschuwd zijn. En vooral dat ze, wat er ook verzonnen wordt, laat ze niet binnen.
8: De politie registreerde vorig jaar 863 incidenten met nepagenten in Limburg. De grote brand die deze week woedde in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray heeft nog allerlei gevolgen. Tot en met zondag rijden geen treinen tussen Venray en Boxmeer. Er is nog sprake van stank en rook en het vuur is al meerdere keren opnieuw opgelaaid. Maar die brandjes zijn telkens snel geblust. De brandweer is nog aanwezig en Limburgs landschap houdt het gebied met een drone in de gaten. De situatie kan volgens een woordvoerder van de brandweer nog wel een week duren. Een nieuwe leeuw die in de Gaia Zoo in Kerkrade onlangs aan de groep werd toegevoegd, is ziek geworden en gestorven. Rob Hupperts van de Gaia Zoo.
10: Wat we in ieder geval weten is dat zijn nieren allesbehalve naar behoren functioneren. Nu is dat helaas een euvel wat bij veel oudere katten voorkomt. Alleen ja, de oorzaak waarom de nieren het niet goed deden, is het puur de ouderdom geweest of is het een andere oorzaak. Dat wordt op dit moment onderzocht in Utrecht. Daar is een gespecialiseerd laboratorium en daar hebben we nog geen uitslag van.
8: Het 15 jaar oude mannetje kwam uit een dierentuin in het Deense Kopenhagen. Hij was speciaal geselecteerd omdat hij goed bij de 2 ook al wat oudere leeuwinnen van de Kerkraadse dierentuin zou passen. En de dinsdag in Wansum vermist geraakte vakantieganger is weer terecht, dat meldt de politie. Dinsdag en woensdag werd met onder meer helikopters naar de 76-jarige man gezocht. Vanmorgen meldde de politie dat hij terecht is. Hoe het met de man is niet bekend. Dinsdag werd gezegd dat zijn familie zich zorgen maakte omdat hij moeilijk loopt en hij zijn wandelstok niet bij zich had. Het weer vrij zonnig, het blijft droog en in de loop van de middag wordt het maximaal 26 graden. In de avond is het helder en dan koelt het af tot een graad of 15.

0: Sabrina Carpenter. LA. En de Espresso Be Alleen en de Italiaan die in de beginjaren zelfs de parkeerplaats helemaal leeg draaide. Ja, laten we zeggen dat het te maken had met de parkeermeter en niet met Gigi zelf. Ja, nog steeds die beukerij L'amour toujours Be Alleen in hiphop op deze vrijdagmiddag. Nou, welke beuker kennen we opzetten? Oet welke vief? Die van Wiel, Helene Fischer of misschien wel Oet de vief van Monique en Wakkelcontact. Even duiken in onze L1 WhatsApp.
1: Goedemiddag, doet niet maar het Wakkelcontact. En een fijn weekend. Groetjes.
2: Wakkelcontact natuurlijk van Oymara.
3: De Vief.
4: L1. Wer is jouw meubelstuk? Dan werd jij een lampen als in 70 aan.

De vrijdagmiddag is ingebeukt met Oymara Wakkelcontact, Oetervie van Monique vandaag en James Blunt ook nog in Stay the Night. Temperaturen vandaag in de provincie 24 à 26 graden, blijft zonnig en het is zomers warm. Het is L1 met ABBA. No

0: Abba, Knowing Me, Knowing You. Dit is L1. Wilst genieten van de beste Limburgstalige muziek? Check dan even de site plattewegradio.nl. Hey Roger, wat vind je eigenlijk van mij? Zeker nu ik dat liedje van dichterij.
1: Ja,

niks onderschat. Al in het huinlands of het blad, gesproken of geschreven werd, die onze fijne band verscheurt. Maar is het nu dicht om te doen? Kijken en schellen zonder fatsoen. Kom op, is weer een flever en een compliment verdient iedereen. Daarom dit liedje nu verdient. Verschijnt hij lach op.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie ziet in de afgelopen weken een flinke stijging van meldingen over nepagenten. De treinen tussen Venray en Boxmeer rijden tot en met zondag niet. Dat is een gevolg van de grote brand van deze week. En een recent aan de groep toegevoegde leeuw in de Gaiazoo is ziek geworden en gestorven. De oorzaak wordt onderzocht.
8: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden.
10: Vrijdagmiddagspits, dit is L1 Verkeer. Problemen op de A2 in noordelijke richting tussen Nederweert en afrit Budel, 15 minuten. Dan op de A76 richting de Duitse grens, 30 minuten extra. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.
11: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
12: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air and make some noise for Raccoon.
13: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
12: Feel their magic and be there.
13: Get your tickets at dedoolhof.nl.
14: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak. Liefde voor liefde.

0: Is it Love BL1 wil zich alvast een vijf reserveren voor het komende seizoen? Dat ken via de site L1.nl. Kom ze dan op de radio, krijg ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. In de zomer, Dunfer, Oet, welke vijf?
1: Milk en walk on water, dankjewel.
2: Rainbow in the Sky van Paul Elstak. Als het bij mij ligt, de beste plaat.
0: Zunt dit weekend beukers of zint dit beukers voor het weekend? Nou, geef hem maar even durk, hè, via de L1 WhatsApp, via een audioberichtje. Vinden we hartstikke gezellig, hè? Oetervie van Rick Milkink of Oetervie van Tijn, DJ Paul Elstak en Rainbow in the Sky. Gooi het in haar los, ik ben benieuwd. L1 WhatsApp, dat is de spot. Level 42 zometeen, Heaven in My Hands en muziek uit eigen provincie. Van Noah Milo, dit is Zaak Meer Waarom, BL1.

0: Zo, ben je klaar, jong? Justin Timberlake, Cry Me a River, dit is L1 zometeen. In het nieuws hoor je waarom een winkelstraat in Venlo is ontruimd. En de zangeres die op de comma nauwkeurig werd, wat de grootprijs van vandaag is.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. In Venlo is een winkelstraat in het centrum ontruimd vanwege een gaslucht. Het gaat om de Klaasstraat. Klanten en personeel zijn weggestuurd. De gaslucht werd rond 20:20 geroken. De eerste meting van de brandweer leverde geen bevestiging van een gaslek op. De politie Limburg ziet een forse stijging van het aantal meldingen over nepagenten. Criminelen die zich voordoen als agenten zijn geen nieuw fenomeen, maar het wordt alleen maar meer. Judith Verbaan van de politie.
7: Ja, we zien met name de afgelopen weken dat het toeneemt. We hebben echt wel dagen erbij dat we 3-4 meldingen van nepagenten krijgen uit een bepaalde buurt, maar ook wel eens op verschillende plekken. Ga erover in gesprek met je oudere familieleden, maar ook met buurtgenoten, om aan te geven dat het speelt en dat ze wel gewaarschuwd zijn. En vooral dat ze, wat er ook verzonnen wordt, laat ze niet binnen.
6: De politie registreerde vorig jaar 863 incidenten met nepagenten in Limburg. De N280 bij Baaksem is een tijdje dicht geweest na een botsing. Een bestelbus botste achterop een personenauto. Er is veel schade, een van de bestuurders raakte licht gewond. De weg lag na de klap vol met brokstukken en werd daarom afgesloten. De grote brand die deze week woedde in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray heeft nog allerlei gevolgen. Tot en met zondag rijden geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Er is nog sprake van stank en rook en het vuur is al meerdere keren opnieuw opgeleid. Maar die brandjes zijn telkens snel geblust. De brandweer is nog aanwezig. En Limburgs landschap houdt het gebied in de gaten met een drone. De situatie kan volgens een woordvoerder van de brandweer nog wel een week duren. En sportvoetbal. Mark van Bommel heeft zijn eerste persconferentie gegeven als coach van het Belgisch elftal. Nederland zoekt ook nog een nieuwe bondscoach, maar daarvoor is Van Bommel niet gevraagd.
8: Nee, er is geen contact geweest. Ik vind het ook niet erg. Wat dat betreft is dat een taak voor Nigel de Jong. Om een nieuwe trainer te vinden. Ik ben blij dat Vincent en de bond mij gebeld hebben om te vragen of ik de Rode Duivels wilde trainen. Want dat is echt een uitdaging waarvan je zegt van ja, daar kun je veel mee bereiken.
6: De Meersenaar heeft een contract getekend tot en met het EK van 2028. Het weer vrij zonnig, het blijft droog en in de loop van de middag wordt het maximaal 26 graden. In de avond is het helder en dan koelt het af tot een graad of 15.
0: Vrijdagmiddag spits, dit is L1 verkeer. Problemen op de A2 in noordelijke richting tussen Nederweert en Leende 15 minuten. Dan richting de Duitse grens op de A76 is dat 20 minuten extra. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.

0: Goudsmit en Oetke Grui tot The Golden Voice. Nena, Noor Geträumt, BL1 ook nog morgen. Wallen en Love Somebody van harte welkom. Het is vrijdagmiddag richting een nieuw weekend. Het is de borrel, hè, Bie Colaris op L1. Met natuurlijk Oet, Welke Vief. Welke van deze twee knallers kennen we zo meteen opzetten? Milkink of DJ Paul Elstak? Even grasduinen in onze L1 WhatsApp.
1: Goedemiddag, dan gewoon lekker knallen met DJ Paul Elstak met Rainbow on the Sky.
0: Zo, even dat telraam erbij gepakt. 51,3% van de stemmers geeft voor Rainbow in the Sky van DJ Paul Elstak.

frisse ogenboete adem. Hoe vier van tij vandaag. DJ Paul Elstak en Rainbow in the Sky. Wilst zich alvast een vier reserveren? Dat kennen via de site l1.nl. Even acclimatiseren met Bibi Rexha, Fateless zometeen, New Religion en de classic van Boney M.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een winkelstraat in het centrum van Venlo is ontruimd vanwege een gaslucht. Klanten en personeel zijn weggestuurd. De politie heeft in de afgelopen weken een flinke stijging gezien van het aantal meldingen over nepagenten. En de treinen tussen Venray en Boxmeer rijden tot en met zondag niet. Dat is een gevolg van de grote brand van deze week.
10: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden.
12: Nu bij Shafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Shafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
13: Gevaarlijk goedkoop.

Ferry en The Eyes Closed en Elton John ook nog een I'm Still Standing. Dit is L1. Wil zich alvast een vief reserveren voor het komende seizoen? Dat kent via de site L1.nl. Stel een hele goede database. Kent een aantal leuke reetjes hoe het Kees. En het beste dan op de radio. Kreeg er vanmee ook nog een chocoladeverrassing van Rousseau. Het is L1 met Taylor Swift.

Swift en Opalite en Michael Jackson, Remember the Time. Ja, even overhoring. Wat is het belangrijkste tijdstip? Inderdaad, 15:40, strak weer een nieuwe ronde van het Limburgse Terken. Het is de zomerclassic van Jody Bernal. Kies ik en Obi alleen.

0: Met welke Limburgse hit kent ze in 3 minuten 40 calorieën verbranden? Het antwoord strakke in het Limburgse terken.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
5: Huh?

0: anders doet.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. In Venlo is een winkelstraat in het centrum ontruimd vanwege een gaslucht. Het gaat om de Klaasstraat. Klanten en personeel zijn weggestuurd. De gaslucht werd rond 20:20 geroken. De eerste meting van de brandweer leverde geen bevestiging van een gaslek op. De politie Limburg ziet een forse stijging van het aantal meldingen over nepagenten. Criminelen die zich voordoen als agenten zijn geen nieuw fenomeen. Maar het wordt alleen maar meer. Judith Verbaan van de politie.
5: Ja, we zien met name de afgelopen weken dat het toeneemt. We hebben echt wel dagen erbij dat we 3-4 meldingen van nepagenten krijgen uit een bepaalde buurt. Maar ook wel eens op verschillende plekken. Ga erover in gesprek met je oudere familieleden, maar ook met buurtgenoten. Om aan te geven dat het speelt en dat ze wel gewaarschuwd zijn. En vooral dat ze, wat er ook verzonnen wordt, laat ze niet binnen.
4: De politie registreerde vorig jaar 863 incidenten met nepagenten in Limburg. De N280 bij Baaksem is een tijdje dicht geweest na een botsing. Een bestelbus botste achterop een personenauto. Er is veel schade, een van de bestuurders raakte licht gewond. De weg lag na de klap vol met brokstukken en werd daarom afgesloten. De grote brand die deze week woedde in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray heeft nog allerlei gevolgen. Tot en met zondag rijden geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Er is nog sprake van stank en rook en het vuur is al meerdere keren opnieuw opgelaaid. Maar die brandjes zijn telkens snel geblust. De brandweer is nog aanwezig en Limburgs landschap houdt het gebied met een drone in de gaten. De situatie kan volgens een woordvoerder van de brandweer nog wel een week duren. En sportvoetbal. Mark van Bommel heeft zijn eerste persconferentie gegeven als coach van het Belgisch elftal. Nederland zoekt ook nog een nieuwe bondscoach, maar daarvoor is Van Bommel niet gevraagd.
6: Nee, er is geen contact geweest. Ik vind het ook niet erg. Wat dat betreft is dat een taak voor Nigel de Jong. Om een nieuwe trainer te vinden. Ik ben blij dat Vincent en de bond mij gebeld hebben om te vragen of ik de Rode Duivels wilde trainen. Want dat is echt een uitdaging waarvan je zegt van ja. Daar kun je veel meer bereiken.
4: De Meersenaar heeft een contract getekend tot en met het EK van 2028. Het weer vrij zonnig, het blijft droog en in de loop van de middag wordt het maximaal 26 graden. In de avond is het helder en dan koelt het af tot een graad of 15.

0: King, Love and Pride. Hey, kijk eens even in het label van die trainingspak. Yes, helemaal fit. Het is maat 1540.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs keterken.
0: Strak in 3 minuten zo'n 40 calorieën verbranden met de Two Brothers on the Fourth Floor.
3: Ik heb mijn voet in het water, mijn pads in het zand. Geen knul aan de kap en iets schat pils in de handen. De schoot vandaag.

0: zon, zit ik op mijn balkon. Want ik had mijn veulen in het water, mijn bad in het zand. Geen genul aan de kop en iets kopils in de handen. Het is goed vandaag, het is goed vandaag.
1: In 3 minuten kent ze 40 calorieën verbranden met intensief hakken. Daarom deze beuker in het Limburgske Teerke. Het is Desiree met Two Brothers on the Fourth Floor en Fairy Tales.

0: Kids voor K3 in Tegelen. Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar Ik word lid van Max.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een winkelstraat in het centrum van Venlo is ontruimd vanwege een gaslucht. Klanten en personeel zijn weggestuurd. De politie heeft in de afgelopen weken een flinke stijging gezien van het aantal meldingen over nepagenten. En de treinen tussen Venray en Boxmeer rijden tot en met zondag niet. Dat is een gevolg van de grote brand van deze week.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden.
9: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
10: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
11: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
12: Voor elke keukenwens en elk budget

0: tarief. EKSkeukens.nl.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
3: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
4: Nu bij Shafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Shafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
5: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Niemand minder dan Lady Gaga. Samen met het heerschap dat een kleine maand geleden nog met een shirtje van het Nederlands elftal in de Ziggo Dome stond. Tegelijkertijd denk ik niet dat Bruno Mars ook daadwerkelijk gesupporterd heeft voor Oranje.
1: Vind ik absurd.
2: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ik denk dat hij toch meer supporter was voor het elftal van de Verenigde Staten. Van harte welkom hier bij de laatste editie van deze week, L1 Vandaag. Ja, met een beetje droevig nieuws op deze vrijdagmiddag. Droevig nieuws vanuit de Gaiazoo in Kerkrade. De nieuwe leeuw is een paar weken na aankomst nu al overleden.
3: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven, om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
0: Ja, zo snel kan het gaan dan. Hier hoor je later vanmiddag meer over die leeuw. En eventueel ook al plannen voor een vervanger, alternatief. Maar goed, het heeft nog wat voet in de aarde, hoor. Die kun je niet zomaar bij een of ander asiel of kennel ophalen, natuurlijk. Trouwens, hier vanmiddag blikken we ook even terug op een legendarisch concert, maar dan niet legendarisch in positieve zin. Dit weekend is het namelijk dik 60 jaar geleden dat de Rolling Stones optraden in Scheveningen. Ja, dat doet nog wel een belletje rinkelen, denk ik, bij veel mensen. De entry was destijds 7 gulden. De schade aan de zaal telde uiteindelijk tienduizenden guldens.
4: Met stoelen werden gegooid en wat dan ook. Dus ja, Jos Brink stond te huilen. Mijn zusje wist nog, die had gezien dat een meisje in de zaal uitgekleed werd, spiernaakt. Dan werden vastgegrepen door bewakers en door allerlei mensen en in de kleedkamer gestopt. Want het was gevaarlijk natuurlijk. Het was chaos was het opeens.
0: L1. Het escaleerde helemaal uit de hand, hoorde ik laatst.

0: 101.
1: Tegenwoordig doen ze chatten en internetten. Want Kuip, Kuip mijn beste kameraad. Kuip het mooi leren kennen via de computer. Maar volgens mij heb je de virusscanner niet aanstaan.
2: Virus de moord aan mij. En een echte kameraad aan mij. Heeft u problemen? Geef mij hey. Maakst u dich zorgen? Ik maak ze op nee. De kens op mij rekenen. Til maar wie stree, want doe is een moord aan mij. En een echte kameraad aan mij. Ja, doe is een moord aan mij. Wie gezag, en een echte kameraad aan mij.

Ich zal altijd voor die kloos staan. Bij alles wat ik doe, denk ik alleen maar aan dich. Want du is een moord aan mich. En een echte kameraad aan mich.

De enige echte Ton Engels, rechtstreeks van het kapel. Met op kindje spanning op gitaar. De Kamerot, ben je L1 vandaag? Ja, over Kamerot gesproken. Misschien zie je net aanstalten aan het maken. Of hij het plan de campagne om vanavond met een Kamerot lekker op terras te gaan zitten. En dan even een biertje te nuttigen. Ja, over dat biertje gesproken. Door hier dan zo meteen de razendsnelle spreekbeurt over. Vandaag namelijk de internationale dag van het bier. Zodat ik geen anger... vloeibaar drankje. Dat is zoveel synoniem mee als het pilske. Spaatje geel, vloeibare boterham, hopthee, vond ik wel een gooie, tarwe smoothie. Of ik zou denken bij FC de Kampioenen vroeger destijds. Dan dagschotel.

0: Ja, een van de Golden Oldies, zo moeite om er tussen wel een beetje neumen, denk ik, van mevrouw Shakira, whenever, wherever. Op deze vrijdag, de alles behalve een doe het normale vrijdag is. En één drankje staat vandaag centraal.
1: Bier!
2: Alleen vandaag.
0: Daar gaat het trouwens qua disclaimer aan u, of dat het dan geniet met mate of met maten is. In ieder geval in de razendsnelle spreekbeurt een atje van eindminuut. Over dat geen, toch wel heel de provincie Limburg trots op is.
2: Razendsnelle spreekbeurt. Iedereen gaat nu hier.
3: Het is vandaag internationale dag van het...
1: bier!
3: Een perfecte timing, zo vlak voor het weekend. Met tientallen actieve brouwerijen en meer dan 300 voormalige brouwers... is Limburg het bierhart van ons land. De oudste officiële brouwerij staat in Wielre. Dat is Brand. Die brouwen al sinds 1340. Maar Limburg bracht ons meer iconen. Hertog Jan, Gulpener, Oet, inderdaad, Julpen, Alfa, Leeuwbier, Wiekse Witte en nog heel veel meer brouwerijen. Zelfs op Curaçao drinken ze bier dat gebrouwen is in Limburg. Opgericht door lokale ondernemers op het eiland. Maar omdat ze daar geen eigen brouwerij hebben, wordt hun populaire brazerbier gebrouwen met bronwater uit Schinnen. En dat water is één van onze geheimen. Het zachte bronwater uit de Limburgse heuvel en het rijke brouwersvakmanschap maken ons pils en speciaalbieren zo uniek. Dus Ruben, mocht je na een week hard werken willen afschakelen, je zondheid alvast.

0: Het is zomer.
1: Ja, het is wel een beetje lastig, want ik ben echt verschrikkelijk aan mijn dak.

0: is Wardle met niet de minste vergeleken. En pas 20 jaar is ze bovendien. Shanna Spyro wordt wel vergeleken met Josh Stone, Céla Sue, Amy Winehouse werd zelfs wel eens genoemd. Ook bij het Verenigd Koninkrijk deze dame. Material Lover bij L1 vandaag, waar we richting een tijdstip van 4:30 gaan. En dan zodoende natuurlijk het laatste Limburgse nieuws gaat over wederom een voetbalclub in het zuiden van de provincie dat slachtoffer is geworden van vandalisme. Wat waren hoe, dat weet Dennis Ewald zo meteen te vertellen.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Duik in de zomer op Retailpark Roermond. Van zomer- en zwemkleding tot barbecue- en kampeerspullen. Klaar voor de zomer met een rondje Retailpark.
4: Gevaarlijk goedkoop. Highlight prijzen bij Porta. Met 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Het ging er net al even over vandalisme bij voetbalclubs, maar ook over een hennepplantage die op nogal een aparte plek is ontdekt. Laatste Limburgse nieuws met Dennis Ewald.
10: Goedemiddag. In het centrum van Roermond heeft de politie een hennepkwekerij in de open lucht ontdekt. Zo'n 100 planten stonden verborgen in struiken aan de Wierossingel achter een Aldi supermarkt. De politie probeert te achterhalen wie daarachter zit. Politie Limburg ziet een forse stijging van het aantal meldingen over nepagenten. Criminelen die zich voordoen als agenten zijn geen nieuw fenomeen, maar het wordt alleen maar meer. Judith Verbaan van de politie.
11: Ja, we zien met name de afgelopen weken dat het toeneemt. We hebben echt wel dagen erbij dat we 3-4 meldingen van nepagenten krijgen uit een bepaalde buurt, maar ook wel eens op verschillende plekken. Ga erover in gesprek met je oudere familieleden, maar ook met buurtgenoten, om aan te geven dat het speelt en dat ze wel gewaarschuwd zijn. En vooral dat ze, wat er ook verzonnen wordt, laat ze niet binnen.
10: De politie registreerde vorig jaar 863 incidenten met nepagenten in Limburg. In Venlo is een winkelstraat in het centrum enige tijd ontruimd geweest vanwege een gaslucht. Het ging om de Klaasstraat. Klanten en personeel werden weggestuurd, maar inmiddels is de situatie weer normaal. Volgens de brandweer was er een klein gaslek bij werkzaamheden ontstaan. Kon snel worden verholpen. Voetbalclub VV IJsden neemt maatregelen na vandalisme en baldadigheid. De kunstgrasvelden van de club zijn beschadigd door crossende scooters en fatbikes. Om verdere schade te voorkomen wordt het complex buiten wedstrijd- en trainingstijden voortaan beter afgesloten. Meerdere voetbalclubs hebben de afgelopen weken te maken gekregen met vernielingen. In Vaasrade, Oorsbeek, Amsterdam en Landgraaf was het ook raak. En sport, voetbal. Mark van Bommel heeft zijn eerste persconferentie gegeven als coach van het Belgisch elftal. Nederland zoekt ook nog een nieuwe bondscoach, maar daarvoor is Van Bommel niet gevraagd.
12: Nee, er is geen contact geweest. Ik vind het ook niet erg. Wat dat betreft is dat een taak voor Nigel de Jong. Om een nieuwe trainer te vinden. Ik ben blij dat Vincent en de bond mij gebeld hebben om te vragen of ik de Rode Duivels wilde trainen. Want dat is echt een uitdaging waarvan je zegt van ja, daar kun je veel meer bereiken.
10: De Meersenaar heeft een contract getekend tot en met het EK van 2028. Het weer vrij zonnig en maximaal 26 graden. In de avond en nacht koelt het flink af. Het kan vannacht 9 graden worden. Morgen zonnig en maximaal 29 graden.
0: We gaan een zonnig weekend tegemoet. Dennis, dankjewel. Wat we hier trouwens tegemoet gaan, ja, dat is ook vrij zonnig eigenlijk. Het grensgevalletje wederom helemaal in lijn van een aantal zomerrits. Met een prachtige zomerse knaller vanuit Zweden.

0: Frankie Goes to Hollywood, relax heen net bij Ellen vandaag. Ja, heel wat mensen, op het moment dat ik net zag van ja, een zomerrit van Zweedse makelij, denken allemaal al aan die band met vier letters, ABBA. Nee, geen zomerhit op naam van ABBA, bij het grensgevalletje vandaag. Ja, zo meteen kan je er vanzelf achter uur. En trouwens ook, een, ja, nou historisch wil ik het niet noemen, een beetje antiek, laat ik hem zo zeggen. Een van de eerste hits van meneer Joling.
1: Dit was wel om te gieren.
2: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ik zat te denken wat betreft Zweden, aangezien zijn zogeheten Coolcation steeds populairder werd. Vandaar dus muziek uit het Scandinavische land. Met dus ook wel zonnige balans, ook kandidatuur vanuit Puerto Rico. En dus een zomerse hit uit eigen land op naam van deze manier.
2: Het grensgeval.

0: grensgevalletje.
1: Geen idee hoe dat de Zweedse DJ Beth Hunter het destijds over haar. Ja, over de boert. En volgens mij gaat het in de boert Anna genoemd. Zoiets ben ik in ieder geval gekomen. Dat kan een keuze dus zijn. Of meneer Gerard Joling met het welbekende Ticket to the Tropics. Of dus Elvis Crespo met het welbekende Suavemente.

0: komt ik zo'n beetje de hommage aan de frontman van de Rolling Stones, Moves Like Jagger.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Op naam van Maroon 5 en Christina Aguilera. Ja, over die Mick Jagger gesproken. Zometeen als we tijdstip van 5 uur voorbij zijn. Nog even een smakelijke anekdote. Ik weet niet of ik het zo kan noemen. Nogal berucht optreden van de Rolling Stones. Komend weekend is dat precies 62 jaar geleden. Waar de tent letterlijk afgebroken werd. Niet zozeer door de Stones, wel vanwege de Stones. Want het publiek ging helemaal uit zijn plaat. Dat leverde nogal wat schade op. Nou, daar zo meteen meer over. Want eerst over culinaire zaken die nogal eens in de mond belanden tijdens de zomer. Want ja, wie op een warme zomerdag snakt naar een bolletje ijs, hoef je ondertussen niet meer ver te zoeken. Hè. Sterker nog, ijssalons, zo bleek vandaag, zijn de afgelopen 10 jaar als spreekwoordelijke paddenstoelen uit de grond geschoten. Het blijkt allemaal uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Even de beeldvorming, 10 jaar geleden. 677 ambachtelijke ijssalons in Nederland. Ondertussen zijn er dat 984, bijna 1000. Ja, dat is dan toch toe te schrijven aan het welbekende vraag en aanbod, dacht ik.
2: 1 keer in de 2 weken misschien wel, in de zomer.
3: 1 keer in de week wel een ijsje.
4: Soms 3.
2: Snap ik. Ja, het is ook een droombaan. Je mag iedere dag mensen blij maken. Dus je kunt zien wat de mensen... Ik maak met veel liefde en veel mooie ingrediënten de ijsjes.
5: Kan iedereen ijs maken?
2: Ja, aan zich kan iedereen ijs maken. Goed ijs maken, dat is natuurlijk een verschil.
0: Ja, of het dan ook nog smaakt, dat is vers 2 natuurlijk. Hè. Iedereen heeft wel zo'n ijsblokpatroontje in de diepvries liggen. Dan heb je ook officieel gezien ijs gemaakt. Trudy van Bennekom was dat, eigenaar van een ijszaak. Is sowieso al lang niet meer, zat ik al te denken, dat het alleen maar uit geel, roze of bruin bestaat. Van hier aardbei of chocolade. Ik zat vanmiddag wat te googlen. Je hebt ondertussen ijs maken gemaakt met olijfolie. Speciale zoutsoorten. En zelfs ook met caviar-ijs.

0: Ja, als ik dus een Echelon hike had, misschien Creed kan nog goed zijn, hè? You never know. Ja, nou, deze plaat ik wel op repeat gestangen. En ik denk ook wel Frozen van Madonna's.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ondertussen, die vraag stelt ook altijd centraal. Hoe deed ik Ger een antwoord op ontvangen van uw dag? Dat hoeft trouwens niks met ijs te maken te hebben, nee, dat is allemaal helemaal in lijn van de zomer. Ze doen de verschillende zomerhits uit verschillende landen. En ik moet zeggen, tot dusver, de knaller uit Zweden, ja, kan op wel op veel respons rekenen. Verder Elvis Crespo vanuit Puerto Rico of meneer Joling.
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Ja, iets met Leboert, iets met Anna en iets met een kanaal. Zoveel kan ik er uithalen in ieder geval. Nou, de deadline kun je met rassenschreden dichterbij. Ik zou zeggen, nog een 3 minuten. En het teken van Teddy Swims.

0: Elvis Crespo of Gerard Joling of dan de Zweedse DJ Basshunter. En tot mijn grote vreugde kan ik u mededelen dat we een unanieme score hebben bereikt. Ja, dus eerder in de appje heeft gestuurd, kan ik dus ook tevreden stellen.
1: Hey, Ruben.
0: Hey.
1: Ja, die een graans gevalletje.
0: Ja.
1: Toen ik ook met de boer van Anna.
0: Oké, Ria.
1: Wel een leuk liedje. Tenminste, ja, het Nederlands liedje toen was wel leuk. Dus dat is maar. Ik wens je een goede uitzending. Tot de volgende ronde. Doei, doei.
0: Dank u zeer, Ria. Fijn weekend natuurlijk. 2006, zo net een keer, alweer 20 jaar geleden.
2: Het grensgevalletje.

0: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
1: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
0: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Eckert, beweegt Limburg.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie heeft in de afgelopen weken een flinke stijging gezien van het aantal meldingen over nepagenten. Een winkelstraat in het centrum van Venlo is enige tijd ontruimd vanwege een gaslucht. Klanten en personeel werden weggestuurd. En in het centrum van Roermond is een hennepkwekerij in de open lucht ontdekt. 100 planten stonden tussen struiken achter een supermarkt.
9: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden.
11: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air and make some noise for Raccoon.
12: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
11: Feel their magic and be there.
12: Get your tickets at dedoolhof.nl.
13: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
14: Oh.
13: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
15: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
16: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
17: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
18: Houd misdaad uit je buurt.
17: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
19: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.

0: leuke, liefelijke muziek vind ik vaak dan. Van Nielsson, The Beauty and the Brains hier net bij LN Vandaag. Want ik denk ook niet dat in het publiek bij concerten van Nielsson dat er wat moshpits of een wall of death of zo zou ontstaan. Het gaat nu daarentegen over een concert. Ja, daar was toch wel van dergelijke activiteiten die daar plaatsvonden. Even terug naar het jaar 1964.
1: Kom maar achter me aan.
0: Ja, ik moest even supersnel rekenen, want ik had het jaartal even niet bij de hand. 62 jaar geleden, dit weekend, dat de Rolling Stones optreden in Scheveningen. Dat klopt toch, hè? 1964 dan, hè? Nou, gaan we dan ook maar eens even op het rekenmachientje invoeren. Augustus 1964 wel te verstaan. Dit weekend is dus denk ik geen reunieconcert. Want dat concert verliep niet heel succesvol. Het duurde ook niet heel lang. Publiek dat vernielde het interieur van het Kurhaus in Scheveningen tijdens het optreden. Namelijk zo'n beetje helemaal. Al tijdens het vijfde nummer van de Stones moet de band het optreden staken. Toegangsprijs destijds, die hoor je nooit niet. 7 gulden. De schade aan het Kurhaus destijds uiteindelijk 10.000 guldens.
2: Opeens kwamen er van alle kanten mensen het podium opgestormd. Dat was behoorlijk eng. En met stoelen werd er gegooid en wat dan ook. Dus ja, Jos Brink stond te huilen. Mijn zusje wist nog, die had gezien dat een meisje in de zaal uitgekleed werd, spiernaakt. Nou, wij werden vastgegrepen door bewakers en door allerlei mensen en in de kleedkamer gestopt. Want het was gevaarlijk natuurlijk. Chaos was het opeens.
3: Wij waren beide binnenstadagent. Dus we wisten donders goed wat we moesten doen om de orde te handhaven. Dus ja, het was handhaving openbare orde. En dat moet wel eens met wat geweld te praat gaan.
4: En toen zegt die vent die mij zeg maar naar buiten gegooid heeft, wat kom je doen hier? Ik zeg, ja. Ik zeg, ik ben nog een schoen kwijt. Hij zegt, pseudomiet erin is. Ja, toen kreeg ik nog een paar knoet. En toen was ik weer buiten. Ik mocht niet terug om te kijken of er wat... Dus toen ben ik op één schoen naar huis.

0: L1.
1: En dat stinkt, hè? De hoornetjes, vuurrooie lippen, strak blusje, mini-ruksje, hoekhakken. De buurvrouw van 98. Ja, zelf woon ik op 96.

0: tijdloze knal blijft het toch. Don't Go, op naam van Yazoo natuurlijk, je net bij Alleen Vandaag. En wat betreft vandaag, ja, wel een beetje droevig dierennieuws vandaag. De nieuwe leeuw in Gaia Zoo is al na een paar weken overleden. Mannetjesleeuw die kwam vanuit de dierentuin in Kopenhagen richting Kerkrade om daar dan samen met twee leeuwinnen, die had Gaia Zoo al, een groepje te vormen. Dat liep eigenlijk allemaal best voorspoedig. Na een voorzichtige introductie leek het allemaal goed te gaan. Maar toen werd de leeuw ziek. Zo vertelt directeur van de Gaia Zoo, Rob Hupperts.
1: Ja, deze week bleek het mannetje toch opeens vrij lusteloos te zijn. Zieke geïndrukt. Dus hij is bediend met medicatie. Maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
2: Ja, triest natuurlijk. Hè? Dat is heel erg, ook voor de verzorgers. En voor ja, alle inspanning die gedaan is om de leeuw hier te krijgen ook. Hè? Want het gaat niet zomaar 1, 2, 3 natuurlijk.
3: Dat is zoals in de natuur altijd gaat. Hè? Dat zie je bij ons ook niet aankomen en bij de beesten ook niet. Hè? Dus dat is doodzonde dat het zo snel is gebeurd. Dus voor iedereen hier. Maar helaas, daar kunnen ze weer niks aan doen. Dus weer overleggen en kijken hoe het verder gaat.
4: Dus moeten we weer op zoek. Dat zal waarschijnlijk nog wel even duren. Een paar maanden. Vorige keer duurde het een half jaar, geloof ik. Hè?
1: Iets minder lang, maar het kan inderdaad een paar weken tot maanden gaan duren. Het is geen kwestie van een leeuw aanvinken in een bestelgids en dan komt hij deze kant op. Dat is echt zorgvuldig uitzoekwerk en kijken of er ergens een passende leeuw voor deze groep is.
0: Ja, dat heeft wat voet in de aarde, weet dan ook de directeur Rob Hupperts. Postorder leeuwen, die bestaan nog niet.
5: Dit is L1.
6: Worlds the nation with Russian.

0: Vanuit het zeer zonnige Italië. Dat is altijd wel zonnig, maar nu hebben ze daar te maken met een 40 graden volgens mij. Dus in het perspectief van het kan altijd erger of warmer. Maneskin was dat hier, The Loneliest. Trouwens, komend weekend in Heerlen. Ja, dat is een beetje het epicentrum van de hip-hopwereld de komende dagen. Later deze maand vindt er een heel ander festival plaats. Het Cultura Nova Festival. En niet geheel toevallig hebben wij daar hier kaarten voor klaar liggen. Zometeen een kerstverse opgave in de L1 Nieuwsquiz. Maar eerst zometeen het laatste Limburgse nieuws.
1: Luister L1 Radio. En met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
4: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
3: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
4: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
5: Hey Frank.
6: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
5: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
6: Oh ja, joh.
5: Gereedschapkist, meterkast.
6: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
5: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
6: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
7: Top! Jij blijft Bob.
5: Maf Kees.
6: Nou, succes hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
8: Comfortabel en lekker slapen. Begint bij een goed advies en genoeg keuze. Die vind je bij Beter Bed, Aubel Koenen Slapen en het Nederlands Slaapcentrum. Lekker slapen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar ga ik heen.
9: Wilt stiekem bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij die.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Precies 17:30. Nou, dan kan ik het altijd vangen, niet toch? En we doen de ruimbaan voor het laatste Limburgse nieuws. Dat hoor je van Dennis Ewald.
2: Goedemiddag. In het centrum van Roermond is een hennepkwekerij in de open lucht ontdekt. Zo'n 100 planten stonden verborgen in struiken aan de Wiro-singel achter een Aldi supermarkt. De politie probeert te achterhalen wie daarachter zit. De politie Limburg ziet een forse stijging van het aantal meldingen over nepagenten. Criminelen die zich voordoen als agenten zijn geen nieuw fenomeen, maar het wordt alleen maar meer. Judith Verbaan van de politie.
3: Ja, we zien met name de afgelopen weken dat het toeneemt. We hebben echt wel dagen erbij dat we 3-4 meldingen van nepagenten krijgen uit een bepaalde buurt. Maar ook wel eens op verschillende plekken. Ga erover in gesprek met je oudere familieleden, maar ook met buurtgenoten, om aan te geven dat het speelt en dat ze wel gewaarschuwd zijn. En vooral dat ze, wat er ook verzonnen wordt, laat ze niet binnen.
2: De politie registreerde vorig jaar 863 incidenten met nepagenten in Limburg. Voetbalclub VV IJsden neemt maatregelen na vandalisme en baldadigheid. De kunstgrasvelden van de club zijn beschadigd door crossende scooters en fatbikes. Om verdere schade te voorkomen wordt het complex buiten wedstrijd- en trainingstijden voortaan beter afgesloten. Meerdere voetbalclubs hebben de afgelopen weken te maken gekregen met vernielingen. In Vaasrade, Oorsbeek, Amsterrade en Landgraaf was het ook raak. En sportvoetbal. Mark van Bommel heeft zijn eerste persconferentie gegeven als coach van het Belgisch elftal. Nederland zoekt ook nog een nieuwe bondscoach, maar daarvoor is Van Bommel niet gevraagd.
4: Nee, er is geen contact geweest. Ik vind het ook niet erg. Wat dat betreft is dat een taak voor Nigel de Jong om een nieuwe trainer te vinden. Ik ben blij dat Vincent en de bond mij gebeld hebben om te vragen of ik de Rode Duivels wilde trainen. Want dat is echt een uitdaging waarvan je zegt van ja, daar kun je veel mee bereiken.
2: De Meersenaar heeft in België een contract getekend tot en met het EK van 2028. Het weer vrij zonnig en maximaal 26 graden. In de avond en nacht koelt het flink af. Het kan vannacht 9 graden worden. Morgen zonnig en maximaal 29 graden.
1: Nou, dan kunnen we weer wat ijsklontjes in de koffie doen. Dennis, dankjewel. Zometeen hier een kerstverse opgave van de L1 Nieuwsquiz met dus die tickets voor het Cultura Nova Festival in aanbieding.

0: Het klokje rond met Sambor 12 to 12.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Misschien zegt het klokje trouwens bij jou dat de werkdag eindelijk ten einde is. Nou, hoe nou beter dat weekend tegemoet te gaan dan met tickets voor het Cultuur Hannova Festival binnenkort in Heerlen. Daar zoeken we wel een juiste filmtitel van je. Want naar aanleiding van het overlijden van acteur Peter Faber zijn we op zoek naar één van de films waarin hij speelde. Dat zijn er natuurlijk nogal wat. Heel wat klassiekers ook. Denk dan de film Schatjes of Soldaat van Oranje. Zat hij allemaal in. Maar in één film speelde hij de rol van de vader van een straatschoffie. Ja, en ergens leek dit ook wel enigszins op zijn eigen levensverhaal. Het verhaal van dat straatschoffie. Zo vertelde hij ooit zelf in een interview.
2: In huis was voor mij ook onveilig. Het wonder was dat in de Tweede Wereldoorlog een Duitse vrouw en een Hollandse dwangarbeider elkaar ontmoeten, gevreeën hebben in de schuilkelder. En daar ben ik geboren in 1943 in Schwarzenbach aan de Salen. En in de oorlog zijn ze naar Amsterdam gevlucht. Die woonden met elkaar, maar die hadden allebei ook geen gezinservaring. En ik als kind zat er tussenin. Achteraf werd ik fysiek behoorlijk geslagen. Maar daarna was ik ook weer vergeten wat ik gedaan had. Dus ik deed hetzelfde foutje opnieuw en ik werd opnieuw geslagen. En toen besloot ik, nou, klaar met leren. En mijn vader en moeder waren al gescheiden. Mijn moeder was verdwenen met een tegelzetter. En dan zat ik alleen met mijn vader. En mijn vader wilde alleen maar dat ik lasser werd. Dus ik dacht, ga ook weg.
0: Ja, pleiten. Ze doen die toch wel ergens vergelijkbaar met het verhaal van het jongetje. Dat de hoofdrol vertolkte in de film die wij dan weer zoeken. Ja, ik heb zitten twijfelen, moet ik nou de soundtrack even afspelen? En ik denk, als ik dat doe, ja, dan is het te makkelijk. Dus ben ik een beetje tot de gulden middenweg gekomen. Eén woord. Eén woord. En dan kap ik hem gewoon meteen af. Komt ie, hè? Oh, dat waren er al twee.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
3: Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1.

0: natuurlijk nog alles gecoverd wordt. En dit was dan de versie van Leaky Lee, I Follow Rivers. Ondertussen wederom een nieuwe editie en ons best wel nieuwe rubriekje toch eigenlijk ook wel. We gaan even terug richting augustus 1979. Doen.
1: Was je nieuws.
0: Ja, want dit was de dag dat een nieuw woordenboek het levenslicht zoog. Een woordenboek van het Sittards dialect door Pierre Schelberg. Ruim 600 bladzijden. En ook, bovendien, in korte tijd, stiefgoed verkocht. Reportage bij de regionale Omroep Zuid leed Schelberg destijds een reeks typische Zittersje, volgens mij mag ik het zo zeggen, Zittersje woorden en uitdrukkingen huren.
2: Dat hing in de luid. Dat wordt spoedig verwacht. Of dat meisje is op huwbare leeftijd. Het is mij egaal. De ene moet ik geld geven en de andere moet ik betalen. Het is mij om het even. Zich een huren uitstoten, een domme streek uithalen. Beste Shalom of beste Dave, heb je geld, ik heb je leef. Wat je ook bent, als je geld hebt, ben ik je man.
0: Ja, dat hoort toch, of dat zin toch prachtig literaire hoogstandjes. Pierre Schelberg was dat dus. Het wordt een boek dat hem trouwens ook tot ereburger van de stad Sittard maakte. Overlee in 1988. Ja, Kalle, beter gezegd over dat werk met de Sittardse cultuurhistoricus René Oostermans. Goedemiddag, René.
3: Goedemiddag.
0: Zegt dat bijvoorbeeld het Zittisch?
3: Ja, het is Zittisch, ja.
0: Oké.
3: Wat is dat dan?
0: Sittard? Ja, Sittard. Ja, maar ik ben zelf niet uit Sittard, dus ik loop het helemaal aan jullie. Hè. Het woordenboek ligt nog altijd op een nekkastje.
3: Maar die editie, ja, nog wel, maar er zijn natuurlijk nog een grote herdruk geweest. En in 2004 is het nog eens gans geredigeerd en nog wetenschappelijker verantwoord, nog eens uitgebracht. En er is zelfs nu zijn een aantal uur bezig met een digitale versie te maken. Dus dit is je dictionaire belangrijk en blijf blijven.
0: Ja, even voor de mensen van Boete, Zittert. Wat maakt dit Zittisch dialect nou radicaal anders dan het Maastrichts bijvoorbeeld, of het Wierts of het Venruis?
3: Ja, toch wel. De diftongen, bepaalde slijpstootklanken die anders zijn dan andere dialecten in Limburg. Het heeft ook te maken met de ligging en ook met de historie van Zittert. Een land van Gulik. Dus ons dialect heeft heel veel overeenkomsten bijvoorbeeld met de zelfkant, wat nu Duitsland is. Wie Tudder Heinsberg. En daarom is het totaal anders. Als bijvoorbeeld het Maaskantje, een paar kilometer de andere kantje op, of zelfs het Gelens, waar andere beurten zitten. En dan zwieg maar over het Maastrichtse Kerkhoos, het Weers.
0: Ja, dat meen je al op veel plekken natuurlijk. Er kan bij spreken maar 100 meter tussen zitten. En dan zijn er al andere klanken en woorden van toepassing natuurlijk.
3: Dus, ja.
0: We huren nou ook wel eens vaker van, dialect werd het wel genoeg gesproken, de nieuwe generatie. Er zullen zelfs lespakketten aankomen. Wie is dat specifiek met het Zittisch gesteld?
3: Dialect wordt hier goed gesproken. En wat ik merk de laatste jaren is dat we een beetje zijn afgestapt, gelukkig, van de dogmatiek van het dialect. Hè, van, dat is, dat hoort ze in vreugde en zit er wel eens. Dat is geen richtig Zittisch. Hè, met andere woorden, dat spreekt je niet goed uit, dat moet ze anders uitspreken. En ik zeg altijd, een dialect, of ieder taal, die ontwikkelt zich met een tijd door de lui die je spreken. Die krijgt andere woord veranderen, verdwijnen misschien zelfs. En op het moment dat zich een taal niet ontwikkelt, dan is ze dood. Dus laat een taal als ze blijft levend en dus door het dus ook veranderen. Ja. En dat betekent inderdaad dat om de 20, 30 jaar woord veranderen, verdwijnen of zelfs ze bijkomen.
0: Ja, en klik het in, want dat vroeg me ook wel eens af. Het schrijven, echt dan de adequate grammaticale spellingen, noem het maar op, met leestekens, interpunctie, die hele ruiten met uit. Blief chat wel hetzelfde, of is dat ook een beetje voor interpretatie vatbaar?
3: Er zijn een paar verschillende denkrichtingen in. Hè. Natuurlijk, het is een taal, dus het heeft te maken met wetten van de
0: René, volgens mij is de verbinding veel even weggeluivig. René, kun je mij nog huren? Volgens mij knuitelt er door een internetverbinding met René. Nou, we gaan eens even kijken of dat we hem nog te pakken kunnen gaan krijgen. Even kijken, ja, dit is dan niet per se Zittersje dialect. Al is er misschien een Zittersje dialect versie van. Kom ik over op zoek, hier.

Chaos Casanova in het BLA vandaag. En de lenen zien weer hersteld. Er is weer verbinding met René Oostermans. René Goedenovic. Ja. Hij dus even over het Zittisch dialect. En het antwoord dat je aan bezig wordt voordat je wegviel. Praten kallen is één natuurlijk. En dan zou je zeggen, nou, dat is niet het instrument gegoten wie dat perfect zoei motte. Maar wat betreft het schrijven met de accenten, de interpunctie, neem het maar op. Is dat wel één hele duur.

0: En wat deed je? We gingen ze fonetisch opschrijven. En pas naar de range gingen het samen met een professor Minus, gingen dat taalkundig bekijken. Wordt het andere dan fout, of slechter? Nee. Het was duidelijk wat ze bedoelden. En volgens mij is dat het allerbelangrijkste van taal, dat ze elkaar kunnen duidelijk maken wat ze bedoelt.
1: Ja, de communicatie aan zich natuurlijk.
0: Yes.
1: Nou, hij had het al even over een verzameling woorden. Als hij nou één specifiek woord doet, het Zittische dialect, het roet met vissen, wat is dan de absolute krent in de pap volgens zich?
0: Ja, we hebben natuurlijk weer zitten alles met eieren op de aan de achterkant van het woord. Hè. Ik vind altijd zo'n woord wie persoon leieren of zo. Vind ik heerlijk.
1: Wat is dat de betekenis van?
0: Dat kan betekenen, je gaat het kapot maken, of je gaat het vies maken, je gaat het smerig maken. In ieder geval, niet zo wie het mooi zo goed zijn.
1: Ja, precies. Oké, okay, nou bij uitstek geschenk denk ik wel op een vredige avondje. Kom dus even lekker verschangeleren. Dank voor de tekst en de toelichting, René Oostermans. En alvast een fijn weekend.
0: Ja, natuurlijk ook.
1: Merci, groetjes.
0: Hey.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen.

0: Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De politie heeft in de afgelopen weken een flinke stijging gezien van het aantal meldingen over nepagenten. Een winkelstraat in het centrum van Venlo is enige tijd ontruimd vanwege een gaslucht. Klanten en personeel werden weggestuurd. En in het centrum van Roermond is een hennepkwekerij in de open lucht ontdekt. 100 planten stonden tussen struiken achter een supermarkt.
3: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Casia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Juliana Park, Venlo. Tickets via eventim.nl.
6: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
7: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
6: Mobiliteitswereld, vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
3: Dit is L1 Vandaag.
8: Dit is L1.
9: Dat kan de schrijver dat ik afvroeg. Waarom zien vrouwen zo duks in de keuken hoog? Op bladzijde 111 stond het antwoord. Is die vrouw zeer kleng van stuk? Zien dat als een juwelsje luk? Hoe kan ze lang dan naar de sauna, Jon? Het ligt met een glas wasser in de magnetron.

0: Het zomerse vocabulaire van Alizé Jacoty. Zo heet je de dame voluit.
1: Bienvenue à l'émission de Radio Elan aujourd'hui.
0: Ah, zit weer helemaal in Franse sfeer.
2: L1 vandaag met Ruben Wekers.
0: Hoog tijd om nog even beter buurten wat er allemaal zo de revue passeert op deze laatste dag van de werkweek. Al ja, werkweek. We zitten nog midden in de vakantie. Er is volgens mij op veel plekken geen werkweek aan de hand. En terecht, groot gelijk. Tegelijkertijd wel een waarschuwing vanuit de Limburgse politie. Ziet het aantal, of ziet de laatste week het aantal meldingen van nepagenten flink stijgen. Registreert er vorig jaar 863 incidenten. Judith Verbaan van de politie Limburg.
3: Ja, we zien met name de afgelopen weken dat het toeneemt. We hebben echt wel dagen erbij dat we 3-4 meldingen van nepagenten krijgen uit een bepaalde buurt. Maar ook wel eens op verschillende plekken.
0: Ja, nogmaals, moet je het niet vertrouwen. Elke agent heeft een politielegitimatiebewijs bezig met erop de naam, het personeelsnummer en ook een foto van de agent. Als dat niet het geval is, nou, dan ben je eigenlijk al genoeg. Verder ging het over het nieuwe voetbalseizoen. Dat zit op het punt van beginnen. VVV Venlo speelt vanaf een toes tegen Heracles. En zodoende was vanmorgen Alex Schalk van de VVV Turen.
4: Nou ja, een beetje wel. Daar maken ze ook goed gebruik van. Hè. Veel vragen, veel willen weten. En...
5: Wat voor vragen krijg je dan van de jongens bijvoorbeeld?
4: Ja, wat voor vragen krijg je? Ja, kijk... Je merkt gewoon bepaalde situaties op trainingen en wedstrijden, die heb ik sneller door dan een ander. Dat is gewoon omdat je ervaren bent in tegen verschillende systemen spelen, tegen verschillende ja, culturen. En dat heb je iets sneller door. En dan kan je de jongens daarmee gewoon helpen, weet je wel. En dat is eigenlijk ook wel... dat hoort er ook bij op deze leeftijd natuurlijk.
0: Ervaring is er in ieder geval in die ploeg. VVV is dit het enige overigens. Dat vanavond je aftrapt. En ook Rode JC. Vanavond om 8 door. Eerste pot van het seizoen BFC Emmen. Dus die moet wel een stukje rijden dan. Trouwens, al veel eerder begint het Rozenfeest editie 2026 in Lottum. Dat is 3 dagen lang genieten van de duizendje roerse creaties. Maar ook van live muziek, braderie, activiteiten, noem het maar op. Jan Keltjes is van de organisatie en hij was vandaag nog druk bezig om de welbekende laatste puntjes op de i te zetten.
6: Komt allemaal goed. Het ziet er perfect uit en het komt gans voor elkaar. Er wordt op allerlei decoraties gewerkt en mozaïeken en de vierstand wordt ingericht en deer wordt kald gemaakt en het is helemaal prima. Het bruist even van de actie, ja.
0: Ja, tegelijkertijd niet helemaal hetzelfde kleine aanpassingen in de omvang van het Rozenfeest dit jaar.
6: Het is toch een heel aangekomen. We hebben natuurlijk de laatste zeesje al wat teruggeschaald. Wat compacter geworden. Maar met andere joh, het is een groot evenement voor het dorp en voor beslag op vrijwilligers en alles. En dat zonder dit moment toch is het goede ritme, ja.
0: Heel Lottum op de achterste poorten.
2: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
0: Wat ze dan 50 minuten op wachten, want het begint om 7 uur door het Rozenfeest.

0: romantiek van Duitse zijde. Matthias Ruim van Dam tegen Liep.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Dat gaat over een overlijden. Dat werd vanmorgen bekendgemaakt. De acteur Peter Faber, 82-jarige leeftijd is hij geworden. Ja, bekend van veel rollen. Klassiekers speelde hij nog alles. Zowel op het toneel als in films en op televisie. Brak door in de jaren 70. Denk dan aan films zoals Keetje Tippel, Max Havelaar, Soldaat van Oranje. Speelde zelfs ook nog in A Bridge Too Far van Richard Attenborough. Met dan sterren aan zijn zijde als Sean Connery, Anthony Hopkins. Dat zijn niet de minste namen natuurlijk. Maar nu, op deze vrijdag, zijn we dus op zoek naar een andere film waarin hij speelde. Eén waarin hij de vader van één specifiek jongetje speelt.
2: Wil je daarvoor werken doen?
3: Pak wat ik krijgen kan. Of zullen we eerst met je moeder gaan praten?
2: Zo, ik kan er te laten.
4: Moest je weer nablijven?
3: Het is mijn schuld dat je zo laat is.
4: Oh, ben je ook weer eens in het land?
0: Ja, jaren 80 was dit volgens mij. Ja. Welke film gaat het hier over? In welke film speelde Peter Faber dus de rol van de vader van het kleine hoofdpersonage? Tickets voor een van de voorstellingen van het Cultura Nova Festival in Heerlen liggen hier klaar.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: Gavin James is verantwoordelijk voor de Ooh-song. We hebben dat wel genoemd, ja. Liet me op zich wel begrippelijk, hè. Nervous.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ondertussen ja, hebben we toch wel wat antwoorden binnengekregen. Namelijk een filmtitel waar we naar op zoek. En dat is, de aanleiding was niet per se positief. Want het was vanwege het overlijden van acteur Peter Faber. Die heeft in nogal wat klassiekers gespeeld. Bijvoorbeeld de Soldaat van Oranje. De film Schatjes. Ook op het toneel heette nog alles gestangen. Wij waren op zoek naar de film over een niet nader te noemen straatschoffie. En dan kreeg ik al van Claudia binnen het zo'n kruimeltje betreffen.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Dat hebben we moeten afstrepen. Paula, goeienavond.
3: Hallo.
0: Wie vaak heeft zich de film gezien, hoe dat we het over hebben?
3: Oh, dat weet ik niet. Hoe dag of hoe lang geleden, dat weet ik allebei niet.
0: Hoe vaak, maar dat is dan wel ontelbare keren, Jurgen Gal?
3: Misschien 2 of 3 keer.
0: Oh, oké. Maar hij zit in ieder geval nog goed in het geheugen geprent, merk ik dan al. Nee. Wilt ze nog een fragmentje van de film of ze is van, nou, het zal me zo wel lukken?
3: Ja, ik geloof dat ik het wel weet. Wat je straks op laten huren.
0: Ja, precies. Dat inderdaad. Welke film zochten we?
3: Nou, Siske de Rat.
0: Ja, Siske de Rat, klopt natuurlijk.
4: Goed! Ja. Dat vind ik goed!
5: Vind ik goed!
4: Ja, vind ik goed!

0: groot. En Peter Faber was dan de vader van Siske in de film. Is het jeugdsentiment voor dich, Paula?
1: Ja,
0: toch wel? Oké. Okay. Ja. Zijn er ook bepaalde gelijkenissen met Siske de Rat? Wist je ook van het reuge straatleven geweest? Of liet dat niet zo aan zitten in de jeugd?
1: Nee, dat was een beetje niet van.
0: Paula, ben ik ook benieuwd. Wie ziet de zomer er van dich? Goed, is al vakantie gehad? Is er nog op vakantie? Of goed weekend?
1: Ik ben pensionado, dus ik heb eigenlijk altijd vakantie.
0: Ah, lekker. Ja, vult je het dan nou nog zo?
1: Ja, soms wel.
0: Nee, oké. En huurt ze dan nou nog een op vakantie B? Of hij dan zoiets snijden? Ik heb koninkrijk in eigen huis, zo'n beetje dan.
1: Ja, ik kon een avond doen een dag rondvlammen
0: of zo.
1: Dat vind ik wel leuk.
0: Ja, dat klinkt hartstikke goed inderdaad. Nou, veel plezier alvast met de komende dagen lekker rondfladderen. In augustus dan mogen ze even fladderen richting het Cultura Nova Festival. Want tickets komen die in de kant op.
1: Oké, dankjewel.
0: Fijn weekend.
1: Ja, hetzelfde. Hè.
0: En fladderen ze, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Groetjes, hoi.
1: Ja, hoi.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
2: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem terrorisme op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Neem terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. In het centrum van Roermond is een hennepkwekerij in de open lucht ontdekt. Zo'n 100 planten stonden verborgen in struiken aan de wierooissingel achter een Aldi supermarkt. De politie probeert te achterhalen wie daarachter zit. De politie Limburg ziet een forse stijging van het aantal meldingen over nepagenten. Criminelen die zich voordoen als agenten zijn geen nieuw fenomeen, maar het wordt alleen maar meer. Judith Verbaan van de politie.
9: Ja, we zien met name de afgelopen weken dat het toeneemt. We hebben echt wel dagen erbij dat we 3-4 meldingen van nepagenten krijgen uit een bepaalde buurt. Maar ook wel eens op verschillende plekken. Ga erover in gesprek met je oudere familieleden, maar ook met buurtgenoten. Om aan te geven dat het speelt en dat ze wel gewaarschuwd zijn. En vooral dat ze, wat er ook verzonnen wordt, laat ze niet binnen.
8: De politie registreerde vorig jaar 863 incidenten met nepagenten in Limburg. Voetbalclub VV IJsden neemt maatregelen na vandalisme en baldadigheid. De kunstgrasvelden van de club zijn beschadigd door crossende scooters en fatbikes. Om verdere schade te voorkomen wordt het complex buiten wedstrijd- en trainingstijden voortaan beter afgesloten. Meerdere voetbalclubs hebben de afgelopen weken te maken gekregen met vernielingen. In Vaasrade, Oorsbeek, Amsterrade en Landgraaf was het ook raak. En sport, voetbal. Mark van Bommel heeft zijn eerste persconferentie gegeven als coach van het Belgisch elftal. Nederland zoekt ook nog een nieuwe bondscoach, maar daarvoor is Van Bommel niet gevraagd.
10: Nee, er is geen contact geweest. Ik vind het ook niet erg. Wat dat betreft is dat een taak voor Nigel de Jong. Om een nieuwe trainer te vinden. Ik ben blij dat Vincent en de bond mij gebeld hebben om te vragen of ik de Rode Duivels wilde trainen. Want dat is echt een uitdaging waarvan je zegt van ja. Daar kun je veel meer bereiken.
8: De Meersenaar heeft een contract in België getekend tot en met het EK van 2028. Het weer vrij zonnig en maximaal 26 graden. Het weer in de avond en nacht koelt het flink af. Het kan vannacht 9 graden worden. Morgen zonnig en maximaal 29 graden.

Een heerlijk zonovergoten weekend ligt je voor de voeten. En ik zit trouwens nog eens even langs verschillende cultuurtips op L1nieuws.nl te bladeren. Er is ook wel heel wat te doen. Ja, daar hebben ze ook mazzel mee dat het zo lekker weer is dan. Bijvoorbeeld in Toren is er de mogelijkheid om heel wat internationale muziek te horen bij het evenement Ravelin. Even kijken, vanuit Ospel kun je een stuk gaan wandelen onder leiding van een gids van Staatsbosbeheer Nationaal Park De Grote Peel, waar dan de turfstekers centraal staan. Ridders zijn er trouwens ook in Schidde. Het middeleeuws ridderfeest vindt plaats op kasteel Terborg. Even kijken, het Rozenfestival in Lottem hadden we het straks al over. Dus dat belooft al wat, denk ik. Hier trouwens zometeen, ja, dat is niet zozeer een evenement, maar wel een nogal uitzonderlijk verhaal. Een tamelijk bizar verhaal over flessenpost hoor je zometeen. En het was flessenpost met een beetje promenage. Nou, zometeen nog meer over. Eerst nog even Daft Punk. Nog één keer. One!

0: Geweldig. One More Time blijft ook een knaller van Daft Punk. Zometeen hier trouwens ook wel een knaller. De voorliefde van de leden van Queen voor dames met een nogal voluptueuze derrière. Ik hoop dat ik het zo een beetje deftig mogelijk heb gezegd. Maar eerst heel even wat anders. Want vandaag staat trouwens het boek als de internationale dag van het bier. Dikke kans dat jij ondertussen je voornaam al niet meer kan uitspreken. Maar ze doen er ook wel uitzonderlijk biernieuws. Ja, we hadden het net al over flessenpost. Dat geldt op zich wel, denk ik, voor een Belgische duiker. Die heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier opgedoken. Nou, deze staat natuurlijk niet zo heel speciaal. Waar het niet dat het flesje uit 1864 kwam. Duiker die vond het wrak van een houten zeilboot. 12 jaar geleden al, doken sindsdien dan meerdere keren naar. En bij een van die duiken zag je dan opeens een fles boven het zand uitsteken.
1: De fles werd mee naar boven genomen. En daar kwam erachter, stond er Guinness Londen in. Wat toch wel speciaal was. Terwijl de Guinness uit Ierland komt. Maar we ontdekten onlangs dat er vroeger veel werd gedaan. Dat de Guinness in vaten werd opgestuurd naar bijvoorbeeld in dit geval Londen. En dat het daar werd gebonden. Lokaal en dan werd verscheept.
0: Ja, dan zou ik je graag willen vertellen wat hij er nou mee doet. Of dat hij een plekje in zijn koelkast of op de schouw heeft toebedeeld. Ja, of richting een museum in hoeverre dat nou mogelijk is. Of misschien richting de Guinness brouwerij zelf. In ieder geval één ding dat zeker is. Ja, je zult hem beter niet op kunnen drinken. Want behalve kop en morgen vroeg zal er ook wel wat buikpijn mee zijn gemoeid dan.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie heeft in de afgelopen weken een flinke stijging gezien van het aantal meldingen over nepagenten. Een winkelstraat in het centrum van Venlo is enige tijd ontruimd vanwege een gaslucht. Klanten en personeel werden weggestuurd. En in het centrum van Roermond is een hennepkwekerij in de open lucht ontdekt. 100 planten stonden tussen struiken achter een supermarkt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
1: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
0: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000... tegen €75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer. Vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af. Landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.